de bek. Libis maar slecht. Tak tak om mijn BS. Jere van je slecht. Al missie in de focus de echt. Tok door Sukua uitweg. Fuck aan brokken you onterecht. Daarom alle fake niggas naar weg. If you no love me, na you zak naar weg.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag dinsdag. God. Vandaag.

Goedemorgen, God zegen iedereen. Welkom bij een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Ik wil u vanuit deze plaats van harte welkom heten. Mijn naam is broeder Felion Sanvisi. En het is mij een voorrecht om u te mogen bedienen vanuit het woord van God. Deze nieuwe dag. Amen. Voor de mensen die gisteren afgestemd waren. Als u weet, we hebben het over liefde gehad. Amen. En vandaag dag 2 wil ik een beetje daarop voortborduren. Maar voordat ik dat doe, wil ik vanuit deze plaats eer geven aan mijn geestelijke leider, pastor profeet Patrick Botsen. Ik wil ook eer geven aan alle geestelijke leiders die afgestemd zijn op dit moment. En u als luisteraar, ik heet u ook van harte welkom. Amen. We hebben het over de liefde gehad. Waar koning Jezus dus de vraag gesteld werd in het boek van Matthäus. Wat het grootste gebod is. En zijn antwoord daarop was dus. Heb de Heere uw God lief met geheel uw hart, uw ziel, uw verstand. En het tweede daarop volgend is dus. Heb uw naaste lief zoals uzelf. Men, we hebben ook gekeken vanuit 1 Korintiërs hoofdstuk 13 vanaf vers 4. Dus wat de definitie is van de liefde. En daar heb ik dus verschillende zaken, punten aangehaald. Dus waar wij aan moeten werken. Blijken dus dat wij dus in de liefde willen gaan wandelen. Zaken waar die meegenomen moeten worden. Als we kijken naar de definitie van de liefde. Amen. Deze dag, deze nieuwe aflevering, deze nieuwe dag, wil ik een beetje daarop voortborduren. Amen. We hebben de essentie van liefde gezien. Ik wil even 1 Korintiërs 13 vers 4 tot en met 5 weer lezen. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst. Het kent geen ijder vertoon. En geen zelfgenoegzaamheid. Zij is niet grof, niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken. En ze rekent het kwaad niet aan. Hier zien we dus eigenlijk. Van als je iemand van liefde bent. Wat de type houding is die je zou moeten hebben. Wat voor type karakter zou je moeten vertonen. Wat voor type acties zou je wel of niet moeten ondernemen. Amen. En als dit nog niet genoeg is wat we hier hebben gelezen. De Bijbel leert ons in het boek van 1 Korintiërs 16 vers 14. Alles wat u doet moet u met liefde doen. Alles wat u doet moet u met liefde doen. Amen. Dus hier toont de Bijbel ons eigenlijk hoe belangrijk het is dat wanneer wij handelen, dat zelfs in onze handeling het belangrijk is om mee te nemen dat we handelen uit liefde. Als we nou iets zeggen, als we nou iets, als we een bepaalde acties ondernemen, het is belangrijk dat we het doen met liefde. En als u in het boek van 1 Korintiërs hoofdstuk 13 vanaf vers 1 leest, voordat Paulus gaat naar vers 4, dan zegt hij daar dat al waren het dat ik met allerlei tongen sprak, maar ik had de liefde niet. Het waren niet. Hij somt op enkele dingen die hij allemaal zou doen, geweldige zaken, maar als de liefde niet inbegrepen was, dat al die dingen eigenlijk nutteloos zouden zijn. Dus deze tekst van 1 Korintiërs 16 vers 14, het bekrachtigt wat Paulus ons leert. Of wat Paulus naar ons toe communiceert in het boek van 1 Korintiërs hoofdstuk 13. Dus dat alles wat we doen, moeten we uit liefde doen. Liefde is heel belangrijk. Is een heel belangrijk kwaliteit om te hebben. Amen. Wanneer we ook verder kijken in de Bijbel. In Colossense 3 vers 14, daar zegt de Bijbel, en bovenal kleed u in de liefde. My God. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Dus hier zien we dat, behalve dat Paulus ons leert om in alles wat we doen, dat we ze uit liefde doen. In Colossense gaan we nog dieper. De Bijbel zegt, we moeten ons bekleden in de liefde. Met andere woorden, we horen liefde uit te stralen. We horen liefde te representeren. We horen liefde eigenlijk op
eigenlijk, het moet, je weet, uw kleed, wanneer u zich gekleed heeft, het moment dat u aanloopt, het valt op dat u zich gekleed heeft en hoe u zich gekleed heeft. Dus de Bijbel eigenlijk, wat het ons eigenlijk leert, is dat wij dat we liefde moeten uitstralen. Dat liefde deel van ons moet zijn. Dat we ons moeten kleden ermee. Want wat zegt het verder? Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Dus zonder de liefde is het onmogelijk om tot een volmaakte eenheid te zijn. Het maakt niet uit in welke relatie dan ook. Als het een vriendschappelijke relatie is, als het een huwelijksrelatie is, een verloofde fase, een relationele fase. Het is belangrijk om je zich te bekleden met de liefde. Want dat is wat voor eenheid zorgt. Dus mocht het blijken dat u het op één lijn staat met iemand, dat u zich bevindt in een bepaalde sfeer of een bepaalde relatie, waar eenheid niet deel van uitmaakt, of waar eenheid eigenlijk ontbreekt, dan weet u dus, liefde is de sleutel. Liefde is de kure die gebruikt kan worden om tegen al deze zaken in te gaan. Amen. En wanneer we het hebben over eenheid of oneenigheid, dan hebben we het ook. Het kan ook in de vorm zijn van misschien het huishouden waarin u woont. Er is geen eenheid daar tussen u en uw broeders, of tussen vader en kind, moeder en kind. Het is belangrijk om de liefde zich te bekleden in de liefde. En ik zei het al, God is liefde. Amen. Liefde, ware liefde, agape liefde, onvoorwaardelijke liefde kunnen we alleen vanuit God krijgen. Amen. Hij is het die ons leert om liefde te praktiseren. Van nature hebben wij het om onszelf als prioriteit te zetten. En niet te focussen op wat de ander nodig heeft. Maar wanneer we God hebben, leert hij ons anders om. Hij zegt, heb uw naaste lief zoals uzelf. En de Bijbel leert ons ook dat we de ander hoger moeten schatten dan onszelf. Met andere woorden, wanneer we vanuit zo'n bril gaan kijken, dat is wat ook liefde in ons zal gaan stimuleren. Dus liefde, samengevat, is onbaatzuchtigheid. Het is niet gericht zijn op jezelf, maar gericht zijn op de ander. Doe met de ander zoals je zou willen dat er met jou gedaan wordt. Ga om met de ander precies zoals je zou willen dat er met jou omgegaan wordt. Amen. En ik wil nog even kijken, misschien nog één of twee tekst met u doen. En er is een Bijbeltekst. Het is me even ontgaan waar het precies zit. Maar de Bijbeltekst die zegt dat we het enige wat we elkaar schuldig zijn, dat we de liefde elkaar schuldig zijn. De Engelse vertaling zegt, oh no man nothing but love. Oh no man, nothing but love. Met andere woorden, wees een ander niets anders schuldig dan de liefde. Met andere woorden, als er één ding is waar de Heer ons aan verplicht om te doen, is om elkaar lief te hebben. Amen. En in het boek van Petrus, 1 Petrus 4 vers 8 zegt de Bijbel, heb elkaar voor alles één innig lief. Een andere vertaling zegt, heb elkaar bestendig lief. Amen. Want de liefde bedekt tal van zonde. Met andere woorden, de liefde is in staat om te vergeven, is in staat om los te laten, is in staat om fouten te vergeven, is in staat om niet te kijken naar, oké, dit ding is gebeurd en ik kan je niet meer vertrouwen. De liefde geneest eigenlijk en het bedekt al deze zaken. Bent u iemand die u merkt dat u worstelt om lief te hebben? Merkt u dat u tekort heeft aan liefde? Ik wil u zeggen, kom naar Jezus. Hij is de bron. Amen. En ik wil u vragen om mij na te zeggen. Zeg met mij, Heere Jezus, ik kom tot u. Ik dank u wel dat u voor mij aan het kruis bent gestorven. Ik dank u wel, Heere Jezus, dat u de prijs betaald heeft voor mijn zonde. Was mij schoon en reinigt u mij. Maak mij tot uw zoon of maak mij tot uw dochter. In de naam van Jezus.
Amen. Als u dit gebed met mij gebeden heeft, bent u vanaf nu een kind van God. En u maakt dan deel uit van zijn liefdesplan. Hij hield al van u, maar nu kunt u gaan groeien in de liefde, omdat u een relatie met hem heeft. Yes, hiermee wil ik u bemoedigen. God bless you en tot de volgende keer.

U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: Three grand essentials to happiness in life are something to do, someone to love, and something to hope for.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: M und die Drift. Number one.
1: Lim FM, de andere radio.

0: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
1: Hier hoor je het anders en beter.
2: Que massa gangado, diogo di mandar o futuro aqui não acaba doente. O teu acte mó blessifiente por ontem, ok?
3: Ok.

0: me barrio.
1: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable.
2: That's the motto.
1: Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable.
3: Dit is Lim FM 91.7.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station. 91.7, this is Lim FM.
1: Are you ready?
2: The notification on Lim.
3: Three grand essentials to happiness in life are something to do, someone to love, and something to hope for.
4: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
5: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
6: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
7: All the hits.

0: Mees afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: 91.7
3: The notification on limb.
4: Three grand essentials to happiness in life are something to do, someone to love, and something to hope for.
5: Lim FM, de andere radio.

0: thank you for say do. Hey yeah. Hey yeah.
1: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens.

tot 4:30 s'middags. Op de zaterdag van 8:00 s'morgens tot 1:00 s'middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan. Hey, Biggie, stel op. Want if you want a professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up the PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.

0: odo takso.
1: Alkis malontu, tide udebaka, anga nabaskopu, oftewel, na odo funade. En a odo funade, of a baskopu tide, gaat merendeels om dat je je in het openbaar vertoont en laat zien wie of wat men is. Zelfkennis bijvoorbeeld is goud waard. Dat meki, mi baskopu, oftewel a odo tide. Tak zo, mi, na kakaforu, met jouw kroon, na tapu mi ede. En dat wil zeggen, mijn mensen, zelfkennis is goud waard. Mi, na kakaforu, met jouw kroon, na tapu mi ede.
2: Shup,

0: Yama?
1: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
0: Maar dat had ik je beloofd.
1: Maar dat je no man zijn na 50 euro gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is van je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Anomoso, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossen 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, de Zabi. Wat een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, Amoni zei bossen die schoon, maar ik kan zin in gym ook toe.
0: Mama!
2: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van dinsdag 26 mei. Krietbanensoep met kip. Bitaweri moxalesi met gerookte kip en ovenkip. Antroa met gedroogde garnalen. En sardineballetjes met tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kommewijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
3: Lim FM. Omdat het anders kan.
4: Mi odo, takso. Teyukanka, fukariorka. Humu jajaf jagentu. En bas. Noa, you roof daga, Alois.

0: Mees, afgedraai, gehoor en beluister. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: FM, de andere radio.
1: If ya lobby say fi take him fire lobby me, take it analyse sama na holy gonigi. Ma tere pire ti fi konko gide le toli. Bebe dai mu accident, taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby te ade a pecheko. You fufu mi ati son def soto. Ala sa o meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te meka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobi nai sa mi mwani mo. Anai sai. Di shamiangai. Dai holi mino. Nalo simyo. Di shamiangai. Eh. Bosi mino. De ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino. Na lo simio di shamiangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
2: Yeah man, dele model I tell.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
4: Rustig, ik heb rustig, Maidria. Rustig, rustig. Omwikama. Oh, in omwikama. Waar omwikama? Ruwakadabe, ai, go. Hey, tik alasan, fungus snel, tik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat goed hebben. Oké, Arkino, taille back, wat ik mee. Ja, want daar wat voor maak wat ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. If I've been there, I'm working for Improcer NV.

Nieuw Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansenhoek en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 0.

zin in een overheerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van dinsdag 26 mei. Krietbanasoep met kip. Bitaweri moxalesi met gerookte kip en ovenkip. Antroa met gedroogde garnalen. En sardineballetjes met tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: Wele mo sani dai me kefidi. You lo be nice ami mwani mo. Anaisai, di shamyangai, dai holimino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosimino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosimino, de ache bon fudim jangai.
1: Ja man, delle model, I tell.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

goedendag. U luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsub.com. Vandaag is dinsdag 26 mei. We starten deze nieuwsuitzending met Ryan Abrahams. Hij is de gewezen president-commissaris bij de TAS, de Telecommunicatieautoriteit Suriname.

0: in de media. En daaruit kan ik alleen maar concluderen dat er verkeerde conclusies getrokken worden. Alsof ik betaald zou zijn geworden voor de functie. Of als ik zou doen alsof ik niet zou weten dat ik benoemd was. Ik neem aan dat mensen ook gewoon slecht lezen. Misschien wel beter luisteren. Maar het gaat er eigenlijk om dat ik dus, ja, ik ben gevraagd voor een functie. Dus ik wist daar wel sowieso van op het moment dat ik gevraagd werd. Heb ik er niets meer over gehoord totdat er plotseling in de media berichten verschenen over dat iemand anders benoemd was. En in het vorige gesprek heb ik aangegeven dat ik een afspraak met de president had. Die heeft zich verontschuldigd over de manier hoe de melding naar mij eigenlijk niet is geweest. Want ik wist er niets van. Dat is ook beaamd daar. En er is aangegeven dat ik wel van de juiste kwalificaties beschik voor die functie. En ook is afgesproken met de president dat dit publiekelijk recht getrokken zou worden. Eigenlijk aangeven dat ik wel over de kwalificaties beschik. Ik heb mijn cv ook wel weer ter beschikking van de president opnieuw gestuurd. Zodat dat ook, want wanneer iemand benoemd wordt, worden alle, zeg maar, de cv's en de ervaringen opgezomd om te laten zien dat de juiste persoon is gekozen. Maar aangezien ik niet in de functie ben geweest, is dat bij mij ook niet gebeurd. Dus dan kan niemand eigenlijk controleren als dat wel zo is. En ja, eigenlijk is die afspraak door de president niet aangekomen. Ik heb daarover een herinnering gestuurd. Ik heb zelf ook medegedeeld van op een gegeven moment dat ik het zelf ga doen als dat niet gebeurt, want ik moet wel mijn eigen reputatie beschermen. En ja, het is tot dit punt eigenlijk gekomen.
1: Meneer Abrahams, het zou publiekelijk recht getrokken moeten worden. Dat heeft de president aangegeven. Is dit gebeurd?
0: Nee, dus dat is niet gebeurd. Ik heb dat, het is intussen al, zijn wel 2 weken verder. Ik heb na een week heb ik een herinnering daarover gestuurd naar het kabinet. En toen is het, kreeg ik eigenlijk terug van dat het de president volledig is ontgaan. Maar dat het alsnog gebeurt van de week. En wat nog, het nog erger maakte eigenlijk is dat ik daarna in de media van de minister van TCT een verklaring zag in de media ook dat ik me teruggetrokken zou hebben. Dat is pertinent onjuist. Ik heb me nooit teruggetrokken. En ik weet niet als dat misschien dan de publieke verklaring zou moeten zijn, maar dat heeft het niet beter gemaakt in elk geval. Maar dat is gewoon helemaal niet waar dat ik me teruggetrokken zou hebben.
2: Ja.
0: Dus ja, eigenlijk op reactie daarop heb ik ook wel weer contact gemaakt van wat gebeurt er? Komt het nog? En ik heb toen ook duidelijk gemaakt dat als het niet komt, niet als dreigement, maar wel dat ik mezelf moet beschermen. En eigenlijk was het vanuit het kabinet waar ze het daarmee eens dat ik het, dat het moet gebeuren, anders ik het wel zelf moet doen. Vandaar dat ik het ook doe.
1: De president die heeft haar verontschuldigingen aan u aangeboden. Wat zegt dat u?
0: Ja, dus wat de echte reden is waarom ik niet meer in functie is, dat is waarschijnlijk omdat mijn vader ook benoemd is in een functie. Ik kan daar wel begrip voor opbrengen, maar de manier waarop het is gegaan is natuurlijk niet helemaal niet netjes. Als je iemand vraagt, dan moet je persoon weer afmelden als het niet doorgaat. En dat is dus niet gebeurd.
1: En ik lees ook in uw persverklaring, en u hebt het daarnet ook aangehaald, u hebt geen vergoeding ontvangen voor dat klopt dus. U hebt geen vergoeding ontvangen.
0: Nee, ik heb niets ontvangen. Ik ben dus nooit in functie geweest officieel. Het is in de ministerraad goedgekeurd, maar ook wel weer ingetrokken, allemaal zonder mijn medeweten. Dus ik was nooit in functie. Ik ben er wel voor gevraagd, maar ik ben nooit in functie geweest en ik heb ook niets ontvangen.
1: En een ander punt, u pleit voor betere waardering van raadsleden. Hoe komt dat?
0: Dus ik ben van mening dat ik uitermate geschikt ben voor de functie. En ik geef sowieso ook adviezen aan andere organisaties waarbij de selectieprocedures echt alleen gebaseerd zijn op competenties. Het zijn internationaal gefinancierde

0: reactor, misal pada IDB dan ICB. En daarbij word ik sowieso beter betaald dan zo'n functie. Dus voor het geld zou ik het niet doen, om het maar zo te zeggen. Maar de kennis en de vaardigheden en de ervaringen die ik al heb, die zouden wel gewoon bijdragen aan de ontwikkeling van ons land. En ik vind het dus jammer dat dat niet ingezet kan worden, zeg maar om politieke redenen. Ik ben van mening dat voor zulke posities eigenlijk goede profielschetsen moeten worden gemaakt. En op basis daarvan open sollicitaties zouden moeten worden gehouden om deze functies in te vullen. Dat zou gewoon het beste zijn voor het land.
1: Tot slot, hoe verder heer Abrahams, waar zal u worden ingezet en staat u open daarvoor?
0: Nou, ik sta altijd open om een bijdrage te leveren aan mijn land, maar zaken moeten wel richten gaan en netjes gaan. Eerlijk gezegd ben ik sta ik niet te springen nu om in een publieke functie te treden. Ik kan misschien waarschijnlijk wel op een andere wijze mijn bijdrage kunnen leveren. Maar op deze manier hoeft de publieke functie in elk geval niet meer voor mij.
1: Ryan Abrahams, de gewezen president-commissaris bij de TAS. Hij was aanvankelijk benaderd voor de functie, maar naderhand is gebleken dat hij nooit deze functie heeft uitgevoerd. We hadden hem enkele weken geleden al gesproken over de onduidelijkheid van deze. We hadden hem enkele weken al gesproken over de onduidelijkheid die is ontstaan bij de TAS met de benoeming van Emmanuel Scheek als president-commissaris. Toen heeft hij ons de nadere details uitgelegd over hoe de zaken zitten. Hij heeft vanmorgen wederom getracht om onduidelijkheden en onwaarheden uit de wereld te helpen. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan. De CCG, dat is de Caribbean Court of Justice, heeft gisteren uitspraak gedaan in de case Derek Ramsamouch tegen de staat Suriname. Hiermee bevestigt het Caribisch Hof dat er in deze zaak sprake is geweest van de schending van mensenrechten. We hebben vanmorgen daarom gesproken met Milton Kastelen, een van de advocaten die Derek Ramsamouch vertegenwoordigt. Hij gaf ons meer informatie over deze rechtszaak.
2: Er zijn dus in feite twee processen. Dat van het Openbaar Ministerie, dus de vraag die u nu stelt, heeft te maken met die strafrechtelijke vervolging van meneer Ramsamouch in Suriname. En de zaak die wij bij het CCJ hebben gedaan op Trinidad, heeft te maken dus met een bepaalde proceshandeling die gepleegd is door het Openbaar Ministerie in Suriname, namelijk dus dat hij geen contact mocht hebben met zijn advocaat. Dus dat zijn twee processen die betrekking hebben op elkaar, maar wel los van elkaar staan. Oké, om op de vraag concreet in te gaan, wat het Openbaar Ministerie geleid heeft naar meneer Ramsamouch in die strafzaak, is dus het feit dat meneer Ramsamouch onder de regering Bouterse, om het zo te zeggen, dus in de periode 2014 tot en met 2020, werkzaamheden heeft verricht als politieke analist, regionale politieke analist, en daarvoor betalingen heeft ontvangen. En het Openbaar Ministerie was van mening, of is nog steeds van mening, denk ik, dat er met de betalingen bepaalde onrechtmatigheden hebben plaatsgevonden. Dus dat hij te veel geld heeft ontvangen. Dus daar komt het eigenlijk op neer.
1: En misschien kunt u ons terugvoeren naar dat beginstukje. Meneer Ramsamouch is aangehouden, in verzekering gesteld. Hoe is dat proces verlopen?
2: Nou, eigenlijk wat is gebeurd. Meneer Ramsamouch is bezocht door een politieagent in zijn appartement waar hij verbleef. en gevraagd of hij de volgende dag zich zou kunnen aanmelden op een politiepost Keizerstraat, als ik het goed heb, in verband met het onderzoek dat gaande is. Hij heeft zich toen aangemeld en is toen gelijk aangehouden. En bij de aanhouding is hem het contact gelijk ontzegd. Dus mocht hij geen contact hebben met een advocaat en zijn familie. Dus dat is gebeurd.
1: Hoe waren de omstandigheden tijdens zijn detentie?
2: Ja, de omstandigheden waren dus niet adequaat. Hij heeft meneer Ramsamouj leed bijvoorbeeld aan zware vorm van suiker, dus diabetes. En moest daarvoor behandeld worden. En hij kon zijn behandeling niet krijgen, omdat hij ook niet voorbereid was op een arrestatie. Dus hij is gegaan naar het politiebureau, niet met een partij medicatie, omdat hij niet wist dat hij zou worden gearresteerd. En omdat hij geen contact mocht hebben met de buitenwereld, kon hij ook niet aan zijn medicatie komen. Dus hij heeft die periode zonder medicatie moeten doorbrengen.
1: En dat gedeelte van geen contact hebben met een advocaat, kunt u dat nader uitleggen, meneer Kastelen?
2: Nou, er is een bepaling in ons wetboek van strafvordering. Is heel concreet. Het gaat om artikel 40, lid 2. Waarin is aangegeven dus dat het contact, ik zeg het even in eigen bewoordingen, dus dat het contact tussen een advocaat en een verdachte mag worden opgeschort. Het mag worden beperkt. En van dat artikel heeft het Openbaar Ministerie in deze zaak gebruik gemaakt.
1: Is men daarom gestapt naar de CCG?
2: Ja, omdat deze beperking raakt aan een van de rechten, eigenlijk een van de meest fundamentele rechten van een verdachte. Namelijk dat je recht op rechtsbijstand hebt. Kijk, wanneer iemand wordt aangehouden, en tenminste wordt aangemerkt als verdachte, dan is het eerste wat tegen zo iemand gezegd moet worden, je hebt recht op zwijgen en je hebt recht op rechtsbijstand. Omdat een verdachte, het moment waarop je de status van verdachte kreeg, ben je niet verplicht om mee te werken of tenminste informatie te verstrekken die zou kunnen leiden tot jouw veroordeling. Dat recht heb je. Dus je mag zwijgen. Eigenlijk, als een verdachte niet de waarheid spreekt, wordt dat hem ook niet eens, kan dat hem niet eens aangerekend worden. Zo misschien wel, ja, zou niet eens aangerekend kunnen, omdat hij niet verplicht is om mee te werken aan zijn veroordeling, zijn of haar veroordeling, in dit geval zijn veroordeling. Dus het moment waarop je die rechten voorhoudt aan de verdachte en gelijk daarna zegt van, maar je mag geen gebruik maken van een advocaat, dan begrijpt u dus dat het hele strafrechtelijk onderzoek dat daarop volgt in feite een valse start heeft gemaakt. Want je hebt dan informatie verzameld die tegen de persoon gebruikt kan worden op een onrechtmatige wijze. Dus vandaar dat wij naar het CCG zijn gestapt om te laten toetsen in hoeverre deze beperking een schending is van dat recht en de gevolgen die dat heeft op het strafrechtelijk proces, maar ook op de rechten die CARICOM-burgers hebben om zich vrij te kunnen bewegen binnen de CARICOM, de gemeenschap, dus CARICOM, de CARICOM-lidstaten, en ook om diensten te kunnen aanbieden binnen de regio. Dus die toets hebben we gevraagd van de CCJ.
1: Wat hebben jullie gevorderd?
2: Nou, dus wat we gevorderd hebben, het is een hele rits hoor. We hebben dus gevorderd dus dat de CCJ moet verklaren, dus voor recht moet verklaren, dat het recht van de heer Ramsamouj om vrij te kunnen bewegen binnen de CARICOM geschonden is. ook verklaren dat zijn recht om diensten te verlenen geschonden is. Te verklaren dat er discriminator is gehandeld naar meneer Ramzan Mouch op grond van zijn nationaliteit. En daar waren dus een paar andere aspecten hoor. Ook, nou, ze hebben een aantal volgens mij. Als ik alles moet lezen, ga ik dat alle tijd van ons interview in beslag nemen. Maar dat, het komt erop neer dus dat zijn rechten geschonden zijn. En dus als het Hof dat kan vaststellen voor ons, kan toetsen of dat het geval is en daarover een uitspraak kan doen.
1: En het oordeel van de CCG, wat is die?
2: Dat is dus conform wat wij gevraagd hebben. Of wat wij gesteld hebben. Dat er schendingen zijn geweest, heeft het Hof daarin, is het Hof daarin meegegaan. En niet omdat wij het gesteld hebben alleen, maar ook omdat de staat niet het tegendeel heeft kunnen bewijzen. Want kijk, wij waren niet de enige partij, we hebben tegen de staat Suriname geprocedeerd en de staat was ook vertegenwoordigd door de advocaat en er zijn ook vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie geweest naar, of die hebben deelgenomen aan het proces. En zij hebben natuurlijk de standpunten van de staat weergegeven. En die twee standpunten, getoetst, is het Hof tot het oordeel gekomen dat onze standpunten steekhoudender zijn en overeenkomen met het geldende recht. En op grond daarvan heeft het Hof geoordeeld dat de rechten daadwerkelijk, dat meneer Ramzan Mouch die rechten heeft, bezit, en dat die rechten zijn geschonden.
1: En wat betekent dit oordeel voor Suriname, de rechtsgang in Suriname?
2: Nou, wat dit betekent voor de rechtsgang in Suriname, is dus dat sowieso rechters wat beter moeten gaan of wat vaker en kritischer moeten kijken naar onze nationale wetgeving om vast te stellen of die onze nationale wetgeving nog wel in lijn zijn of in lijn is met sowieso internationale verdragen, maar ook onze grondwet. En als dat niet het geval is, de toepassing van die nationale wetgeving die niet in lijn is met internationale verdragen en de grondwet niet toe te passen op concrete zaken. En dat gebeurt nog veel te weinig. Bijna niet. Bijna nooit. En daar, dat moet dus gaan veranderen.
1: Ja. Heer Kastelen, ik heb ook gelezen dat de heer Ramzan Mouch een bedrag van $30,000 toegewezen heeft gekregen. Wat houdt dit in? Wat houdt dit bedrag in? Waarom?
2: Dus dit bedrag is wat we noemen dus die immateriële schade. Dus dat wil zeggen die schade die je niet Die niet immateriële zijn. Dus niet dat bijvoorbeeld een materiële schade is, bijvoorbeeld beschadiging aan uw auto. En dan kunt u vaststellen, om dat te repareren heb ik 10.000 nodig. Dat is materiële schade. Maar immateriële schade is meer schade aan de gezondheid, aan de emoties, stress, noem maar op. Dat meer in die zin. En zelfs ook overlijden zou kunnen vallen onder immateriële schade.
1: Ja.
2: En voor die schade heeft het Hof hem 30.000 toegekend. Het is meer een soort compensatie voor de geleden. Laten we zeggen emotionele pijn, om het onder in grote noemen te plaatsen.
1: En hoe staat het met de zaak hier in Suriname?
2: Nou, hier in Suriname ben ik samen met meester Merwin Dubois gevraagd om dat strafrechtelijk deel voort te zetten door meneer Ramzan Mouch. zijn wij dus gevraagd om het hier strafrechtelijk voor te zetten. En dat gaan we natuurlijk door blijven doen met ondersteuning, input van onze collega's met wie we intussen een hele fijne samenwerking hebben opgebouwd. Onze 33-jaarse collega's. Om ook hun inzichten mee te nemen in wat we hier gaan doen. Maar hier zullen wij dus sowieso de lead moeten hebben, omdat wij hier zo als advocaten zijn toegelaten.
1: Trouwens, waar is meneer Ramsamuch? Waar verblijft hij?
2: Hij verblijft in Trinidad. Hij is een Trinidadiaan.
1: En is het Openbaar Ministerie al uitgekomen met de eis? Of zijn we nog niet zo ver in dat proces?
2: In die strafzaak, nee. In die strafzaak, als ik het goed begrepen heb, is er daar nog niet, wat we noemen, dus gerequireerd. Er is dus nog geen strafvoorstel gedaan. Ik denk dat het nog steeds in die... Ze is van, hoe noem je dat, getuigen, verhoren en dergelijke. Dus informatie inwinnen voordat er het strafeis wordt voorgedragen door het Openbaar Ministerie. Dus we zijn nog echt aan het begin, het prille begin.
1: Aldus advocaat Milton Kastelen, die Dirk Ramsamuch bijstaat in twee rechtszaken. In de eerste rechtszaak, daar wordt de heer Ramsamuch strafrechtelijk vervolgd in Suriname. De tweede rechtszaak is aangespannen bij de CCG, de Caribbean Court of Justice. Daar is de heer Ramsamuch in het gelijk gesteld. En ook heeft hij een bedrag van 30.000 Amerikaanse dollars toegewezen gekregen. We gaan dan door. We hebben vanmorgen ook gesproken met Amanda Jones. Zij is Housing Program Manager, AHP, Affordable Housing Project, van het Ministerie van Sociale Zaken. Zij heeft ons van meer informatie voorzien over de stand van zaken van het project. Zo wordt er op dit moment voorbereid dat er ruim 300 mensen in aanmerking zullen komen voor een sociale woning. In totaal wil het AHP meer dan 2000 woonoplossingen bieden aan de samenleving.
3: Ik kan niet zoveel zeggen over de bouwprojecten in het geheel van de overheid, maar ik kan meer praten vanuit mijn functie over het Affordable Housing Project, AHP dus. En als ik heel kort mag vertellen wat AHP inhoudt, is dat we dus dan drie verschillende type woonoplossingen bieden. Renovatie of uitbreiding aan bestaande woningen. We hebben door subsidie een starterswoning bouwen voor mensen die reeds een perceel hebben. Dus dat is bouwen op eigen perceel. En dan hebben we een groep van ongeveer 300 mensen voor wie we dus dan bouwen en tevens een perceel toewijzen. Dus we wijzen een perceel toe aan de mensen en dan krijgen ze dus dan subsidie om een starterswoning te bouwen. En de vraag is, hoe staat het met het project? Het project heeft ongeveer 1200 woningen of woonoplossingen reeds gerealiseerd en opgeleverd. We hebben ongeveer 290 contracten gesloten met applicanten de afgelopen periode. Dus die wachten op hun eerste uitbetaling. Ongeveer 447 woonoplossingen zijn nu actief bezig. En in totaal, als we deze drie cijfers optellen, hebben we in totaal 1927 contracten reeds getekend met applicanten. Verder opereren we in alle districten. Alle 10 districten van Suriname wordt er gebouwd. En 2100 applicanten hebben we reeds subsidie getrokken vanuit de Centrale Bank.
1: En hoe kan men zich registreren om in aanmerking te komen?
3: De registratie geschiet via de NGO's. We hebben 13 NGO's waarmee we werken. De mensen kunnen zich dus dan aanmelden bij de NGO. En je wordt dus dan, je hebt dus dan een lijst van documenten die je moet meenemen. En er wordt dus dan een intakegesprek gedaan. De NGO voert je in een systeem, in onze MIS-systeem. En als zij dat hebben gedaan, komt het dus dan via het MIS-systeem bij ons terecht en wij gaan dus dan verifiëren. We hebben desk verification. We gaan ook in het veld om te verifiëren, om te kijken als dat wat op papier staat in werkelijkheid ook zo is dat je in nood bent en dat je behoefte hebt aan een subsidie om je woonoplossing te verbeteren of te starten.
1: Bij welke NGO's kunt u enkele opnoemen?
3: Zo, ik ken NGO's niet allemaal, maar bijvoorbeeld, ik ken zo uit het hoofd Lust en Rust, die zitten aan de Koolstraat. Je hebt Women in Business, Nationale Vrouwenbeweging, Stichting Jongerenflora, Stichting Masanga, Stichting Uncode. Je hebt Cedriwana. Dat zijn Sisa Maron, woningbouwcoöperatie Marwijnen. Dat zijn enkele die zo meteen in me opkomen.
1: En de mensen hoeven niets te betalen om in aanmerking te komen voor zo'n voorziening?
3: Nee, de mensen hoeven helemaal niet te betalen. Wat je vaker hoort is dat men zegt dat ze hebben betaald, maar het is niet dat je betaalt. Het programma is zodanig geschreven dat je je eigen bijdrage levert. Als je in aanmerking komt voor onze subsidie, is het je krijgt bijvoorbeeld een deel aan gesubsidieerd en de rest moet je zelf inkomen. Vooral als het gaat om een nieuwbouwwoning. Als het gaat om renovatie heb je een bedrag van $150 omgezet in SRD die je moet bijdragen aan jouw woonoplossing. Om je aan te melden en je te registreren enzovoort, daarvoor hoef je niet te betalen.
1: Mevrouw Jones, toch deze vraag. Wanneer is het AHP-project gestart?
3: AHP-project is in 2019 gestart, maar in 2019, van 2019 tot en met 2023, hebben we heel veel verschillende ministers gehad, waardoor iedere keer bij een nieuwe minister moet je natuurlijk alles weer voorleggen aan de minister. De minister moet het begrijpen om zodoende het project volledig te ondersteunen. En dat proces heeft vaak genoeg gezorgd voor een stagnatie. Pas in 2023 hebben we een IFI, een bank, toegewezen gekregen waarmee we zaken konden doen om dus dan in de uitvoering te gaan. En in 2024 zijn we begonnen met de fysieke uitvoering van het project. Met de fysieke uitvoering van het project bedoel ik, er waren een heleboel applicanten die reeds gereed waren. Maar pas in maart 2024 is de eerste uitbetaling, hebben we de eerste uitbetaling gedaan naar de aannemer voor de start van de bouw of voor de start van een renovatie.
1: En u hebt daarnet ook gesproken over 300 woningen die jullie beschikbaar zullen stellen. Hoe staat het daarmee? Hoeveel mensen zijn al in aanmerking gekomen daarvoor? En waar staan de woningen?
3: Het gaat om twee projecten. Reeperg, 150 woningen. En Voorburg, de Kommerwijnen, 150 woningen. Deze projecten zijn nog niet gestart. We zijn nu wel in de fase waarbij we de applicanten verifiëren en gereed maken om dus dan in aanmerking te komen voor de subsidie. Terwijl wij dat doen, is natuurlijk de instanties die verantwoordelijk zijn voor het bouwrijp maken van de woning, van de percelen, die zijn dus daarmee bezig. En Dus om antwoord te geven op uw vraag, nog niemand heeft eigenlijk een toewijzing gehad van een perceel zodat de bouw kan starten. We zijn nu bezig met dat proces.
1: En hoeveel applicanten, hoeveel mensen, hoeveel personen hebben zich al aangemeld hiervoor?
3: Heel veel. Meer dan dat we te bieden hebben, maar we gaan dus dan een methode toepassen waarbij we elke NGO dat verbonden is aan het project de gelegenheid geven om hun applicanten voor te dragen. En dan gaan we dus dan kijken als die applicanten eligible zijn, als ze dus dan aan de criteria's voldoen om in aanmerking te komen.
1: Wat zijn de criteria's?
3: De main criteria zijn dat je 21 jaar en ouder moet zijn, niet een eenmans gezin huishouding hebben, minimaal 2 mensen. Je moet Surinamer zijn. Je moet nooit eerder in aanmerking zijn gekomen bij een ander subsidieproject van de overheid, zoals list 1 en list 2. En je moet een bewijs hebben van geen onroerend voet op je naam. Dat zijn de main dingen. En dan zijn er natuurlijk ook dingen waar ze kijken van je woonsituatie. Heb je het echt nodig? Zulke dingen.
1: En mevrouw Jones, kunt u ons misschien ook vertellen hoeveel financiële middelen hiervoor zijn vrijgemaakt?
3: De subsidie van voor de mensen die in aanmerking zullen komen voor een perceel en het bouwen van een staterswoning erop is 11.250 per applicant. En los daarvan natuurlijk zijn er gelden vrijgemaakt voor het bouwrijpen van het terrein. En het terrein heeft zelf ook zijn eigen waarde.
1: U praat over ruim $11,000.
3: $11,250 is de subsidie. De woning gaat ongeveer $15,000 kosten. Dus de applicant moet inkomen met het verschil. Dat is $3,750. In SRD ongeveer $135,000.
1: Wat mogen we nog meer verwachten van het AHP-project?
3: Nou, het project loopt tot december 2026. En wat wij als PIU proberen te doen is om zoveel mogelijk die 3775 woningen te realiseren. Niet woningen, laat maar zeggen woonoplossingen, want renovatie zit ook daarin. Renovatie, aantal van renovatie is 1770. Die 1770 hebben we bijna al bereikt. Van die 1770 hebben we ongeveer 1144 al gerealiseerd. En de bedoeling is om sowieso renovatie 100% af te ronden. Hinterland hebben we ongeveer 800 nieuwbouw die we moeten bouwen. Van die 800 hebben we reeds 350 tot 400 die nu al in de uitvoering is, waarvan 100 plus minus 150 reeds opgeleverd of reeds af. We hebben het nog niet opgeleverd, maar ze zijn af. En van we willen zoveel mogelijk die 800 woningen in het binnenland realiseren voor 2026. We hebben nieuwbouw op eigen perceel, de 745. Dat is een hele challenge. Als we het, ik denk niet dat we dat 100% kunnen realiseren, omdat dat een beetje moeilijk gaat. Er zijn een heleboel dingen die bij komen kijken die zorgen voor een vertraging. Dingen zoals bouwvergunning, hypothecaire leningen die toch wel een lange looptijd heeft voordat het wordt goedgekeurd. En die dingen zullen een beetje maken dat we nieuwbouw op eigen perceel niet kunnen realiseren. En wat ook een bottleneck is, is de, het bouwrijp maken van de percelen. De mensen hebben de percelen, maar sommige percelen zijn niet toegankelijk. Dus daar zouden we ook niet voor zo'n applicant kunnen bouwen. Verder hebben we enkele renovatie in het binnenland, dat is 60. Die denken we wel af te handelen voor december 2026. En ja, onze challenge is natuurlijk de twee projecten, Riebergen en Voorburen, met elk 150. Dat ook in ieder geval voor 50% af te ronden voor december 2026. En dan, als de bouw iets is gestart, kan het dus dan afgerond worden in 2027.
1: Amanda Jones, Housing Program Manager van het AHP, Affordable Housing Project van het Ministerie van Sociale Zaken. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 26 mei. Ik bedank u dan voor het luisteren en blijft u afgestemd en ik wens u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Een overheerlijke maaltijd, dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van dinsdag 26 mei. Krietbanensoep met kip. Bitaweri moxalesi met gerookte kip en ovenkip. Antroa met gedroogde garnalen. En sardineballetjes met tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kommewijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Lim FM. Omdat het anders kan.
2: De andere radio.
0: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, tide da ukondoro baka nanga na beskopu of the well na odo funade. En abeskopu tide takso, you etik shing, nya wisi. En dat wil zeggen, mijn mensen, dik doen, met een lege maag zitten en zich schamen om anderen om hulp te vragen. Valse schaamte hebben. Jut et tek shing. Nya wisi.

0: supplementen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwartenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Oogies Livestream en Oogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de man. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for ook na de K9 Dago, drones, scanners, na de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.
5: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
6: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
5: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
6: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
5: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
6: Hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
5: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
7: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
8: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
9: Sranazani, Naskip. Love you.
10: Hoi mama.
11: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
10: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
11: Frank, je zin wel 100 euro, Jim.
10: Mama, ik zei 50 euro.
11: Maar dan van je zin 100 euro daar.
10: Ik zei 50 euro, mama. 50.
11: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
10: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
11: Maar jij nog. In zin via Western Union, die Appengelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top. De smijf is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers. Stop the money.
10: Ja, ma, ik weet.

0: 8 uur 's avonds. Toch, ma?
1: Ai. Ma, shalom in de wandeljere. Mami loopt jong mooi praten. Je bent mijn lieveling. Alvast bedankt voor die 150 euro.

op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: 0614-210-520. 529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: BT. Attaki dies na O.
3: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
3: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
4: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

0: Van harte goedemiddag. Dagalas Maodi. Vanuit de koude studio. Aan de Maikoestraat. Ik ben Clifton Michael. CML. Wij doen vandaag deze bakanatori op dinsdag 26 mei. Dankjewel, Taimo. Dankjewel. Laat mij alvast de mensen die jarig zijn vandaag feliciteren. Ik heb altijd een jarige, maar ja, oom Paula binnen. Gefeliciteerd met uw jaardag. God bless you, God bless you. En het allerbeste, vooral in deze dagen. Ik kan me zo voorstellen dat een herdenkfeest, want uw wederhelft is gaan rusten. Dus we wensen hem veel zegen bij de herdenking van zijn geboortedag. En we condoleren hem ook met het groot verlies van zijn vrouw. Alle andere mensen die jarig zijn vandaag wil ik namens Lim FM feliciteren. Ik ben blij dat u op of Indie Live zit op de radio 91.7 live. En je bent ook live op de FB-pagina van Lim FM Su. En vanmiddag gaan we weer eens praten over de dingen die u interesseren. Laat me alvast... heb ik de zieke beterschap toegewenst? Nog niet. De mensen die ziek zijn, beterschap. En de mensen nogmaals die een sterfgeval hebben, wil ik dus nog eens condoleren. Mensen is in Oenabede, eerlijkheidshalve. Zijn wij vergeten om u te melden afgelopen vrijdag dat de EBS inderdaad zou werken in de omgeving. En ja, de EBS heeft ons heel keurig laten weten, vooraf. En wij zijn nogal slordig geweest om u niet op tijd te melden. Dus, weet ik aanslag. Aanslag naar Onogi EBS, aanslag naar Onogi Lim, weet ik hoe slag. Je mag boos zijn, je mag teleurgesteld zijn. Terecht, want we hadden u eerder moeten melden, terwijl we hier zelfs ook nog de bekendmakingen van de EBS hebben lopen. Hebben wij u moeten zeggen vooraf dat u maandag niet afgestemd hoefde te zijn. Tenminste, niet voor bakanatori. We hebben wel, toen er eenmaal stroom was tegen 3:00, de achtergronden van het nieuws gepresenteerd. Dus vandaag zitten we hier na een mooi weekend. En we gaan deze week weer eens met u praten in BT, in de BT-taal. Laat mij alvast Cheryl List feliciteren, want ik ben naar de show geweest zaterdag. En ik kan je zeggen, wat is dat toch zo'n stuk talent. Cheryl, ik weet niet als je luistert, maar je bent zo goed. Eigenlijk moet je die hele organisatie, want het komt zeer zelden voor dat je ergens komt en dat men op tijd begint. Sharp 8 o'clock. De Man Biga Show met een prachtig voorprogramma van een andere jonge man. Volgens mij moet hij Safi heten. En geloof me, het was echt boven 18. En ik heb gelachen, ik heb genoten. Het is een hele mooie avond geworden. En de hele zaal overigens. Shelley heeft talent en geloof me, ze zal doorbreken tot de absolute top. Ze heeft de zaal, het publiek onafgebroken, zonder pauze, bezig gehouden met de leukste grappen, Isabi. Maar ook, en dat vind ik zo geweldig, ook, dames en heren, between the lines, the message. En dat is zo geweldig. Tussen de regels door, een boodschap. Dus de organisatie moet ik bedanken, vanaf Verando tot alle anderen. De mensen die hebben gezorgd voor de begeleiding. Het is een hele mooie, mooie. Ik weet niet of er een vervolg komt. Maar Shelle Tranga. En geloof me, de dingen die ze daar gezegd heeft, kan ik niet hier op de radio. Ik kan ze niet. Hoezeer ik zo willen hoor, man. Is dat Mila Kikman? Maar geloof me, die dingen kan je niet hier in die uitzending zeggen. De grappen van Shelle. Maar het was heel mooi. Eén ding moet wel gezegd worden. Dat ik het betreur dat ondanks het feit dat de mensen zo vaak vragen. Je moet niet filmen. Omdat een vrouw heeft verdiend en brede. Een artiest heeft verdiend en brede. En als je dat niet gaat zitten filmen. Is het dan niet meer interessant. Je bent dan gewoon bezig. Die hele organisatie en Shelle te ondergraven. Te ondermijnen. Dus. Oké, waar ik zat in de omgeving heb ik niemand. Wankel Harwell in telefoon, die heeft een foto gemaakt. En ik keek nog wat ik zou hem net zeggen. Meneer, er is gevraagd om niet te filmen. Ik zou hem echt zeggen hoor. En ik vind dat we elkaar moeten corrigeren, Isabi. En dan, if I'm aan doen moeilijk, maak je kabaal met je organisatie. Stop als show en dan smijt je hem eruit. Er is gevraagd. Niet te filmen, dan moet u niet filmen. Ga daar en geniet van de avond en vertel het door aan anderen. Zodat ze ook van de partij kunnen zijn next time. Dus dat was nogal minder dat de organisatie de mensen erop moest. En dat er toch mensen zijn geweest. Isabi is nog veel massani. Maar al met al mag ik zeggen, Shelle is stranger. Met Taigi. En in een land met zoveel stress en zoveel taktaki en zoveel spa-ide en zoveel lolotaki heb je deze dingen nodig ter ontspanning. En geloof me, mi geniet. Bagaladi, mi gosda wan presi, mi drie bijna siksi grasi wijn. Van mi geniet. Van neti. Dus Shelle, I love you. En we zijn trots op je. Organisatie, thumbs up. Mensen, ik begin deze BT met een fragment uit wat we eerder hebben gehoord, dat dit zeer ernstig is. Dat geval van meneer Ramsamouch. We hebben kort, ik ga niet dat heel gesprek voor u laten horen, of aan u laten horen. Ik ga slechts een fragment van, laat me kijken hoor, van 5 minuten en 23 seconden. Want daarna gaan we praten met de mensen van een parastataal bedrijf. Milton Kastelen is de raadsman geweest van Ramsamouch. Ramsamouch heeft hier gewerkt. Onder andere ook voor de regering Bouders heeft hij enkele cijfers en peilingen echt zo gedaan. En de Caribbean Court of Justice heeft geoordeeld. Die staat de man bij Horaman, ja. Om een lang verhaal kort te maken. Trouwens, je hebt het overal al gelezen. En de Caribbean Court of Justice heeft geoordeeld dat Suriname de rechten van deze meneer Derek Ramsamouch, heeft geschonden door hem geen toegang te verlenen tot een advocaat. Kijk, deze dingen zijn een deuk voor ons als land. Ze brengen ons in verlegenheid als land. En sommige dingen kan je voorkomen. Laten we kort 5 minuten luisteren naar is lawyer. Meneer Milton, meester Milton Kastelen, die zei...
1: Het moment waarop je de status van verdachte krijgt, ben je niet verplicht om mee te werken of tenminste informatie te verstrekken die zou kunnen leiden tot jouw veroordeling. Dat recht heb je. Dus je mag zwijgen. Eigenlijk, als een verdachte niet de waarheid spreekt, wat dat hem ook niet is... kan dat hem niet eens aangerekend worden. Zo misschien wel. Ja, zou niet eens aangerekend worden. Omdat hij niet verplicht is om mee te werken aan zijn veroordeling. Zijn of haar veroordeling. In dit geval zijn veroordeling. Dus het moment waarop je die rechten voorhoudt aan de verdachte. En gelijk daarna zegt van maar je mag geen gebruik maken van een advocaat. Dan begrijpt u dus dat het hele strafrechtelijk onderzoek dat daarop volgt, in feite een valse start heeft gemaakt. Want je hebt dan informatie verzameld die tegen de persoon gebruikt kan worden op een onrechtmatige wijze. Dus vandaar dat wij naar het CCG zijn gestapt om te laten toetsen in hoeverre deze beperking een schending is van dat recht. En de gevolgen die dat heeft op het strafrechtelijk proces, maar ook op de rechten die CARICOM-burgers hebben om zich vrij te kunnen bewegen binnen de CARICOM, de gemeenschap, dus CARICOM, de CARICOM-lidstaten, en ook om diensten te kunnen aanbieden binnen de regio. Dus die toets hebben we gevraagd van de CCJ.
2: Wat hebben jullie gevorderd?
1: Nou, dus wat we gevorderd hebben, het is een hele rits hoor. We hebben dus gevorderd dus dat de CCJ moet verklaren dat het recht van de heer Amsamoud om vrij te kunnen bewegen binnen de CARICOM geschonden is. Ook verklaren dat zijn recht om diensten te verlenen geschonden is. Te verklaren dat er discriminator is gehandeld naar meneer Amsamoud op grond van zijn nationaliteit. En daar waren dus een paar andere aspecten hoor. Ook, nou, ze hebben een aantal volgens mij. Als ik alles moet lezen, ga ik dat alle tijd van ons interview in beslag nemen. Maar daar, het komt erop neer dus dat zijn rechten geschonden zijn. En dus als het Hof dat kan vaststellen voor ons, kan toetsen of dat het geval is en daarover een uitspraak kan doen.
2: En het oordeel van de CCJ?
1: Dat is dus conform wat wij gevraagd hebben. Of wat wij gesteld hebben, dat er schendingen zijn geweest. Is het Hof daarin meegegaan. En niet omdat wij het gesteld hebben alleen, maar ook omdat de staat niet het tegendeel heeft kunnen bewijzen. Want kijk, wij waren niet de enige partij, we hebben tegen de staat Suriname geprocedeerd en de staat was ook vertegenwoordigd door de advocaat en er zijn ook vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie geweest of die hebben deelgenomen aan het proces. En zij hebben natuurlijk de standpunten van de staat weergegeven. En die twee standpunten, getoetst, is het Hof tot het oordeel gekomen dat onze standpunten steekhoudender zijn en overeenkomen met het geldende recht. En op grond daarvan heeft het Hof geoordeeld dat de rechten daadwerkelijk, dat meneer Amsamoud die rechten heeft, bezit, en dat die rechten zijn geschonden.
2: En wat betekent dit oordeel voor Suriname, de rechtsgang in Suriname?
1: Nou, wat dit betekent voor de rechtsgang in Suriname, is dus dat sowieso rechters wat beter moeten gaan, of wat vaker en kritischer moeten kijken naar onze nationale wetgeving om vast te stellen of die onze nationale wetgeving nog wel in lijn zijn of in lijn is met sowieso internationale verdragen, maar ook onze grondwet. En als dat niet het geval is, de toepassing van die nationale wetgeving die niet in lijn is met internationale verdragen en de grondwet, niet toe te passen op concrete zaken. En dat gebeurt nog veel te weinig. Bijna niet, bijna nooit. Dat moet dus gaan veranderen.
0: Ja, en dat zei de raadsman van Ramsarouch. Die man heeft een moeilijke naam, Ramsarouch heet hij. Laten we Ram zeggen hoor. Derek Ram. Milton Kastelen sprak daarnet. En hij had het over de veroordeling van ons, vis-à-vis van Suriname. Zo zie ik het tenminste, hè. In die case. LSBT, mensen, vanmiddag gaan we een soort van thema-aflevering of uitzending doen. Je weet, we hebben de vorige week nog, het was heel gedoe, want iedereen, allemaal van mensen die dus op een gegeven moment problemen hadden met zeker de watervoorziening. En ik weet nog dat ik in die uitzending zei, om gewoon alles op een rijtje te zetten, zullen we met SWM kunnen zitten en dit goed kunnen doorpraten. Nou, er is zo snel gegaan dat ik nu op dit moment een delegatie van de SWM al in de studio heb. En we zijn dat we verrast van toe man, maar het is altijd, je weet, wij kondigen nooit aan wat we hebben. Dus met SWM is snel teruggekoppeld. En er zijn drie deskundigen, kon je noemen, meneer Keenswijk, mevrouw Groeneveld en meneer Piquet. En zij gaan zich straks beter voorstellen, want dan weet u wat uw rol is binnen dit bedrijf. En we willen samen met u, Isabi, praten over, want vaak genoeg, ja, maar mijn aansluiting kan maar niet om gang komen en ik moet zoveel betalen. Damina watra, dami abblaka watra, allerlei dingen waar ik geen antwoord op kan geven. Dus we gaan netjes blijven naar de mensen toe. Maar als er kritiek is, mag u kritiek droppen. Ze zijn hier om waar nodig te reageren op wat u gaat zeggen. Laat me beginnen met de meneer die vlak voor mij zit. Hij is meneer Keenswijk, toch?
3: Yes.
0: Meneer Keenswijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag, meneer Limburg. Goedemiddag, kijkers. Goedemiddag, luisteraars.
0: Wat is uw rol bij de SWM?
3: Ik ben hoofddistributie Noord. En als we praten over distributie Noord, dan kijken we naar dat gebied van Saramaka-kanaal.
0: Mm.
3: Richting het noorden. Westelijke grens, Vijfde Rijweg. En oostelijke grens, kan je zeggen, de Suriname-rivier. Alles richting het noorden is dan het verzorgingsgebied van distributie Noord.
0: Ja. Dus je zit daar niet?
3: Ja, we zitten. We met moeite zitten.
0: Ja, ja.
3: Yes.
0: Dat ik weer zit daar, dat geeft soms een raar gevoel. Maar goed, uiteindelijk komt het daarop neer. Het moet geregeld worden.
3: Moet geregeld worden.
0: Naast hem zit een mevrouw. Mevrouw, goedemiddag. Je mag van hem, van zijn microfoon gebruik maken als we het even kunnen swingen. Ja, wat is uw naam?
4: Ik ben Denise Groeneveld. Ik ben hoofd van de afdeling Public Relations bij de SWM.
0: Oké, okay, we forceren hoor. We hebben niet zoveel microfoons. Mevrouw Denise Groeneveld, hoofd PR.
4: Yes, bij de SWM.
0: Bij de SWM. Oké, okay, nou mevrouw Groeneveld, welkom. Hoe lang zit u al daar?
4: Bij de SWM bijna 25 jaar en op de afdeling Public Relations ongeveer 12 jaar.
0: Dat is heel erg lang. Bevalt u daar op die afdeling?
4: Toch wel, toch wel. Uitdagend, maar fijn.
0: Oké, okay, kan ik zeggen dat een kritische noot, dat PR het, als we letten op zoveel vragen die er zijn, en soms ook wat, nogal wat ontevredenheid, dat PR het heeft laten liggen somewhere?
4: Nee, we blijven communiceren. Communicatie is natuurlijk heel belangrijk. En de afdeling Public Relations communiceert wat de SWM doet.
0: Mm-hmm.
4: Meneer Keenswijk heeft aangegeven, hij is hoofddistributie. Als er werkzaamheden zijn, moeten wij ervoor zorgen dat die informatie naar de gemeenschap gaat.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Dat is mevrouw Groeneveld, hè?
4: Ja.
0: En naast mevrouw Groeneveld zit meneer Piquet. Als ik even wat hoger ga. Ja, oké. Okay. Meneer Piquet, goedemiddag. Welkom.
5: Ja, goedemiddag.
0: En u bent?
5: Mijn naam is meneer Piquet. Ik ben regiochef vestiging Kommerwijnen en coördinator van het Quick Response Team in SWM.
0: Quick Response Team.
5: Yes.
0: Ring ze bel bij mij, want ik de maat zei beweeg snel.
5: Ja, dat klopt.
0: Oké, oh, oké.
5: Okay, okay. Yes.
0: Nou, ik hoop dat jullie ook snel kunnen bewegen vanmiddag. Even aan Sande. Laat mij bij eenmaal de kamer op meneer Piquet gericht is. Welke problemen komen het meeste voor in Afeld?
5: Oké.
0: Okay, ik denk mixers en tongen, ja, Nederlands, ja, ja. Even want dat Engels geen probleem. Wat komen jullie het meeste tegen in het veld?
5: In het veld komen we tegen het meest storingen.
0: Mm-hmm.
5: Waarbij die aannemers die leidingen, wanneer ze werken zonder toestemming of overeenstemming met SWM, dat ze die leidingen kapot maken. Dus dan wordt er een lekkage gecreëerd. We krijgen meer storingen, lage drukken, krijgen we het meest in het veld. En onleesbare meters. Die storingen krijgen we het meest.
0: Oké, okay, als ik een lage druk heb, hoe komt dat? Stel ik zo een lage druk hebben. Of laat me die vraag duidelijk stellen. Hoe ontstaat er een lage druk?
5: Het kan op twee manieren.
0: Mm-hmm.
5: Het kan zijn dat het aan SWM ligt, onze infra. Het is ook verouderd. Het kan of zijn door uw eigen toevoer die naar binnen gaat, dat het verouderd is, dat het dan verstopt raakt.
0: De tweede moet je me beter uitleggen.
5: Van uw eigen toevoer?
0: Meneer begrijp het tweede wat voor eigen toevoer.
5: Oké, na die meter is er een leiding die naar uw huis toe gaat.
0: Ja.
5: Of naar uw duro tank. Die leiding raakt soms verstopt. Doordat hij verouderd is, dan raakt hij verstopt. Mm-hmm. Hij raakt vernauwd. En doordat hij vernauwd is geraakt, dan gaat er niet genoeg water naar binnen om bijvoorbeeld uw duro tank te vullen. Of bijvoorbeeld om in uw huis te gaan, zodat u water krijgt binnen.
0: Ja, dus dat is naar zo'n week of zo.
5: Precies. En om dat op te lossen, heeft u dan een installateur nodig. Want SWM werkt tot de meter.
0: Maar dus jullie hebben niks te maken met mijn buis?
5: Nee.
0: Oké. Okay. Nee, dan weten we dat.
5: Ja.
0: De SWM is verantwoordelijk tot aan de meter. Mensen, dan weten dat de SWM is verantwoordelijk tot aan de meter. Zie je dat, Miller, was dat niet nu al?
5: Ja.
0: Is er een toevoeging, meneer Kinswijk?
3: Ja, er is een toevoeging.
0: Mm.
3: Omdat, kijk, wanneer je praat over binneninstallaties, dan heb je dan hydrofoorinstallaties en je hebt mensen die geen hydrofoor hebben. Vaak genoeg heb je situaties waarbij de mensen die aangeven dat ze geen water binnenkrijgen, je hebt situaties waarbij misschien die flotter vast zit, die filter vervuild is. Want ik heb het zelf ook meegemaakt. Je hebt een bepaalde filter die ze verkopen. Een soort witte filter met blauwe uiteindes. Die filter is niet goed. Als je hem zet, na een tijdje, binnen de kortste keren heb je dat je geen water meer naar binnen krijgt.
0: Maar waarom wordt het verkocht?
3: Nou,
0: wie verkoopt het?
3: Die handelaren, die bouwmaterialenzaken, zij verkopen het. Ze hebben toestemming om het te verkopen.
0: Leg de mensen uit, hoe ziet het eruit?
3: Nou, het is wit. En het heeft aan de het is blauw aan die uiteindes, toch? Ja. En het is dan wit. Het is niet doorzichtig. Maar wanneer je hem schudt, dan hoor je een soort, net alsof er scherp zand erin zit. Zoiets, ja. Juist. Hij lijkt mooi. Ik denk hij is ietsje duurder dan die andere, maar hij is niet goed.
0: Hij is nep.
3: Hij is wiridy. En dan krijg je de situatie waarbij vaak genoeg mensen aangeven, we krijgen geen water.
0: Hoe lang gebruik je hem?
3: Nou, ik heb het zelf ervaren, hoor. Ik heb het ongeveer een maand maar kunnen gebruiken.
0: Serieus?
3: Ja, man. Ik heb hem. En dan dacht ik zelf van, hé, maar een probleem. Mm. Maar dan ben ik zelf gaan losmaken. Dan misschien dacht ik, nou, het is die filter.
0: Ja,
3: maar de meeste mensen weten dat niet. En er is aangegeven natuurlijk, wij van de SWM, we zijn verantwoordelijk tot de meter. Maar we helpen de mensen ook, toch? Maar de mensen weten het niet. Dus als we komen, we zien dat er iets daar, dat er niets gaande is bij de gelegenheid, dan kunnen we wel even snel kijken van, laten we even, heeft u een installatie, laten we even kijken. Dan kijken we en dan meestal heb je de flotter zit vast. Of die filter is verstopt. Dus dat ook. Dat hoort er ook bij. Het is allemaal in de dienstverlening van de SWM.
0: Ja. En ten aanzien van, hoe kunnen we dat stoppen? Ik weet niet wie daar antwoord op zal geven. Dat wat Piqué heeft aangegeven. Dat de maanzang eigenlijk erokken die aannemers. Dat ze de buizen beschadigen.
3: Ik zou graag daarop willen reageren. Met betrekking tot die aannemers en die operators. Die hoofdbuizen van ons. Zo à la dol eigenlijk breken op allerlei manieren. Ik zeg, wij van de SWM, met betrekking tot dat van die operators en die aannemers, de matrappa kabel voor SWM ernstig. En wij zeggen tot hier en niet verder. We gaan het niet meer tolereren. En om het direct te zeggen, we gaan gerechtelijke stappen ondernemen. En we zullen dan kijken wat de rechter besluit. En als de rechter dan besluit, dan is het desnoods dat we beslag leggen op machines of whatever. Omdat wij in het begin hebben geprobeerd zo informatief over te komen bij die mensen. Waarbij we ze voorlichting hebben gegeven. Ik ben meermalen in de media verschenen. En ik heb de mensen uitgelegd wat de gevolgen zijn als je eigenlijk zo à la dol te werk gaat, toch? Het heeft niet mogen helpen. We hebben heel veel mogen voortduren met betrekking tot die buisbreuken. En wij kregen de wind van voren, vanuit de samenleving. Kijk, als de mensen geen water kregen, moet je kunnen begrijpen. Die mensen gaan ageren, want het is de SWM die ervoor moet zorgen dragen dat de mensen water krijgen. Maar het zijn vaak andere redenen die ervoor zorgen dragen dat de mensen geen water krijgen. En dit is een van ze heel vervelend. We zijn al heel langer mee bezig. toch? Als ik direct mag uitweiden, ik weet niet, als u me misschien maar...
0: Noem eens een laatste... misschien kan je die mic alvast. Noem eens een laatste zware beschadiging aan een van jullie buizen.
3: Een laatste zware beschadiging is leiding 10.
0: Met gevolg.
3: Met leiding 10A. Er is een operator die daar bezig was. Hij heeft die buis gebroken, 6-duim buis. Hij breekt het, hij treft het gewoon verder. Hij gaat door met zijn werkzaamheden en hij breekt het daar weer.
0: Twee
3: het is op twee plaatsen dezelfde leiding 10A. Het is een buurtbewoner die heeft gemerkt dat... Hey, ik denk dat die buurtbewoner die slag heeft gehoord toen hij het heeft gebroken, toch? En dat heeft de buurtbewoner het doorgespeeld. Ik stuur mijn mensen op locatie. En wanneer die man benadert, dan zegt die man doodleuk tegen je. Ik werk voor OW. En dan gaat hij gewoon door. Wij hebben situaties gehad. En het is niet iets van nu, net wat ik zeg, toch? Wij hebben situaties gehad waarbij we... Ja, je kan niet veel doen. Wanneer die man daar tegenkomt en heeft je buis kapot gemaakt... Het enige dat je op dat moment kan doen is... alvast jouw buis beginnen te fixen.
0: Maar daarom moet je met OWI gaan praten, toch?
3: We hebben met OWI gesproken. Weet je wat dat ding is? Dit is niet iets van nu. Dit is al jaren gaande. En we hebben zelfs de vorige regering... Tijdens de vorige regering hebben we gezeten met OWI. We hebben gesproken. En we hebben OWI ook aangegeven van... Kijk, dit is een lastige situatie. We zijn zelfs met voorstellen gekomen. Een van ze is dat we hebben aangegeven... Laten de mensen... Voordat je ze toestemming geeft of een vergunning of however you want to call it. Voordat je ze zoiets geeft. Laten de mensen desnoods een kwitantie overleggen waarbij ze hebben betaald voor toezicht. Toch? Dan, it's a done deal. Dan zorgen we ervoor dat eigenlijk dat is alles goed. Dan worden er werkzaamheden uitgevoerd en dan zijn onze mensen daar ter plekke. Het mocht niet helpen. We hebben zelfs situaties gekregen, meneer Limburg, waarbij we op een gegeven moment aangifte zijn gaan doen. Vernieling bedrijfseigendommen. En de politie geeft ons aan, we gaan die aangifte niet kunnen aannemen. Want jullie moeten het onderling regelen. Hoe regel je zoiets onderling als die aannemer zich niet druk maakt met je? Dus daarom zeg ik, de SUM zegt...
0: Het is eigenlijk dezelfde overheid, hè?
3: Het is dezelfde overheid, ja. Het is dezelfde overheid. Ik mag wel aangeven, hoor. Toen
0: de huidige... Daarom dat die rechter dat zegt, toch? Want het is... Diezelfde overheid.
3: Nee, maar het is nog niet bij de rechter. Het is de politie die dat heeft aangegeven. Ja, ja. Hè? We zijn gegaan, het politiebureau, om aangifte te doen. En ze hebben aangegeven van, we moeten het onderling. Maar het is misschien dezelfde overheid. Maar die machines zijn niet allemaal van OWI. Het zijn particulieren misschien die werken voor OWI. Ja toch? Die graafwerkzaamheden uitvoeren. En die mensen gaan we verantwoordelijk stellen nu. Echt waar, die mensen gaan we voor de rechter dagen nu.
0: Ja, het is wel lastig.
3: Het is heel lastig.
0: Ik zie dat een paar mensen het niet eens zijn met wat er allemaal is gezegd. Nou, is dat een paar mensen. Want iemand zei... Nee, die was een verduidelijking. Die zei... wat bedoelt hij met verouderde...
4: Infrastructuur.
3: Infrastructuur.
0: Ai, dat was... Waar is hij? Ai, wat bedoelt hij met verouderd... Wanneer is een waterleiding verouderd?
3: Wat meneer Piquet bedoelt... Hij bedoelt... We hebben asbestcementbuizen. We hebben asbestcementbuizen in ons net. En als we alleen kijken naar het verzorgingsgebied van Distributie Noord... Dat zit ook op 300 plus kilometers. En wanneer we praten over verouderen... Dan hebben we het over buizen die bij het bestaan van de SWM... Eigenlijk zijn geplaatst in de grond. En nog steeds daar zijn. Dat bedoelen we met verouderd. Je kan begrijpen... Hij is verouderd. Hij moet vervangen worden. We praten niet eens meer over het zou vervangen moeten worden. We zeggen het moet vervangen worden. Dus dat wordt bedoeld met verouderd.
4: Ik wil ook aanvullen dat er vernauwing plaatsvindt.
0: Ja, ga die aan mevrouw.
4: Ja, ik vind ook, ik wil ook aangeven dat er vernauwing plaatsvindt. Want bij het productieproces komen er natuurlijk stoffen mee. En dan vormt er zich aanslag binnen die buizen. En bedenk dat 90 jaar, misschien 80 jaar terug zo'n buis is gelegd. Dan vindt er vernauwing plaats. Als er een diameter is van 6, dan kan het zijn dus dat het teruggegaan is naar 2 duim. Hè? Waardoor een gebied inderdaad verstoken of tenminste een lage druk ervaart. Ik zou ook willen ingaan op dat van het vernietigen van onze infrastructuur door graafwerkzaamheden van derden. Binnen de SUM hebben we gekeken en vorig jaar hebben we geïntroduceerd voor overleg en toezicht. Er is een document verkrijgbaar of te downloaden via de website waar de mensen zich dus moeten aanmelden bij de afdeling tekenkamer om daar aan te geven wanneer en waar ze gaan werken, zodat er toezicht wordt geplaatst.
0: Zo hoort het.
4: Zo hoort het. Maar dat zien we in de praktijk niet gebeuren, met alle gevolgen van dien. Ik breng u terug naar vorig jaar. Hermitageweg heeft een aannemer gewerkt. En dagen daarna kregen we dus klachten binnen van een heel gebied geen waterlagen. En het bleek om een aannemer te gaan die graafwerkzaamheden heeft verricht. Dus het gaat erom dat men meldt, zodat wij weten. En zeker de afdeling distributie, die heren van meneer Keenswijk, weten dan waar dienstleidingen of hoofdleidingen lopen. Om dan aan te wijzen.
0: Oké, nou, iemand die zegt, die filter de schuld geven is ook niet terecht. Ze leveren vaak vies water. Vaak zijn het ook de leidingen van SWM zelf. Ze leveren vaak vies water en verwachten ook nog betaald voor te worden of voor te krijgen. Ga die gang.
4: We leveren geen vies water. Ons water wordt natuurlijk op kwaliteit getest. Vuil water, dan zien ze waarschijnlijk veel deeltjes erin. Dat kan gebeuren. Maar wat men ook niet moet vergeten is dat als je een hydrofoor hebt en je niet regelmatig laat schoonmaken, want dat moet eigenlijk 2 keer per jaar, dan kan het ook zijn dus dat er vuil vanuit je hydrofoor in je systeem komt. Mm. En dan heb je natuurlijk vuil water.
3: Correctie hoor, die roodtank. Mevrouw Groeneveld bedoelt die Durotank.
4: Ja, wat zei ik?
3: Hydrofoor.
4: Nee, Durotank.
3: Dat gaat weer even verwarrend zijn.
4: Ja, sorry. De tank en als daar veel als het
0: wat
4: weer,
3: ja. Maar als ik een aanvulling daarop mag geven. We moeten ook erkennen natuurlijk dat datgene dat de persoon daar zegt. We praten over die verouderde buizen. En mevrouw Groeneveld heeft het ook gezegd. Die buizen raken vernauwd. Dat zorgt er ook voor dat er soms sediment losgaat. En zorgt voor wat vuil deeltjes in het water. Dat moeten we ook toegeven, weet u. Maar wij van de SWM maken wel geen grappen met de kwaliteit van het water. Ik denk dat de mensen het ook merken. Dat bijvoorbeeld als je situaties hebt waarbij er een opening zal plaatsvinden, of net als hoe er werd gesproken over dat geval van cyanide en dergelijke, moeten mensen wel merken dat wanneer bijvoorbeeld de directeur op locatie gaat, moeten ze altijd kijken. De directeur schroomt er nooit voor om een glas of een cup te nemen en te lopen naar die kraan die daar is, het open te maken, water te zetten erin en het direct te drinken. Als wij geen rekening hielden met kwaliteit, denk ik niet dat de directeur dat zou doen. Dus we maken geen grappen met de kwaliteit van het water. Maar het zijn situaties, het zijn omstandigheden, het zijn zaken waarover we het nu hebben, die verouderde buizen, die vervangen moeten worden. En dat zal er sowieso een verbetering zijn.
0: Mensen, u mag op 547-330 bellen straks. Of ja, u mag bellen hoor. Als er een opening is, dan schuif ik het in. 547-330. We willen die hele uitzending met de SWM doorfietsen. Zodat we zoveel als mogelijk vragen kunnen afhandelen. Ik zie dat iemand alvast belt. Maar als u belt, geduld, ja, dan bel. Ik zie dat lampje wel branden, maar ik lees toch dit bericht. Een vraag voor de SWM. Ik denk dat, niet ik alleen, maar heel veel mensen zitten met onleesbare meters. Die meters zijn gewoon niet af te lezen en we hebben het gevoel dat we benadeeld worden. Wanneer gaat de SWM nieuwe meters plaatsen?
3: Ik ga...
0: Ja.
3: Dat is een veelgehoorde klacht, die onleesbare meters. Wij van de SWM hebben in kaart gebracht hoeveel onleesbare meters we ongeveer in het veld hebben. Wij, bij mondjesmaat, vervangen we die meters. Toch? We hebben nog niet alle meters om alle onleesbare meters te kunnen vervangen. We zijn er wel mee bezig. We doen het bij mondjesmaat. Ik hoop dat er tenminste 1 persoon zal zijn die zal reageren en zal zeggen van ja, ik heb een meter gekregen.
0: Maar onleesbaar is aan China?
3: Nou, dus het wordt vuil. Dus kan je die cijfers niet meer zien. De mensen denken vaak genoeg dat ze benadeeld worden. Maar wat er gebeurt, die meter, die onleesbare meter wordt losgemaakt. Er wordt een nieuwe gezet. Of wanneer we nog geen meter hebben. Wanneer we nog geen meter hebben, dan is het dat er wordt gebruik gemaakt van een gemiddeld verbruik. Begrijpt u, meneer Limburg?
0: Ja.
3: Maar wanneer het moment daar is dat we die meter vervangen, dan wordt die onleesbare meter gestuurd naar meter Eik. meter, ik ga nu kijken wat was de stand toen we hem hebben losgemaakt. En als bleek dat de mensen meer hebben betaald, kregen ze het terug. Ze kregen dat geld terug. Toch? En natuurlijk, als bleek dat ze minder hadden betaald dan ze hebben verbruikt, dan zal er ook een regeling getroffen moeten worden. Maar de SOM heeft niet de intentie om mensen te benadelen. Ik begrijp het natuurlijk. Je ziet een meter, je kan hem niet lezen. Die frustratie is er. Maar we hebben niet de intentie om de mensen te benadelen.
0: Ja. Isabasani.
3: Ja, omdat met een lange ina sani toch.
0: Met een lange ina. Amasabasani, amasabasani. Kwamborbori.
3: No, na ejakba.
4: Onleesbarometers, ik begrijp natuurlijk hoe mensen zich voelen als ze steeds een bepaald bedrag betalen zonder dat er een meterstand is afgelezen. Maar de rekening wordt ook op basis van het historisch verbruik, zeg maar, die factuur wordt daar op basis daarvan opgemaakt.
0: Mm.
4: Als tijdens de meteropnameperiode bleek dus dat u een verbruik van gemiddeld 20 kuub had, dan gaat dat zich natuurlijk doorvertalen. Het is gewoon een historisch verbruik. En net als wat meneer Keenswijk zei, als er wordt omgewisseld, die meter wordt schoongemaakt, en blijkt dat we al die tijd, want het kan dat de gezinssamenstelling is afgenomen, dat er in plaats van 20 kuub 10 kuub werd verbruikt, dan wordt er een restitutie gegeven. En ik ken mensen die bedragen hebben gekregen boven de 10.000, niet dat ik het promote.
0: Echt?
4: Ja, maar er zijn mensen, omdat we rechtvaardig zijn. Als het al die tijd niet goed is geweest, als onze standen niet goed zijn geweest, dan moeten we het wel corrigeren en dat doen we.
0: We doen het om en om met apps en met epike in het takje, jongens.
3: Om aan een QRT,
0: toch? Om aan een ondersteunen. Om aan een takje. Terwijl je naar quick response.
5: Ja.
0: Dus dat gaan we straks merken als er een klacht is. Oké. Om aan een silent. We doen het om en om dus met de apps en met de berichten. Met begunnen we nog kost smadjaren, want anders ga ik weer de uitzending halen.
3: Maar ook zo nodig, maar ook
0: zo. Ja, oké, okay, nee, maar dat is
3: plattig.
0: We moeten oilen wel correct met elkaar. Je mag je kritiek leveren.
3: Ja,
0: maar we vragen wat. Livis mag wat zien. Moderator, je kunt even doorkomen. Dank u wel voor uw aloe vera.
6: Goedemiddag.
0: Ja, dat is. Heren, niet kijken hoor.
3: Nee. Ik kijk naar u.
0: Ja, blijf naar mij kijken. Niet te lang naar me kijken, want straks groeit. Zal je met elkaar zijn? We zijn in elkaar gegroeid. Die takkie van die dag. Goedemiddag. We hebben iemand aan de telefoon.
7: Ai, goedemiddag. Kles met Grafita.
0: Grafita, hoe gaat het?
7: Ego.
0: Vertel.
7: Mm-hmm. Die meneer en die dame gaf ook aan, als je te veel hebt betaald, dat je geld terugkrijgt, dus nadat ze je meter hebben meegenomen. Maar van mij dus heb ik al die tijd niet bij morgen. Ja toch, als ik het niet weet en ze me niet terugbetalen, mijn benz heb ik toch. Dus ja, God, ik zeg niet dat ze die de waarheid streken, maar die vraag kwam even bij me op, want als ik niet weet dat ik een tegoed heb bij SWM, als ze me niet terugbetalen.
0: Wacht even, we gaan proberen die vraag snel te beantwoorden.
3: Ja.
0: Meneer Keenswijk.
3: Yes.
0: Laat je dan blijven aan die telefoon?
7: Ja.
3: Kijk, wat er meestal gebeurd is, de mensen zelf die water verbruiken, toch? Ze hebben een beeld van, ik... Mijn verbruik, het is niet hetzelfde als wat ik betaal. Het lijkt erop alsof ik meer betaal dan ik verbruik. Dat is alvast de indicatie dat je betaalt. Het kan dat je meer betaalt dan je verbruikt. En als je meter onleesbaar is, dan heb je natuurlijk zo'n situatie. Ik weet voor zover dat het moment een meter wordt gestuurd naar meter Eik, toch? En meter Eik zijn deel heeft gedaan, als die resultaten terugkomen en het blijkt dat de mensen meer hebben betaald dan ze hebben verbruikt, krijgen ze dat geld terug. Ik ken geen situaties hoor. En die mevrouw gaat de SUM eigenlijk wat dat betreft moeten geloven. Ik ken geen situaties waarbij het is voorgekomen dat de mensen geld terug moesten krijgen en hebben gezegd, nou, we horen. Weet je, dus...
0: Ben je tevreden, Gassita?
7: Ja, ik kan niet tegenspreken. Toch? Het was gewoon een vraag die ik stelde. Want weet je, ik heb het niet meegemaakt. En als ik niet wist dat ik meer heb betaald. Nou, kijk, vooral als je jaren meer hebt betaald. Weet je, op een gegeven moment niet eens meer van, hey, ik moet dan toch goed krijgen. Maar goed, net wat de meneer zegt. Ik ga ervan uit dat hij de waarheid spreekt. Mijn tweede vraag.
0: Waar is de tweede vraag?
7: Ja, Daarom, ik wenkte je een beetje van nee, ik wilde die vragen stellen, ga ik eruit. Als ik mag hoor. Ik kreeg groene algen uit me, uit die voetkraan. Die voetkraan in de badkamer. En het zijn echt grote blokken groene algen. Kijk, ik krijg het niet in de badkamer, niet in de keuken en bij mijn wasruimte. Maar ik vraag me af, is dat wel veilig water? Want groen, nee, hoort thuis in mijn kraan. Snapt u? Dus dat is ook een vraag die ik had. Ik zal daarmee luisteren.
0: Dan moet je meneer Piqué krijgen.
7: Oké.
0: Okay. Ga je gelijk naar de badkamer van mevrouw.
7: ik leg neer, hè.
0: Oké,
7: dank je.
5: Oké, wanneer mensen algen binnenkrijgen, kan het of twee dingen zijn. Eén, of ze hebben een dure tank en hij moet schoongemaakt worden, want doordat het water gaat blijven zitten erin, krijg je de algen. En dan gaat hij ervoor dat zuigen en dan stoten van je. De tweede is...
0: Maar even, hoe maak je een dure tank schoon?
5: Je gaat hem moeten afdichten, toevoer afdichten, ontkoppelen, ledigen en dan ga je hem dan ontreinigen met een lichte chloordosering.
3: Wassen. SWM doet dat ook, hoor.
5: Ja,
3: SWM als aanvulling wil ik dat niet. SWM doet dat ook.
0: Verenigd zo aan Bigizani.
5: Ja, je kan erin gaan of je gebruikt een ragebol.
3: We hebben een hoge druk. We spoten krita, naar prinkie. We poten gewoon bakken naar een kring.
0: Krimen.
3: Ja, dat brengt je zo. Dat is allemaal verschil. PWO. Dat hebben wij
0: ook. Ik dat er ook dingen, allerlei ongedierte zijn die dingen gaan.
3: Ja, dat ding moet, het moet goed afgericht worden.
5: Ja, het moet goed afgericht worden.
3: Moet afgericht worden. Maar ik wil even ook reageren op dat van die mevrouw.
0: Maar is het bekbare?
3: Oké.
5: Klopt. Dus mijn tweede was, wanneer ze algen ook naar binnen krijgen, dat wil zeggen, het kan zijn dat de installatie, dat ze misschien PVC ergens hebben, waarbij het zonlicht kreeg. En zonlicht en water, als het blootgesteld is, krijg je algenvorming. En dat ga je dan binnen krijgen bij je kranen.
0: Hmm.
5: Yes, dat is mijn tweede.
0: Gracie, check het even. Kindje zou nog wat zeggen.
3: Ja. Ik heb naar die mevrouw geluisterd en ik denk dat ik er heb horen zeggen dat ze algen kreeg bij de voetkraan.
0: Mm.
3: Ze zegt in de keuken, in de... Dus voor mij leek het. We moeten even kijken, er moet even gekeken worden naar die binneninstallatie. Mm. Dat is ook vanwege het feit dat ik mijn achtergrond ook bij keuring en controle. Mm. Ik denk dat er gekeken moet worden naar misschien dat deel beet naar die voetkraan. Omdat het, als het van buiten komt, hij komt van die hoofdleiding naar binnen. Als er algen zijn, dan gaat hij zich verspreiden. Dan zou hij eigenlijk overal moeten komen. Dus er zou even daarnaar gekeken moeten worden.
0: Gracie, laten we dat doen. Wat moet Gracie dat doen? Moet ze bellen? Moet ze...
3: Ze kan bellen. Ze kan bellen. Ja. We assisteren er graag.
0: Hebben jullie een nummer waarop... mevrouw Groeneveld?
6: Ik
0: op 129.
6: 129-47-14-14-40-46-67. Of er kan geappt worden naar 889-34-34.
0: Oké. Ik hoop dat we later de nummers kunnen herhalen, hoor. Ja. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
8: Hoi, ben Vaga. Ik ga John, ja.
0: Hey, John Vaga.
8: Ik ben met moeite in Alibiara, want ze vallen die conciëri. Nee, no. Zal het maar op een lekker, ik heb het maar begrepen. De mijne lekker is een lolo zijn. Om een leertje niet kon naar SWM, go bij SWM. Ik krijg rekeningen als rekeningen. Dat, wat heb ik niet gebruiken? Dat is een tijdje. Ik heb een kapje, meneer hoeft nog niet te betalen. Ik heb een kapje, meneer hoeft nog niet te betalen. Je hebt te veel betaald. Deze mensen geven het geld nooit terug. Ze gaan altijd bij voor je rekenen, bij berekenen. Op het laatste moment, tegen Gobaka, dan krijg je weer een hele hoge rekening. Ja, maar zo'n lolo zijn ze mij lekker dat de SWM naar altijd op voel, man.
0: Maar Arkino.
8: Dank je.
0: Iwan, hallo.
8: Hi, maar Arki.
0: Maar enough. U hebt bel voor zo'n oplossing, dat is
8: niet. Nou, dat is een oplossing.
0: Maar even, Arki. Ik bel voor de gaza uit. Dus dan kan de iemand Arki rustig na uitleg voor de smadder.
8: Ja, maar dat met die, ik heb geluisterd wat ze daar zeggen. Ze zeggen alleen maar gekke dingen, dat is niet waar dat ze dat uitleggen. Dat hindert mij.
0: Maar luister nou, wind je niet op. Hou rekening met je gezondheidstoestand.
8: Arigus. Nou, 60% bijna 70 jaar met dat, dus ik zeg wat ik weet.
0: Ja, maar daarom zeg ik...
8: Met SWM hebben we altijd slechte ervaringen met SWM.
0: Oké, goed.
8: Dat zit mee, brother.
0: John, hoor je z'n even. Hij is boos op jullie, mevrouw Van der Veld.
6: Ja, ik denk dat het gaat om een creditbedrag.
0: Creditbedrag,
6: ja, een creditbedrag is net als wat ik zei, een restitutie.
0: Hmm.
6: Er is dan een minnetje voor het bedrag als je bijvoorbeeld zelf je rekening opvraagt. En dat betekent dat je de SWM niet hoeft te betalen, maar dat je een restitutie hebt. Wat er soms speelt is dat die aansluiting niet op naam van de persoon is die zeg maar de rekening betaalt. En het wordt niet zonder meer afgestaan. Wat we vragen of wat we doen is dat er wordt verrekend. Zeg maar de persoon zou 600 open hebben staan. De volgende rekening is 400. Dan staat er nog open 200. Wat betekent dat de persoon wel consequent de volgende rekening moet komen betalen. Want als die 400 is, dat wil zeggen je bent toch wel in een plus bij de SWM. Dus het hangt er helemaal van af van de situatie. Maar een creditbedrag wordt vaak genoeg verrekend. Maar dan moet men wel erop letten om consequent naar de kassa te gaan of op te vragen, zodat men weet dat nu de restitutie af is en dat er nu wel wat moet worden betaald.
0: Maar hebben jullie bij de kassa mensen die dit ding zo goed kunnen uitleggen, zoals net door u is uitgelegd?
6: De kassiers, maar zeker ook de klantenservice. Mm. Want bij bepaalde bedragen moet er natuurlijk ook wel onderzoek plaatsvinden en dan worden de klanten verwezen naar de klantenservice en daar moet die uitleg worden gegeven.
0: En wat zegt u aan John, meneer John?
6: Hij kan contact opnemen. Ik weet niet of ik een ander nummer straks kan doorgeven, maar ik wil het wel onderzoeken.
0: Wilt u hem niet zelf spreken?
6: Ja, zou ook kunnen.
0: Meneer John, even je Arkie. Mevrouw Groeneveld is bereid om u te ontvangen. Wanneer kan hij bij u komen?
6: Deze week zit ik nog in training, maar vanaf volgende week.
0: Vanaf volgende week, John, meneer John, metak John, itak ja, 70 plusser. Misschien kan je me ergens via een nummer uw volledige naam doorgeven.
6: Ja.
0: En dan zorg ik ervoor dat het terechtkomt bij mevrouw Groeneveld. En dan kan hij bij u terecht.
6: Yes.
0: Want we zijn er om oplossingen te bewerkstelligen.
6: Helemaal.
0: Oké, goeie. Goedemiddag, je bent eruit, zeg.
9: Goedemiddag, Lebo. Gustav, Anka.
0: Swanning?
9: Gustav.
0: Oké, ga je gang.
9: Nee, ik heb een probleem. Maar ik wil aanpassen, ik wil arresten tussen de Adam en Takdapé. Meneer soms apistatie, meneer Chief Ferry. De man ik check, werkelijk, dat de mensen wat over rekening, dat ik ben pay, dus terwijl ik ben pay to barkie, dat de IT-barkie, ik heb naar de bank. Maar als de man op IT-barkie naar mij, terwijl ik alleen mijn buurvrouw IT-barkie, dat ik naar mijn buurvrouw moet geven rente. De man hoor je money, hè? Dat de man ik direct op IT-barkie, terwijl ik de achter, dat de man ik de katoe, de man ik die aan moet wel, direct. Maar de bijhoor jongen die de banen die nou arresten, maar de bijtek arresten tegen jou. Ieder ben de dag, dat nou wang. Mieter naar de straat, zie de vrijdag, ik kon naar de man, zeg de mataki, nee, kies water, adrukking, nee, kom, vrijdag dat ik go. Zeg maar, zeg, waar man bel me access hier, 16:30. En man bel me, tak, mijn betek aan telefoon, en bel hem, en man tak, nou, aan de tak, wat hij ook zijn aanbiddag vloeg kom. Middag vloog ik stond op vanaf 3 uur tot 7 uur. Ik vloog tegen mijn takkie, de man ook op horen. Ik vloog moeder maatje naar de bambaka. Moeder de man tegen mijn takkie. Ze gaan de middag vloog sturen. Ik ben daar gaan wachten tot van middag olati. Ja, 7, half 3 tot 11 uur s'avonds.
0: Maar waar ben je nu?
9: Ik ben bij een ander huis van me. Ben als natuur terug met buurman, no abwat, no absent, no abdrukking, amadrotek leegie, amadboas dat trapresie. Met toevallig mijn tand af, hè? Mijn naam is Osso, hè? Is dat niet zo?
0: Maar Arki, wacht die woordje, momekietaki, maar tak rustig hangen maar, hè?
9: Ja.
0: Momekietak hangen, meneer Piqué, amadat na mafu kweke respons, als je die maak een beetje kan zakken van me. Meneer Piqué, in amai bamaar is, hè?
10: Ja, zeer zeker. Ik heb nu momenteel een ploeg die stand-by staat. Als hij zijn adres doorgeeft, dan stuur ik de heren gelijk. Zo, fire.
9: Ik ben over 10 minuten daar. Ben naar straat 24.
10: Oké, is goed.
9: Dus al die tijd had je een quick response team, dan wacht ik daar vanaf 3 uur middag tot 11. Want ik heb voor jullie werken tot 11 uur s'avonds. Tot 11 heb ik daar.
0: Maar Arki, dat is vorige week. No, de.
9: Ik heb het niet gedaan.
0: Meneer Arki, je moet luisteren wat die man zegt.
10: Oké, okay, ja, ik heb u gehoord. Die heren van me zijn niet ver, dus ze komen meteen naar daar om het probleem te checken voor u. Dus u kunt op ze wachten.
9: Tot hoe laat kan ik op ze wachten? Ik heb dit drie keer al gehoord. Tot hoe laat
10: die heren komen nu. Meteen komen die heren.
9: Oké.
10: Okay. Yes.
0: Ja,
9: ik had het al gehoord van die mensen van Waterleden, van die collega's van jullie.
0: Oké, maar nu komen ze. Nu komen ze als ze er... Als ze niet komen, ga je terugbellen. Abon?
9: Oké, thank you.
0: Oeh. Maar die collega's. Hoe zijn dat?
10: Nee, man, wat was dat? Ook goed direct.
0: Ook al gelijk.
10: Ja, man.
0: En dan moet belbakken, even man, belbakken dan. Goedemiddag, u bent de uitzending.
11: Ja, goeiedag met Inder.
0: Inder, ga je gang.
11: Hi, ik word er kort misselijk van om steeds van de SWM te horen, ook van de EBS, maar in dit geval SWM. Dat er geen geld is voor meters en zaken. SWM moet bekendmaken, toch? Of wie ze allemaal water leveren en wie allemaal betaalt. Dat was het. Thank you.
0: Oké, okay, dankjewel Inder. Ga je daar wat op zeggen, Mr. Keenswijk?
12: Ja, ik probeer het even te begrijpen. Dus wij moeten aangeven van aan wie we water leveren en?
0: Wie betaalt?
12: Wie betaalt?
0: Mm.
12: Oké, ja, ik weet niet wat ik daarop als antwoord moet geven, hoor. Wat wil zeggen, met betrekking tot die meters, want ik denk dat die meneer zei, hij wordt er kotsmisselijk van dat hij hoort dat er geen geld is voor meters. Zoals ik heb aangegeven, er is een grote vraag naar het vervangen van onleesbare meters. En wij doen dat met mondjesmaat, weet u, dus... Dat is wat wij nu kunnen doen. En dat is wat wij nu doen. Maar voor de rest kan ik niet echt antwoord geven op datgene dat hij verder heeft aangegeven. Hoor, met betrekking tot wie betaalt en dergelijke.
0: Ja, oké. Okay, ik doe het om en om. Ik ga nu even naar WhatsApps. En daarna doe ik weer vier telefoontjes. Mensen, let wel. Je hoeft niet op het appnummer te bellen. Lilian die zegt, mijn meter is al 2 jaar onleesbaar. Ik heb begrepen dat wanneer je een nieuwe meter krijgt, je een torenhoge rekening krijgt. Vindt de overgang van oud naar nieuw op de juiste wijze plaats? En in de tijd had de SWM gevraagd dat de naam van de juiste gebruiker wordt doorgegeven. Dat heb ik ook gedaan. De eerste maanden heeft die naamsverandering inderdaad plaatsgevonden. Plotseling veranderde men het weer in de oude naam. En ik heb het maar zo gelaten. Lilian.
6: Mevrouw Lilian, ik zou dat specifiek geval dan wel willen weten om te onderzoeken. Want als er een naamsverandering heeft plaatsgevonden, je hebt die aansluiting eigenlijk op je naam genomen, dan zou het zo moeten blijven. Tenzij iemand anders zonder medeweten van de persoon is langs geweest, maar ook daarvoor zijn er procedures. Dus ik zou graag willen weten hoe dat is. Welke aansluiting het gaat, zodat we het intern kunnen onderzoeken.
0: Oké. Mijn zoon heeft iemands huishouden, maar zijn waterrekening is sky high. Dat is keer op keer aangegeven. Ik krijg slechts als antwoord dat er zeker een lekkage is. Er is geen enkele lekkage.
6: Belangrijk daarbij is ook hoe men nagaat of er een lekkage is. Je moet alle kranen dichtdraaien. Ik denk dat meneer Piquet of meneer Keenswijk er dieper op kan ingaan. Maar de manier hoe er wordt onderzocht of er wel of geen lekkage is, dat speelt ook een rol. Want sommige mensen betalen zich blauw, om het zo te zeggen. En achteraf blijkt dus dat er wel een lek is. Alleen hebben ze het op hun eigen manier onderzocht en naar hun mening is er geen lek. Maar wanneer deskundigen komen, een erkende installateur of de SWM, blijkt dus dat er zeker een onzichtbare lek kan zijn.
0: SWM heeft online een dashboard waar men alle meterstanden en bedragen van de voorgaande maanden kan zien. Ook kun je zelf je meterstanden via de dashboard invoeren.
6: Ja, het is eigenlijk via de website. Ik zou niet zeggen dashboard, via de website.
0: Mm-hmm.
6: Is er natuurlijk, hebben we e-diensten en dan kan je inderdaad je meterstand doorgeven. Maar als je je openstaande rekeningen opvraagt, je moet via een registratie natuurlijk, die rekeningen kan je opvragen. En dan zie je inderdaad, ik denk van de afgelopen 6 of 12 maanden, de bedragen die zijn betaald, maar ook de meterstanden.
0: Oké, okay, ik betaal elke maand voor 18 kubieke meter, omdat ik nog geen meter heb. Terwijl er niemand op het adres

0: communiceren we de mensen, zeg verlopen die aansluiting. Toch? Dat wil zeggen, je aansluiting blijft, maar het is dan voorlopig opgezegd, omdat je mag er geen gebruik van. Dat geef ik de mensen als oplossing. Want ik kan het daadwerkelijk begrijpen. Je bent niet daar en je gebruikt geen water. Je weet zeker dat je geen water gebruikt, maar je moet elke maand zo'n bepaald bedrag betalen. Dus misschien wist deze persoon het niet, maar dat kan nog altijd gebeuren. En wanneer de mensen zo ver zijn dat ze weer gebruik van willen maken, dan wordt het dan weer gewoon opengesteld, gewoon actief weer gemaakt. Dat is wat wij voor nu hebben als remedy.
1: Oké. Pikir de man veel, dan kom je daar maar bad op.
2: Ja.
1: Ben dat straat, hè?
2: Hoeveel enkele minuten zijn ze dan?
1: Oké. Middag Limburg, er is een lange man. Een lange berichten. Met de procureur-generaal. Vandaag doen we SWM, hoor. Gracita heeft gemeld middels een bericht. Ik heb geen, dat is die dame die sprak over die algen, toch?
0: Ja. Mm-hmm.
1: Ik heb geen durotank, dus de algenvorming geschiet elders.
0: Zie je, dan moet het. Mevrouw Gracita kan contact maken.
1: Ja.
0: Het moet daar echt gecheckt worden.
1: Het moet daar gecheckt worden.
0: Die binneninstallatie.
1: Ik heb geen algen in mijn water. Anders, maar het water dat uit de kraan komt zit vol kalk. Mijn waterkoker ziet wit van de kalkaanslag wanneer ik het water heb gekookt. Ik zie je nadenken.
0: Mm-hmm.
1: Wat kan dat zijn?
0: Vriend, wij moeten het onderzoeken. Dit willen we onderzoeken.
2: Ja, sowieso.
0: Dit willen we even onderzoeken. Dus ik weet niet hoe we in contact kunnen komen met deze klant. Maar we willen dit wel onderzoeken.
1: Nou, ik vraag deze persoon. Ik zie wel een Nederlands nummer. Maar dat maakt niet zoveel uit. Misschien kunt u ons laten weten hoe de mensen u kunnen bereiken. Ja, toch?
0: Yes.
1: Als de meter kiesbaar is en je had een ondergrondse lekkage, moet je ineens 41.000 betalen. Als mijn meter werkte, zou ik het ontdekken bij goede meter en maatregelen treffen. Is het mijn schuld dat SWM geen nieuwe meter had?
0: Natuurlijk niet. Maar een ondergrondse lek, dat is van de terreinleiding en dat is een verantwoordelijkheid van de klant. Is ook natuurlijk niet de schuld van de SWM. Ik weet niet wat zich hier heeft voorgedaan, deze specifieke situatie, dat de klant 1.000 moet betalen. Het is inhoudelijk, kan ik niet echt reageren erop, omdat ik niet precies weet hoe het in elkaar zit. Maar als je luistert naar die bedragen, het is best wel een hoog bedrag. En hoe zo'n bedrag tot stand is gekomen, zou ik wel willen weten. Maar als er een lek is daarbinnen, de terreinleiding, dan moet dat sowieso verholpen worden, toch?
1: Mm. Oké, nog meer voordat we weer naar de bellers gaan. Goedemiddag mensen in de studio. Waarom ruikt het water naar sterke chloor? Ik ben van Livorno.
0: Waarom ruikt het water naar sterke chloor?
3: We gebruiken chloor. We gebruiken chloor om te desinfecteren. Als er een buisbreek zich heeft voorgedaan, doseert, ik denk, de afdeling distributie preventief chloor, omdat je dus wil voorkomen dat er contaminatie plaatsvindt. Maar ook vanuit het productiestation soms. In het buitenland, en ik noem het maar zo, zijn er productiestations of waterleidingbedrijven, laat me het goed zeggen, waar er constant chloor wordt gedoseerd. En wij gebruiken chloor en we houden natuurlijk rekening met hoeveel chloor er in het water. We werken met WHO-normen, maar hoeveel water of hoeveel chloor er in het water gaat. Dus dat men het ruikt, het is wel vreemd, want we kennen zeker de huisvrouwen chloor als reinigingsmiddel. Daar ben je natuurlijk bang. Maar wij zorgen ervoor dat de hoeveelheid die wordt gedoseerd natuurlijk niet schadelijk is voor de mens.
0: En dat wordt gemeten hoor, door het lab. Laat me die aanvulling ook doen. Het wordt gemeten door het lab hoor. Dus wanneer we zo hebben gedoseerd om die contaminatie te voorkomen, dan heb je een lab wel die komt en die een monster neemt. En op basis van het resultaat dan weten we van oké,

0: it's all good. So doen het wel niet zomaar.
1: Jongen, je wil maar niet. Ik heb van een paar bekende mensen ook hier wat apps, man. Alleen maar ik mag de namen niet noemen van die mensen. Eentje zegt, het verdient de uitzending, hoor. Oké, dan ga ik dit even apart doen. Een andere vrij bekende zegt, goedemiddag. Ik heb al enkele malen en al langer dan een jaar aangegeven dat er een open aansluiting van de SWM staat voor mijn poort. Nadat de waterleiding in de buurt was aangesloten, heeft men de buis gewoon dichtgevouwen met de andere buis. Zodra er een auto of iets anders tegenaan komt, springt de buis en spuit het water eruit. Ik heb het al een paar keer aangegeven, maar niemand komt er naar kijken. Ook de waterleidingmeter is niet leesbaar. Ook dat heb ik aangegeven. Niets nada nothing. Komen wij naar Pieperpot City. Misschien kan je aangeven waar precies, ja toch? Ja, weet je waar het is? Je weet waar het is.
0: Ik weet waar Pieperpot City is, ja.
1: Maar je weet niet exact adres, waar.
0: Ja, want ik ben van Komawena.
1: Oh, je bent ook van Komawena?
0: Ja, regiochef van Komawena.
1: Oké. Laat me hem vragen. Yes. Oh, je tapet al. Yes. Ik mag je naam niet noemen, hoor. Het is een vrij bekende persoon in die samenleving. Maar laten we hopen dat hij exact aangeeft wat het adres is.
0: En dan wordt het gelijk opgepakt, hoor.
1: Ja. Celarisstraat 20.
0: Celarisstraat 20, ja, ken ik, ja.
1: Ja, meneer Rivelino Eik.
0: Ja.
1: Dat is goed, toen dat is goed, hè.
2: O, zit, kom.
0: Ik stuur die heer gelijk.
1: Je ziet dat, ik moet toch omdat naar Eik is en naar Wagen.
0: No, wies. Nee. Begrijp, ja, ik heb een wachtploeg daar, op Komawena. Het is zo dat we elke week van wachtploeg voor wisselen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik geef het gelijk door. Laten we het gelijk oppakken.
3: Die naam was niet belangrijk, toch?
1: Ja.
0: Nee.
1: Oké, en dan krijg ik hier een bericht. Die heren zijn al op locatie Bindastraat 24.
2: Oké.
0: Okay. Yes.
1: De mafie snel, man.
0: Ja, quick response.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dan weten we dat. De heren zijn al op locatie van Bindastraat. Te veel gefactureerd door het nutsbedrijf SWM betekent zo goed als restitutie aan de klant. Goede zaak. Hoe werkt dit bij EBS en Telesuur? Dat is niet voor jullie, hè?
0: Nee.
1: SWM moet een lobby beginnen bij DNA en de regering om het beschadigen van die kritieke infrastructuur net zo strafbaar te stellen als het beschadigen van communicatie-infrastructuur. Hechtenis en of geldboete. Geen enkele onderlinge afhandeling. Deze persoon reageert op Schelle. Het is Schelle zelf.
3: Dank.
1: Schelle, ik ben blij dat je luistert, man. Ja, dan wil ik een van die mapjes doorgeven. Dus ik ben blij dat u bent geweest en genoten. Bedankt voor de support. Graag gedaan, hoor. You deserve it. Schelle. We hadden een telefoon naar de mensen die luisteren. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
4: Ja, goedemiddag. Ik heb een probleem.
1: Wat is uw naam, mevrouw?
4: Rineke.
1: Mevrouw Rineke, ik moet u even onderbreken.
4: Ja.
1: Want meneer Eik stuurt me een bericht, hij is al gebeld daarnet. Okay. Dat weet u dat, meneer Eik is net gebeld. Mevrouw Lineke, gaat u gang. SWM luistert, Marie.
4: Ja, luister nou. Ik heb een huis op een pennenproject, hè. En één persoon woont in het huis. Er is geen wasmachine in het huis. Geen buitenkraan. Er zijn auto's daar gewassen. En ik kreeg een rekening in april van 8.700 zoveel. Ik ben natuurlijk geweest naar waterleiding in Poelapantje. Klantenservice. Dat hebben me uitgelegd. Die flotter van die dingen. Is van die routine was niet goed en zo. Of is niet goed, is niet in orde. Maar mijn zoon was daarvan op de hoogte. En hij maakte dus zijn buitenkraan altijd dicht. Hij sloot het af. Toch? En die vrouw zegt me ook, er wordt niet elke maand meter opgenomen. Dus als ze gaan, ze zijn na weet ik veel hoeveel maanden geweest in april. En zo zijn ze gekomen op een rekening van 8.000 zoveel. Ik kan me niet voorstellen, zonder hiervoor, meneer Limbo, heeft Pennenproject geen water.

0: Er komt een vrouwtje, soms helemaal niks uit de kraan. Ik kan me niet voorstellen dat we een rekening hebben gehad van 8.700 zoveel. Dus ik snap het niet hoor. Ik ben zo geschrokken. Het is een hartje gespeeld of ik was veel achterover gevallen.
1: Ja, blijft u even aan de telefoon?
0: Ja.
1: Meneer Keeswijk, spreekt u nu.
2: Oké. Er is geen hydrofoor.
0: Er is een hydrofoor.
2: En u zegt, er is u aangegeven 8.000. 8.000 moet u betalen, maar het is de rekening voor een aantal maanden?
0: Luister, elke maand ga ik betalen.
2: Uh-huh.
0: Ik ga elke maand gewoon betalen. En plotseling ga ik in april en ik hoor 8.700 zoveel. Die mevrouw zegt, die andere rekeningen waren geschatte dingen, no? En dit is mijn echte rekening.
2: Weet u
0: wat? Persoon in een huis.
2: Weet u wat ik u wil vragen? Ik wil echt in contact met u treden. Om
0: aha,
2: dit verder te onderzoeken en te kijken waar het eigenlijk, als er iets mis is gegaan of zo.
0: Er zijn mannen van SWM geweest naar dat huis.
2: Ja. Maar nee, maar ik wil dat even zelf oppakken, als dat mag.
0: Want daar heb ik een regeling getroffen toch? Want ik moet, want ik wil niet naar dat huis zit zonder water.
2: Okay.
0: En dan moet ik elke maand nou, dus los van me gewoon een regeling, 1700 zoveel gaan betalen elke maand. Ik ben een gepensioneerde vrouw, hè.
2: Mag ik dat adres alsjeblieft?
0: Het is de Spuistraat 60. Daar niemand, hè.
2: Spuistraat nummer?
0: Spuistraat nummer 60.
2: Nummer 60?
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Normaal, Medina Filmeren, echt 8.000 zoveel. Ik heb geen bedrijf.
2: Er wordt contact met u gemaakt, don't worry.
0: Oké.
2: Okay. Hoor?
0: Is goed.
1: Alright. Nogmaals, u dan, mevrouw.
0: Rineke, moet ik mijn echte naam doorgeven?
1: Oh, nee.
2: Wanneer we komen, zoeken we wel naar Rineke?
0: Nee, ze gaan... Luistert u. Kan ik niet het telefoonnummer doorgeven?
1: U bent in de uitzending, maar als u zegt, heel de wereld mag
0: geen nummer. Ik heb geen moeite mee.
2: Wat is dat nummer?
0: 850.
2: Ja?
0: 6160.
2: Oké, okay, is goed. Er wordt contact met
1: pas
2: u gemaakt.
1: Pas op dat criminelen u bellen en zeggen dat ze van de SWM zijn. Nou, dus daarom...
0: ik ben waakzaam. Ik ben alert.
2: Er wordt contact met u gemaakt, hoor, mevrouw Rineke.
0: Dank u wel. Ja hoor, goeiedag.
1: Zo, mevrouw Rineke is al op weg naar de oplossing. Goedemiddag, u bent eruit, zijn.
3: Ja, goedemiddag.
1: Ja, middag.
3: Met Natasha.
1: Ja, mevrouw Natasha gaat...
3: Want ze hebben mijn meter al bijna 5 jaar gestolen. En we hebben al voor een ander meter betaald. Maar we hebben het nog steeds niet gehad. Al bijna 5 jaar. Nee, we hebben geen meter.
1: Natasha.
3: Hallo?
1: Ja, we luisteren. We luisteren.
3: Ja, klaar.
1: Oh, je bent klaar met praten.
3: Ja.
2: Die meter is gestolen. Dus u zegt, u heeft geen water.
3: We hebben wel water. Maar we hebben geen meter.
2: Dus die gelegenheid is er wel, weet u, die poten toch. Maar die meter om af te tellen, om te kunnen aflezen, dat is er niet.
3: Dat is er niet, die meter zelf.
2: Oh, die watermeter is er niet.
3: Want ze hebben een plastic buis gezet.
2: Oké.
3: Maar we hebben geen meter gehad, maar we hebben alle voor betaald. En laatst hadden ze die tweede meter, dus er zijn twee huizen op het terras. Laatst hebben ze die tweede meter niet gestolen, maar die koper wel.
2: Oké. Mag ik dat adres alstublieft?
3: De Boerbuiten 58.
2: Boerbuiten 58. Oké.
1: Okay. Dank u wel, mevrouw Natasha.
3: Alsjeblieft.
1: Boerbuiten 58. Boerbuiten, ja.
2: Okay. Yes.
1: Goedemiddag, u bent de uitzending.
4: Goedemiddag, meneer Limbo. U spreekt tot Soekarmin.
1: Meneer Soekarmin?
4: Ja.
1: Gaat u gang. Okay. Welk gebied bent u?
4: Ik ben in Nikeri.
1: Oh, Nikeri, geweldig.
4: Ja, oké.
1: Okay. Gaat u gang.
4: Ik heb een vraag voor die heren daar. Mijn tarief is 30B. Ik heb 25 kubieke meter verbruikt. En ik moest 1306 betalen. Maar zo toevallig had een persoon voor mij ook een tarief van 30B. En hij heeft 27 kubieke meter gebruikt, maar hij betaalt 1100 zoveel. Hoe komt dat?
1: Blijft u even luisteren. wie kan ik het woord geven? Mevrouw
2: Groeneveld.
1: Mevrouw Groeneveld, die microfoon moet niet. Ja, anders ziet men de microfoon en u niet.
5: Oké.
1: Okay. Gaat u gaan.
5: Oké.
1: Okay. Wat wil je praten? Ja.
5: Ik wil daarop reageren natuurlijk. Het is begrijpelijk als je ziet 25 kuub verbruikt en je betaalt 1300, terwijl iemand anders meer heeft verbruikt, 27 kuub en 1100 betaalt. Een snelle berekening net leidde me naar ongeveer 52 per kuub, maar dat doet misschien niet ter zake. Wat er kan spelen is dat de voorgaande verbruiken, bij voorgaande verbruiken een correctie heeft plaatsgevonden, waardoor dus het verbruik op de kwitantie anders is dan of afwijkt van het bedrag dat betaald is. Maar daarvoor zou meneer Soekarmin naar de klantenservice kunnen gaan om uitleg te krijgen. In het systeem is alles te zien, maar op de kwitantie wordt dat niet uitgedraaid, laat ons goed zeggen.
4: Okay,
5: uitleg zou wel kunnen worden gegeven via de klantenservice.
4: Nee, dat is mijn probleem. Ik ben naar klantenservice gegaan, die dame legt me dat wat u me uitlegt. Maar ik heb geen bewijzen daarvoor toch? Dat ik de vorige maand meer heb gebruikt. En frappant is, en deze maand, ik heb even gekeken, en deze maand betaalde ik 537, zoiets. Daar vind ik het een beetje vreemd op.
5: Voor hetzelfde verbruik? Ja, voor hetzelfde verbruik? Of voor mij?
4: Nee. Dat is minder, denk ik. Want het is 507. Maar bij mij gaat het erom. Waterleiding moet het aangeven, toch, dat ik
5: helemaal gelijk.
4: Dus de vorige maand meer heb gebruikt. Want nu lijkt het alsof, want mijn tarief is 30b en die van die meneer was ook 30b. Zo toevallig hoor, die man stond voor mij betalen. En ik klaagde een beetje van 1300 zoveel. Ik schrok.
5: Ik begrijp het helemaal. Inderdaad, we kijken wel naar mogelijkheden. Want als de correctie misschien 4-5 kwitanties lang zal zijn, dan zal het waarschijnlijk moeten, maar we moeten wel naar mogelijkheden kijken, zodat u duidelijk kunt zien hoe we tot die berekening zijn gekomen. Dat geef ik inderdaad toe. Maar bij de klantenservice zou u wel de uitleg moeten kunnen krijgen.
4: Nee, die dame heeft aan me uitgelegd dat ik meer heb gebruikt, maar ik vind op papier moet het ook bewezen worden dat ik meer heb gebruikt, toch? Ja. Begrijpt u?
5: Dat begrijpen we inderdaad.
4: Want zo lijkt het net alsof iemand die meer dan me gebruikt, minder betaalt.
5: Ja, dat snap ik.
4: Ja toch?
5: Jawel.
4: Oké, okay. Abon, dank u wel voor uw uitleg.
5: Alsjeblieft.
1: Oké, okay. Meneer Soekarmin, die is tevreden. We gaan naar de volgende beller. Goedemiddag, je bent eruit, uitzending.
6: Hey, goeiedag meneer Limbo en die meneer en die mevrouw van Waterleiding.
1: Ja.
6: Kijk maar.
1: Wat is uw naam?
6: Dennis. Wat ik wil vragen, ik ben van Alkmaar, van die Tilak Dariweg.
1: Mm-hmm.
6: Er is pas een buis aangelegd van waterleiding. Maar om aan te sluiten moet je 23.000 betalen tot die kraan. En van die kraan naar je woning moet je 9.000 nog erbij betalen. Dan wordt het 32.000. Dus, en op Coronie, ik luister vaak naar de neer, Coronie was die aansluiting gratis, Richelieu gratis. En hier moeten we alleen aansluitkosten 23 betalen. Daar plaatsen ze geen meter, er is geen meter. Dus ik weet niet, en mensen verdienen, ik heb hier laatst iemand gevraagd hoeveel verdienen, hij zei 8000. Dat, ik heb in het droge tijd heb ik geen water, maar ik kan het ook niet, ik kan het niet betalen. Dus ik kan dus niet een maatregel treffen. Ik heb al betaald, ik heb geen probleem, maar voor die armen wat bedoel ik? Hoe gaan ze het betalen, 23.000 in één keer? Vroeger was het, je kon het in 4 keer betalen. Nu zie ik dat 100% direct in één keer moet je betalen.
1: Hoe wie gaat antwoorden? Ja, hallo. Is weg. De volgende ligt niet hier, toch? Wie gaat...
2: Als ik even mag reageren daarop. Dat zijn de aansluitkosten. Die 23.000 hangt er vanaf, toch? Dat zijn de aansluitkosten van SWM. En twee, die bedragen kunnen ook in termijn betaald worden.
1: Regeling?
2: Ja, een termijnregeling kan ervoor worden voor de klant.
1: Mm.
2: En dat van Richelieu kan ik daarop niet echt reageren, dat de aansluitingen gratis waren, want ik ben pas 2 jaar op komen wijnen, toch?
7: Maar wat betreft de Tilakdariweg, daar hebben we nieuwe buizen aangelegd. En de klanten moeten sowieso betalen voor de aansluitkosten. En van de klant, van die meter naar dat huis, daarvoor is de installateur verantwoordelijk, niet de SWM.
1: Mm-hmm. Ja, dat zei je uit het begin ook.
7: Ja, dus die 9000, dat ligt tussen de klant en die installateur.
1: Mm. Oké, we gaan verder met de telefoontjes. Ik merk dat het flink gaat regeren. Goedemiddag, je bent de uitzending.
8: Hi Limbo, goedemiddag met heren en dames van de waterleiding. Ook een goedemiddag.
1: Ja, wat is je naam?
8: Harold.
1: Welk gebied?
8: Saron.
1: Saron, gaat u gaan.
8: Limbo, wat die meneer heeft uitgelegd over het water, hè, met die filter. Luister, je hebt een hydrofoor, waterleiding wordt aangesloten, het water dat naar die tank gaat, met een tussenfilter, hè, voordat die bad vult. Hoe kan het zijn dat je dan elke maand een nieuwe filter moet zetten? Want het is niet te overzien, zo vies is het. Ja, dat is één. Men zegt, ja, die tank is vuil, inderdaad, die tank wordt ook vuil. Maar ze moeten de mensen ook een beter uitleg geven. Kijk, ons water heeft een heel hoog ijzergehalte. Heel hoog. Kijk maar naar wanneer ze bezig zijn bij die pompgemalen van waterleiding, bij die stations, wanneer ze aan het schoon spuiten zijn, dan zie je alleen maar bruin water komen, roestwater. Dus laten ze daar eerst even uitleg geven hoe dat komt. Want ik heb het vanuit Amsterdam meegehaald dat ons water heel veel roest erin heeft. Ten tweede, mijn meter is ook niet zichtbaar. Ik heb het doorgegeven, maar wat ik heb vernomen, het wordt systematisch verwisseld. Dus ik wacht rustig af. Ik hoop niet dat ik dan straks een rekening krijg waar ik in conflict kom met de waterleiding. Dus dat was mijn bijdrage. Fijne middag, bedankt.
1: Dankjewel. Ga je gang.
2: Laat me die uitleg van die filter verduidelijken. Sorry. Ik heb aangegeven dat die filter, er is een filter die niet goed is. Een filter die heel snel verstopt raakt. That's all. Die filter die ik heb uitgelegd, dat heeft een soort zand achter iets. Juist, that's all. Dat alleen heb ik gezegd met betrekking tot die filter. Voor de rest heb ik eigenlijk die filter geen schuld gegeven voor iets anders of whatever. En ik ben blij ook dat die meneer aangeeft dat hij begreep dat we hebben gezegd dat we die meters eigenlijk geleidelijk aan vervangen. En dat hij zegt dat hij rustig wacht, geduldig wacht.
1: Oké, dat is duidelijk. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
9: Goedemiddag, dat is Jelle.
1: Jelle, no?
9: Ja, ik bel namelijk voor de buurt Welgedag B.
1: Ja.
9: Het is namelijk zo dat ik in 2024 heb betaald voor het aanleggen van hoofdbuis. Want in de straat bij mij is er wel een hoofdbuis, maar niet tot waar ik mijn huis is. Ik heb dan in 2024 betaald. Ik ben meerdere malen geweest bij SWM, maar ik kreeg te horen dat er geen materiaal is.
1: Dat is de vraag. Dus wanneer is er materiaal?
9: Wanneer is er materiaal?
1: Ja, blijf luisteren.
2: Oké, als ik daarop mag reageren. Dat wat die mevrouw aangeeft, natuurlijk. Het is waar.
1: Ze luistert mee, hoor.
2: Ja, oh, ze luistert mee, no?
9: Jawel.
2: We hebben een achterstand. Dus kijk, we hadden een achterstand met nieuwe aansluitingen. Mm-hmm. Die achterstanden hebben we ingelopen. En nu stappen we over naar die hoofdbuizen. Maar u begrijpt, en ik begrijp u helemaal, hoor. U heeft betaald voor
9: ja,
2: een hoofdbuis.
9: Ja, want ik
2: hoofdbuis.
9: Zit ook met kinderen.
2: Helemaal,
9: ik
2: begrijp
9: baby.
2: Het helemaal.
9: En om water te kopen, ja. Red ik het ook niet. En ik koop al 2 jaar water, want ik ben ook al verhuisd. Het is een nieuwbouw.
2: Ja. Ik begreep het helemaal.
9: En het
2: helemaal.
9: Is lastig zo. Ik moest ook een brief schrijven naar de directie. Dat heb ik ook gedaan. Ook geen reactie. Ik ben laatst nog weer geweest. En ze zeiden me, het komt in orde. Maar tot nu toe heb ik niets gehoord.
2: Oké. Okay. We zijn nu bezig dat op te pakken van die hoofdbuis. Omdat we die van die nieuwe aansluiting al hebben ingelopen. Wat ik u nu wil vragen. Uh-huh. Is als u me dat adres kunt geven.
9: Het adres is Richieweg.
2: Richieweg.
9: Jawel.
2: Oké, okay, dus Richieweg moet er dan een hoofdbuis aangelegd worden, toch, zegt u?
9: Jawel.
2: Oké. Okay.
9: Maar u kunt me niet exact zeggen wanneer, om en bij.
2: Dat ga ik nu even niet kunnen doen, toch? Uh-huh. Want we zijn er net mee begonnen, omdat we ook niet lang terug die achterstanden voor die nieuwe aansluiting hebben ingelopen. Maar gelooft u me, het komt wel goed. Ja. Gelooft u me wel, het komt wel goed. Dat mag u wel geloven, het komt u wel goed.
9: Mm-hmm.
2: Yes?
9: Oké, okay, is okay. Goed dan. Ja, dank u wel.
1: Bedankt voor het bellen, Denise. No?
9: Jelle.
1: Sorry. Dat is, José? Oh, je bent Janice. Oh, Denise. Ja.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Goedemiddag. Ik heb één probleem maar.
0: Wat is uw naam?
1: Meerdere zetting de church in de Merpel Kromme Cross. Heb je me begrepen?
0: Helemaal hoor.
1: Oké, wat voor naam heb je gezet?
0: Zegt u het maar.
1: Hey, luister nou. Ik ben van Blauwgrond toch? En we hebben... Oké, ik moet constant een witte lap zetten bij de kraan. Omdat we alleen maar vuil water kregen. En dat is al een hele tijd. Wat moet ik doen? En we moeten constant een wit lapje zetten. En dan iedere keer moeten we weghalen, een nieuwe zetten, een nieuwe zetten. Wat moet ik doen daaraan? Ja. Want ik ben op Blauwgrond. En als je een baby zo water moet geven, wat zien, kijk eens, diarree toch?
0: Ja. Goed, u bent die mevrouw die Guno al deed.
1: Wat zeg je?
0: U bent die mevrouw Maëa die altijd met Guno belt.
1: Is dat ding? Daarom heb ik mijn carrière aan mijn neng toch? Okay. Maar mijn sabi zat lang je schrijven.
0: Ja, ja.
1: Voor een merk van je kromodes noos.
0: Ja, ja, ja.
1: Hoor?
0: Blijf je luisteren.
1: Oké, dankjewel.
0: Ja.
2: Yes. Die mevrouw vraagt wat zij moet doen. Ik zeg, wij moeten wat doen. Blauwgrond is een gebied waar er veel asbestcementbuizen voorkomen. En we hadden het eerder ook al gezegd. Dat is voor ons een heethangijzer. En wat we doen op regelmatige basis, dan voeren we die spoelwerkzaamheden uit. Maar om dat probleem structureel te kunnen oplossen, dat deze mevrouw kan zeggen dat ze helemaal geen doek meer hoeft te zetten voor de kraan, dan moeten we die buizen vervangen worden. Dus die mevrouw, die doek die ze zet, ze vraagt wat ze moet doen. Wij gaan iets hieraan moeten doen als we het structureel opgelost willen hebben.
0: Ja. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Mevrouw Judith.
0: Mevrouw Judith, goedemiddag.
3: Ik ben vanuit Richelieu, Kommerwijnen.
0: Ja.
3: Het is namelijk zo dat het project al 4 jaar op het waterleidingnet is aangesloten. Oké, nu komt het. Ik heb vorige maand rekening gehad van 16.000 SRD. En dat terwijl ik maandelijks rond de 300 en 500 SRD betaal. Omdat ik alleen woon. Dus ben ik gestapt naar klantenservice. Die dame in kwestie heeft me toen uitgelegd van om een foto te maken en voor haar te sturen. Dat heb ik gedaan. Blijkt dat mijn meterstand onleesbaar is. Zij heeft me toen voorgehouden dat er volgens mij 4 jaar geen dingen is opgenomen. Er is geen meterstand opgenomen. Maar ik zie die mannen wel komen. Ik ontvang ze, maar waarschijnlijk wordt er niets doorgegeven daar. Dus ik heb er gevraagd hoe verder. Ik heb geen hydrovooraansluiting. Ik heb geen lekkage, niet dat ik het weet. En ja, ze zegt, ze zit in het systeem dat ik 7 kub verbruik. Ik zeg, dat is waar, want ik woon alleen. Ze zegt, maar ik betaal minder. Ik betaal te minder. Volgens mij moet ik, mijn bedrag moet tussen de 800 en 1000 SRD zijn. Dus ik heb niets meer van haar gehoord. En dus ik wil weten hoe verder. Ze zou mannen sturen om dingen te verwisselen. Mijn meter. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. En we zitten al 2 weken verder. Dus mijn vraag, hoe verder? En kunnen die kosten op mij verhaald worden? Ik heb maandelijks betaald, correct, mijn bedrag wat er is aangegeven. En hoe komt het dat ik met een rekening geconfronteerd word van 16.000? Dat was het.
0: Ja, blijft u luisteren, mevrouw.
3: Oké.
0: We luisteren naar meneer Piquet, die hier antwoord op zal geven.
4: Ja, als ik mag weten om welk adres het gaat.
3: De Platte Peterseeleweg nummer 7, Richelieu, Kommerwijnen.
4: Oké, als u... Oké, morgen is een vrijdag. Als het donderdag kan, ga ik de heren van me sturen op het adres om te komen checken als die meter oké is. Als het niet oké is, gaan we die meter dan weghalen en dan een nieuwe voor u laten plaatsen en dan die oude te laten onderzoeken om te kijken waar aan het ligt of waar aan het lag dat u zoveel moet betalen.
3: Ja, ik heb dat geld nog niet betaald en ik ga hem ook niet betalen, want ik heb dat geld niet.
4: Oké, we gaan het voor u onderzoeken. Als ik het adres van u nogmaals mag.
3: Platte Peter Zeeluweg nummer 7.
4: Oké, nog bedankt. We checken het voor u.
3: Oké.
0: Jeroen, een mek grapje. Trouwens, ik ken jullie niet zo. Ik heb dat bewijs zeker van twee mensen al. Maar laten we ook deze mensen snel, ja. Niet snel, maar
2: zeker weten.
0: Dus dat belt niet bakken.
2: Nou, zeker weten.
0: Goedemiddag, je bent in de uitzending. Hallo.
5: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag.
5: Ik bel voor iemand die heeft een meter daar staan en het is een tweepersoonshuishouding. En al zeker 3 jaar is diegene betaalt diegene 1000 tot 2000 SAD per maand aan waterkosten. En die heeft op allerlei manieren zijn gedrag om dit te laten corrigeren, want die meter is onleesbaar. Als een paar dagen al bijna 3 jaar iemand met een macabere inkomen, dan betaalt ze bijna 3 jaar 2000 SAD. Terwijl eigenlijk met een tweepersoonshuishouding ze never nooit zoveel kan betalen. Hoe kunnen we dit oplossen?
0: Blijft u even aan die telefoon. Meneer Keenswijk zal hier op antwoorden.
2: Wat we gaan doen... u geeft aan, het is een onleesbare meter, toch?
5: Ja.
2: En op basis van die onleesbare meter is het dat eigenlijk die rekening zo hoog is, toch?
5: Ja.
2: Ja, nee, toch?
5: Ja, ik weet niet hoeveel welke maatregelen ze aanhouden. Ja. Want ze betaalt bijna 2000.
2: Oké, wat we gaan doen, hoe dan ook, we gaan die meter dan verwisselen. Mag ik dat adres, als het u belieft?
5: Majorentamstraat.
2: Hoe?
5: 14, als ik het goed heb. Ik dacht met iemand en ik heb geen idee bij de hand of zo.
0: Nog een keer? Adres?
5: Majorentamstraat 14.
0: Majorentamstraat.
5: Ja, Owintiwaai.
2: Oké.
0: Owintiwaai.
2: Owintiwaai.
0: Majorentam of Dam?
5: Majorentam.
2: Dam.
0: Vreemde naam.
2: Nummer 14.
5: Ja.
2: Oké, we gaan die meter vervangen.
5: Wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer kan die mevrouw even verwachten?
2: Als er mensen zijn, mag ik een nummer alstublieft?
5: Ja, dan ga ik u...
2: Ik denk niet dat u het zo gaat. Gaat u het zo doorgeven?
5: Ja, ik ga het zo doorgeven, ja.
0: Oké. U bent wel in de uitzending, hoor.
5: Ik ben
0: er,
5: dan kan ik het dan bij de uitzending aan doen.
0: Oké, ik stel voor, belt u 547-331...
5: Ik was.
0: Is hetzelfde nummer, alleen in plaats van... Je hebt 0 gebeld. Maar 5, nu moet je... 547-331.
5: Ja.
0: En dan geeft u het daardoor aan die heer die daar gaat opnemen.
5: Oké, 547-331. Dan ga ik het doorgeven dan.
0: Juist.
5: Bedankt.
0: Dankjewel.
2: Yes.
0: En de mensen die bellen op 547-330.
6: Dit is het resultaat, hoor. Er komt al water binnen de straat.
0: Bendastraat heeft al water.
6: Ja, die man
0: misschien kan je vertellen wat je ziet.
6: Ja, en hij vult daar.
0: Misschien kan je het. Het is wel jammer dat we... Of wil je het laten zien?
7: Nee,
0: misschien kunt u ze... Misschien kunt u het... Dat kunnen we dat ook laten zien aan de mensen. Wat het probleem was aan de Bendastraat, toch?
6: Yes.
0: Ja, man. Normaal, SWM, hoe heb je met jou zo te jaren?
2: SWM is dienstverlenend. Daarom daarvoor zijn we daar.
0: Ten
2: dienste van. We niet betalen, meneer Limbo. Nee, hier zijn kosten.
0: Ja, maar als we beginnen dat hier.
2: We zijn dienstverlenend. Ja, we zitten aan die route en kom maar. We kouden eerlijk. SWM moet ook leven.
0: Goedemiddag, je bent eruit, uitzending. Goedemiddag.
8: Hallo, meneer Limbo. Met meneer Oki.
0: Oki, goedemiddag.
8: Ja. Ik heb hetzelfde probleem. Ik ben vandaag nog bij SWM gegaan. Mijn meter is helemaal onder water met mosgroen. Ik betaal een grote rekening al een jaar lang. Ik ben een bejaard, ik blijf alleen. Ik kan het niet meer betalen. Vandaag nog ben ik 800 schulden gaan betalen voor een alleenstaande bejaarde man. Het kan zo niet, omdat het meter puil is, vies is. Het wordt niet gelezen, zegt men me, dat ik een gemiddelde... Elke man, ik betaal het al een jaar lang. Ik ben al moe. Ik kan dit geld niet meer permitteren. Mijn oude AOVR Minimaal moro. Telkens als ik daar ga, zeggen ze, er is geen meter. Ik weet niet wanneer ze een meter krijgen. Ik weet niet dat ik... Vandaag hoor ik bijna... Ik zal het niet zeggen door een zending. Maar als je me kunt helpen, meneer Limbo, help je mee.
0: SWM gaat u helpen, want ze zijn hier. En ik vraag aan ze om tot u te praten. Je moet even in de telefoon blijven. Je moet die geduld weliswaar niet verliezen.
8: Mooi, meneer Limbo. Het geld, dat is het probleem. Alweer geduld, niet verliezen. Ik heb me geduld al een hele tijd, maar vanmorgen toen ik weer moest betalen, dan wordt het weer opgeraakt. En ja, dat wil ik niet meer hebben de volgende maand.
0: Blijft u even aan die telefoon. U krijgt meneer Keenswijk.
2: Yes, meneer, we horen het, we hebben het gehoord. Ik had eerder dat aangegeven van die meters, maar dit, wanneer ik nu zo naar u luister, dan merk ik dat het een acuut probleem is. Wat ik u ga vragen, is mag ik alsjeblieft dat adres van u? We gaan dan die verlichting brengen. Wat is dat adres?
8: Apensa straat nummer 17, Kerkvlees.
0: Apensa straat 17.
8: Kerkvlees.
0: Holy Spang.
2: 17 Geersvleet.
8: Is er
2: iemand daar? De man kan
8: nee,
2: foto?
8: Nee, ik ben er niet, maar ik kan direct naar huis gaan als je wilt.
2: Oké, u kunt direct gaan. Dan gaan die mensen direct naar daar.
8: Zeker yes? Weten.
2: 100.000.
0: Maar vraag hem binnen hoeveel tijd hij daar is.
2: Maar binnen hoeveel?
8: 15 minuten, 20 minuten door de verkeer daar naartoe.
2: Prima. Maar neemt u het rustig aan hoor. Wij zijn heel geduldig. Als we daar zijn en u bent er nog niet, wachten we wel even hoor. Nog als die toe zien.
8: Je gaat eens oud worden, dan ga je zien wat voor de straat.
2: Nee. Ik begrijp het. Ik begrijp u helemaal. Echt waar. Wij van de SWM begrijpen het.
8: Die mensen zijn zo nonchalant om te zeggen, meneer, er is geen meter. Is al een jaar lang is geen meter. Dan moet je weggaan met het antwoord.
0: Ja, maar luister nou. Maar luister. Gaat u alvast naar huis?
8: Ik ga nu.
0: Ja, daar komen ze
8: ik
0: over.
8: Ik ben heel blij dat ik door ben gekomen. Ik ga nu.
0: Oké, prachtig.
8: Dank je wel.
0: Rij voorzichtig.
8: Dank je wel, meneer Limbo.
0: Okiro, dank je wel. Dan gaat die meneer dus naar huis. Ja, ik ben zo blij wanneer ik merk dat jullie mensen kunnen helpen.
2: Ja, man.
0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
7: Hallo?
0: Ja, goedemiddag.
7: Goedemiddag, meneer.
0: Mevrouw, uw naam is?
7: Benita.
0: Mevrouw Benita, u bent in de uitzending. U moet ons weliswaar via die telefoon volgen.
7: Hallo?
0: In plaats, kunt u uw PC even uitschakelen?
7: Ja. Nu wel goed?
0: Ja, en dan kunt u via die telefoon luisteren. Er is ook een probleem bij u in de buurt. Waar zit u precies?
7: Ik heb al gans bij... Ik ben de Vajajanstraat. Ik heb al gans bij... langer dan een jaar betaald. Voor een meter. Ze zijn het aansluiting komen doen. En elke maand moet ik 1000 SED betalen. En het is een nieuwbouwwoning. We zijn nog niet klaar met het bouwen. En elke maand moet ik weten. En ik heb genomen van... In december hebben ze me gezegd van... Ik word bemeter. Maar tot nu toe niet. Elke keer weer wanneer ik ga... Ja, ik stuur het door naar de afdeling. Het wordt in orde gemaakt.
0: Ja. En wat wilt u precies weten?
7: Wanneer gaan ze een meter kopen plaatsen? En niemand is daar op het erf en het water wordt niet gebruikt. Maar moet ik elke maand 1000 SED betalen. Waar haal ik dat geld vandaan?
0: Aan de Vajajanstraat. Blijft u luisteren. Meneer Keenswijk gaat u het antwoord geven.
2: Yes. Mevrouw, ik had het eerder al aangegeven. Als ik nu naar u luister, zegt u dat er nog niemand daar woont, toch?
7: Nee.
2: Ik zeg, die optie die we hebben hiervoor is dat die aansluiting, als u weet dat er nog niemand daar is, dat voorlopig die aansluiting dan gewoon opgezegd wordt, zodat u dat bedrag niet...
7: Ja, maar af en toe gaan die arbeiders nog daar om te werken, dus ik kan het niet opzeggen.
2: Oh, want is net wat ik aangaf, toch? We zijn bij mondjesmaat bezig die meters te vervangen. Begrijpt u? Die meter van u gaat zo geplaatst worden, maar... Net wat ik zei, het is even nog passen en meten. Begrijpt u me?
9: Okay, maar hoe lang ga ik dat geld ophoesten? En wanneer ik dat geld niet heb, heb ik een boete te betalen van 250 gulden.
4: Wanneer er denk ik, weer openstaande rekeningen zijn.
10: Ja, ik wil even inkopen, mevrouw. Weet u toevallig in welke tariefgroep u zit? Want als u zegt dat u nog bezig bent met bouwwerkzaamheden...
9: Ja, omdat ze geen meter hebben aangegeven, ja. Ze aan van... ze hebben geen tarief aangegeven.
10: Er is geen tarief aangegeven, want nee. Als u nog bezig bent met bouwwerkzaamheden, is er sprake van een bouwkraantarief.
9: Klopt.
10: En dat verschilt van een huishouden.
9: Precies, maar dat kan toch niet 1000 SRD zijn?
10: Maar, heeft u toevallig een kwitantie bij de hand om te kijken wat er staat bij tariefgroep?
9: Oh, die kwitantie is helemaal in de auto.
10: Oké.
9: Okay. Ja.
10: Ja, want dat speelt ook een rol natuurlijk. Als u maar gewoon huishoudelijk tarief heeft.
9: Je betaalt voor iets. Kijk, we moeten rechtvaardig zijn. Iemand moet niet voor iets betalen. Dan gebruikt degene, dan maakt degene geen gebruik van dat ding. Is onmenselijk.
10: We begrijpen het, maar zou u dan even kunnen checken of wilt u toch nog nader contact met ons?
9: Ja, alsjeblieft.
10: Oké, gaat u uw gegevens buiten de uitzending dan doorgeven?
9: Ja, graag.
10: Oké, u kent
0: mevrouw,
10: het nummer?
0: Ja, uitgesproken mevrouw Gracita.
10: Ja, nee, ik verwacht dan de gegevens.
0: Ik kom in de war. Wat is uw naam, mevrouw?
9: Benita?
0: Ja, u kunt bellen op het andere nummer. 5471. En dan kunt u daar uw gegevens doorgeven.
9: Is goed, dankjewel.
0: Lukt het, dankjewel.
9: Ja.
0: Oké, we gaan door met de bellers. Ik vind het interessant. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
11: Ja, goedemiddag. Tot Natasha.
0: Ja.
11: Cliff, kan ik een nummer van een van die mensen daar persoonlijk te gaan?
0: Hoezo? Waar gaat het over?
11: Ik ben voor iemand hoor. Die heeft een maand op rent. Hij woont al een maand daar. Maar ze hebben zijn meter gestolen. Hij is naar hoofdkantoor gegaan. Daar hebben ze gezegd, ja, is afsluiting. Maar hij wil het op zijn naam zetten. Dan moet hij papieren hebben van die persoon die voorin daar bleef.
0: Mm-hmm.
11: Maar hij kan niets vinden van die persoon.
0: Mevrouw Groeneveld, wat moet Natasha doen?
10: Inderdaad, naar de klantenservice gaan. Die aanvraag doen voor het overzetten, toch, op naam. Natuurlijk zijn er voorwaarden. Ik zou de website moeten raadplegen om ze echt zo te noemen. Maar er zijn natuurlijk voorwaarden. Want wat er in het verleden gebeurde, is dat als bijvoorbeeld een huurder iemand uit een huis wilde, dat hij gewoon ging opzeggen. En dan had de persoon die dan in dat huis woonde geen toegang tot water. Dus dat hebben we natuurlijk een beetje gereguleerd. Er zijn voorwaarden. Maar in dit geval wil ik vragen dat die persoon de informatie doorgeeft buiten de uitzending en dan neem ik het mee.
12: Als ik even mag aanvullen, de mensen moeten ook weten hoor, het is heel belangrijk als het gaat om een gestolen meter, moet er ook een politieverklaring komen, hè? Aangifte doen dat er een meter gestolen is en dan op die manier worden de zaken ook sneller afgehandeld. Dus dat is ook heel belangrijk hoor, graag een politieverklaring, weet u, dat die meter is gestolen.
11: Dus hij moet een politieverklaring hebben.
12: Dat die meter is gestolen. En dan zo lopen de zaken ook veel smoother.
11: Oké. Dat zal ik hem zeggen.
12: Oké.
0: Okay. Maar waarom belt hij
11: zelf? Want nu is de water afgesloten.
0: Maar waarom belt hij zelf dan?
11: Hij is aan het werk.
0: Maar dan bel je van hem.
11: En hij luistert niet.
12: Nee, maar de procedure is, als er een meter is gestolen, dus dat bevriend me even en dan gaan we het moeten checken. We gaan het checken. Als er een meter is gestolen, sluiten we niet af, als het een normale aansluiting was, sluiten we het niet af. We sluiten het pas af wanneer het een inactieve aansluiting is, dus een aansluiting die niet actief is, en ze hebben die meter gestolen. Dus je zou mij niet kunnen aangeven als het gaat om een inactieve of een actieve aansluiting?
11: Maar ik weet zelf niet, want volgens mij was het al afgesloten hoor.
12: Maar hij weet het toch?
11: Maar hij wist het niet toen hij naar hoofdkantoor is, dan heeft hij dat gehoord.
12: Oké, heeft hij dat gehoord dat het dat was afgesloten? Ja. Maar dan heeft hij dan niet... Want als het afgesloten is, zal het zijn om een of andere reden. Dus dat is dan nog steeds de oorzaak dat het is afgesloten.
11: Oh,
12: weet u?
11: Maar hij is pas een maand daar.
12: Hij is pas een maand daar. Dus dat wil zeggen, voor de vorige persoon,
11: ja,
12: er is zeker iets gaande.
11: Ja, vorige, okay. Ja.
12: Weet u, dan begrijpt u toch ook zelf dat we het niet zomaar gaan openstellen? Ja. Dat begrijpt u toch?
11: Maar dan moet hij de kosten betalen.
12: Dus we gaan kijken wat de kosten zijn en wat het precies inhoudt natuurlijk. Dat moeten we eerst weten, toch?
0: Mag je ook voor hem betalen, hoor.
12: Zo.
0: Eenmaal
11: ik heb al bijna 5 jaar voor een meter betaald. Nooit meer aan meter.
12: Zo.
0: Maar goed, is duidelijk nog?
11: Dus hij moet gewoon met een politieverklaring gaan.
12: Laat hij een politieverklaring opmaken dat die meter is gestolen. En dan gaat hij zich dan daarmee aanmelden.
11: Is goed.
12: Yes.
0: Goed.
11: Ja, bedankt.
0: Ja, is goed. Goedemiddag, je bent de uitzending.
13: Hallo?
0: Ja, goedemiddag, je bent de uitzending.
13: Ja, goedemiddag. Gelukkig met iets dit man. Ik heb gebouwd.
0: Ja,
13: ik heb een zoon, Tabirokona, en een SWR, maar hij werkt er niet meer.
0: Maar misschien is het goed als we weten wat uw naam is, toch?
13: Oh, Carmen.
0: Ja.
13: Ja, heeft hij voor me aangelegd. Oké, meneer Tapsuman Gotaki, de man Koluku. Ze vinden ze moeten checken. Brokken is aan zijn buitenkrant gaan checken. Dat ding is goed, want je moet een speciale dingen hebben om te zetten wanneer je aanlegt, toch? Buis. Ze hebben buiten gekeken, is goed. Brokken met tegel. Go in badkamer, brokken met tegel om te kijken, is goed. Go naar die toilet, brokken toe. En alles is toegebleven, dan moet ik weer gaan betegelen. Dat wil ik vragen. Gewoon deli van Pijman, Jim. Dat ik aan de soesrit in me ozo. Die ben voor tik voor poer zo. Maar dat is goed gezet. Ik heb gezegd, ja, nou, zo vonden, ik moest naar een erkende installateur gaan. Ik heb niet aan money spijing. Dat me aan maar van bebe roken dat ik doe, dat ze zat dwa roken. En ik heb de juiste dingen gekocht. Geen neppen. Toch de brokken met tegel. Van buitenkraan, badkamer en toilet. Dat wilde ik doorgeven. Dan en alles was goed toen ze hebben opengebroken. Is goed, maar niet at de bron.
0: Ja, dank u.
12: Is dat echt at de bron?
0: Hoi. Mevrouw Karin, mevrouw Naga telefoon. Yes. Maar goed, maar je gaat ook niet met schoenen in die vrouw huis. Ze maakt wel een punt, toch?
12: Weet u wat dat ding is? En ik heb het ook een paar keren aangehaald. Wanneer de mensen... laat me het anders zeggen. Te des ma o keur a ozo. Te des ma boa ozo. Mek des ma letten erop dat dit ik een erkende installateur. Mek den ook een beunhaas. Mina beunhaas mekaar de man. Omdat de man het doosani sano mag. En de man ook overtuigd den klantie. Dat ze dat ding goed hebben gedaan. Dat is aan de boem. Want u hoort die mevrouw zegt. Ik heb de juiste dingen gekocht. Maar suma tak dat de sana de juiste sani.
0: Maar hoe weet je dat?
12: Dus er zijn bepaalde punten, er zijn bepaalde materialen. Dus er zijn bepaalde gecertificeerde materialen. Sa unu etak mag gebruiken binnen installatie. Maar een erkende installateur sa precies, omdat die amateur erkende installateur, amang ik is de installatievoorschriften. Sa de buunhase edu vaak genoeg. Te de mapota binnen installatie, dat de mego nou een erkende installateur, dat de mego kan manda dien in. Wanneer ik nu hoor dat er zaken zijn opengebroken, ano, SUM broko desan. Laat dat wel duidelijk zijn. SUM nee, goeins maar ook broko tegel. SUM geef aan dat if you want a installatie voor je keur en a putty, en het is niet door de installateur geplaatst, dat je abief broko op zodat mi kan shi sademan pot dapi. Dapi. Met betrekking tot die schoenen, kijk, als er nou een veiligheid zo aan mij weeri, mi altijd te tegen de maas desmaf mi, dat kijk, hoor rekening naar deze materie dape. Maar je gaat wel je schoenen uittrekken want de man ego, want if wansan niet psa naar amata maguina ofzo, wansan amatrap wansani, is een veiligheid nodig gegarandeerd. En onze HSEQ standaarden zeggen, het is een veiligheidsschoen, dus het hoort bij het geheel wanneer je werk doet.
0: Amatrap wat te vallen.
12: Zou we doen? Ik weet ja toch, maar zou we doen, we pot een soort, ik weet niet hoe ze het noemen, maar een soort sansa de mij pot naar asoet, de vrouw en weer naar de ede toch? Dan laten we die mannen dat aantrekken, dat je mee gaan naar dat ina ofzo. Maar als zo wel no poeroe, dat niet.
2: Want het is een deel van het geheel. HSEQ taki no. If you go roko zonder su, en we snappen je, zit je in de problemen.
14: Ja, was dat?
2: Begrijpt u? Dus die mevrouw gaat haar zoon laten, dat ding laten installeren. No problem. Maar voordat hij dat doet, benader wat erkende installateur. Want op den duur, voor kies aan installatie dat gekeurd, gaat het toch via een erkende installateur moeten gebeuren. Ja. Dus ik kan mevrouw naar Atibron toe zien, hè. Naar Jep Wee Jepie.
14: Afrika en... even meneer. Die heeft de insteek.
15: Ja, SWM is een gecertificeerd bedrijf, toch? Misschien als meneer Kinswijk me kan corrigeren als ik het goed heb. Wanneer je een woning installeert, wanneer je erkende installateur een woning gaat installeren, zijn er procedures, er zijn richtlijnen die je moet volgen. Wanneer je hebt geïnstalleerd, moet je je installatie open laten, zodat SWM komt voor een eerste keuring, dat noemen we pre-keuring. Ja. Nadat SWM is geweest voor die pre-keuring, en zo in bevindingen zetten, papieren van hier, het is goed, dan pas mag je dichtmaken, dichtmetselen. Dus laat dat duidelijk zijn. Dan pas mag je dichtmetselen en dan wordt je installatie onder druk gezet. Als er geen lekkages zijn, mag je dat alles betegelen. En dan volgt er een eindkeuring. Waarbij de keurmeester gaat komen, samen met de erkende installateur op locatie om dat te checken. Gaan ze op druk zetten, gaan ze dan checken. Van hé, amang boom, amang etan onder druk. Dan wordt je installatie volledig goedgekeurd.
14: Eigenlijk heb ik wel lijst van die mannen die...
2: Nee, die lijst is er. Oh, nee, maar dan
14: gaat... Die erkende mensen.
2: Dan gaat mevrouw Groeneveld inkomen.
14: Ja, mevrouw Groeneveld. Dan weten we van...
10: Op de website is er een lijst van erkende installateurs. Was het vroeger zo, ja, een aantal jaar geleden, dat we onder de 20 hadden. Nu hebben we zeker 40.
14: Oké.
10: Nee. Of misschien
2: bijna 100. Bijna 100 erkende installateurs.
10: Dus in je omgeving kan je gewoon dan kijken welke van de installateurs je dan contact om werkzaamheden voor je uit te voeren.
14: Mm.
10: Anders krijg je dan kosten erbij, boete erbij en dat wil niemand hebben. Werk gewoon met de erkende installateur.
14: Oké. Okay. Goedemiddag, ik ben de uitzending.
16: Goedemiddag. Met Petra hier, mag ik u even wat vragen?
14: Natuurlijk Petra, ga je gang. Welkom, Kevin.
16: Anna, het is van mijn moeder Saramaka.
14: Saramaka.
16: Ja. Anna, het is namelijk zo, hè. Ze is een alleenstaande vrouw, ze heeft geen meter. En elke man moet ik voor haar betalen 700 zoveel. Wat kan ik in deze voor haar doen?
14: Even luisteren naar meneer... Kinswijk, even aan die telefoon blijven.
2: Dus,
16: ja.
2: Ik weet dat ik dit heel veel ga krijgen hoor, dat van die meters. Het is, u zei Saramaka, no?
16: Ja, Saramaka, ik heb vernomen, de hele buurt daar heeft geen meter. Ze hebben nooit een meter gehad.
2: Ja toch, hebben nog geen meter gehad. Ze hebben nog geen meter gehad, maar ze kregen wel een meter. Begrijp je?
16: Ja. Maar elke man moet ik 700 zoveel voor haar betalen, een alleenstaande vrouw. Een bejaarde vrouw nog erbij.
2: Helemaal.
16: Dan kon ik geen meteropname doen, maar ik moet die 700 zoveel voor haar betalen.
2: Oké. Okay. Ik begreep het. Mag ik dat adres alstublieft?
16: Dammelangweg, nummer 3.
2: Dammelangweg?
16: Ja, nummer 3.
14: Gammelang.
2: Oh, Gammelang.
16: Dammelang.
2: Dammelang.
16: Met een D. Dammelangweg, ja.
2: Nummer 3.
16: Ja.
2: Oké. Okay. Zo... Hoe zou ik een contactnummer kunnen krijgen?
16: Je kunt me bellen.
2: Nee, maar hoe krijg ik dat nummer? Want u bent in de uitzending. Hoe zou u dat nummer zo geven?
14: Maar hebben jullie geen werknummer? Dan kunnen de mensen rechtstreeks appen dan. Jouw toestel is een werktoestel.
2: Wat is dat?
14: Jullie hebben al die privé-toestellen.
10: We hebben een appnummer. Centraal beheer.
14: Dat gaat misschien langer duren.
10: Langer duren, ja.
14: Nogmaals, wat is uw naam?
16: Mijn naam is Petra.
14: Petra, je kan je nummer Petra doorgeven. Ik ga je nu een nummer geven.
16: Mm-hmm.
14: 547-331.
16: Even hoor. 547-331. 331.
14: Het kan zijn dat het in gesprek is.
16: Ja.
14: Want ik hoor die heer aan de telefoon, want er zijn andere mensen die voor u bellen.
16: Ja.
14: Gewoon even wat geduld betrachten en als het eenmaal overgaat, dan kunt u daar uw nummer doorgeven. Met de vermelding dat het te maken heeft met die live-uitzending.
16: Oké.
14: En dat het nummer van u bestemd is voor de SWM-delegatie. Goed?
16: Ja, is goed. Dank u wel.
14: Dank je wel.
16: Oké.
0: 547-330. Hoeveel mensen wil je nog bellen? Nog 40 mensen?
2: Nee. Ik wil... Mag ik even iets verduidelijken? Ja, even verduidelijken. Ik heb gehoord de mensen...

0: praat te vaak genoeg dat ze betalen voor de meter. Er is een verschil tussen metergelegenheid en meter. Metergelegenheid is dat die poten die je zo boven maaiveld ziet, dat is metergelegenheid en dan heb je die meter bevestigd eraan. Die meter is van de SWM en de mensen betalen voor die metergelegenheid. Ik vind het niet erg dat ze het zeggen, maar ik wil het gewoon even verduidelijken, dat de mensen het kunnen begrijpen, toch?
1: Ja.
0: Dat wilde ik even kwijt.
1: Ja, de mensen van Limburg, lees ook de apps hebben gelijk. Ik kom straks bij de apps. Goedemiddag, je bent de uitzending.
2: Hi, meneer Limburg, goedemiddag. Ik spreek tot Raoul.
1: Raoul, ga je gang.
2: Ik heb even een vraag. Dus het is ongeveer al 4 jaar dat ik een bedrag betaal van tussen de 4.000 en zeg maar 4.500 per maand. Zo? Ik ben meerdere malen naar Waterleiden geweest, maar de meter deed het niet. Oké, uiteindelijk heb ik nu een meter gehad, vorige week. Maar wat mijn vraag is, elke keer toen ik naar de Waterleiding ging, zei men ik zou gecompenseerd worden. Dus nu wil ik weten in hoeverre het waar is dat ik gecompenseerd zal worden. Begrijpt u?
1: Ja, we luisteren. Ik zie de mensen afstemmen wie die vraag gaat beantwoorden.
0: Nee, ik ga het niet beantwoorden.
1: Meneer Keenswijk beantwoordt uw vraag.
0: Oké. We praten nu over, u praat over compensatie, toch? Als ik goed naar u heb geluisterd, dan is het dat u heeft aangegeven dat die meter vorige week is geplaatst voor u.
2: Ja, dus met heel veel moeite.
0: Mooi zo.
2: Wat
0: is dat ding? De compensatie geschiet nadat we die nieuwe meter hebben gezet. En kunnen aflezen hoeveel u heeft gebruikt. Want nu leest die meter af, toch? Die meter registreert. Dan gaan we kijken. Juist, dan gaan we kijken naar dat werkelijk verbruik. En op basis van dat verbruik, dan gaan we kijken naar die compensatie. Begrijpt u? Dus heeft die meter pas een week. Dus nu gaat het nog niet zo zijn dat u iets kan verwachten. Begrijpt u? U gaat eerst gewoon dat water moeten verbruiken en op basis van uw gewoon basisverbruik, uw gemiddeld verbruik, of dat verbruik welke uw werkelijke, uw reële verbruik, op basis daarvan, dat kan het. Begrijpt u dat?
2: Dan krijg ik wel een compensatie voor de afgelopen 4 jaar.
0: Als het is dat u die compensatie moet krijgen, ik kan wel niet zeggen hoe ver het teruggaat natuurlijk, maar als het zo is dat u een compensatie moet krijgen, dan gaat u die compensatie krijgen. Maar dat gaan we alleen kunnen doen op basis van het verbruik welke u nu, of welke die meter nu gaat registreren. Nadat u hem een tijdje heeft gebruikt. Ik hoop dat u dat begrijpt.
2: Kijk daarna uit.
1: Tevreden, meneer Raoul?
2: Ja, toch wel. Want het was wel zwaar de afgelopen 4 jaar om het te betalen. Maar ik heb het gedaan omdat ik kinderen heb. Dus ik moest het betalen.
1: Natuurlijk. Abon,
2: traktie. Is goed. I thank you, meneer Lim.
1: Keenswijk was dat.
3: Ik wil even wat verduidelijking inbrengen over dat van die vorige klant, over dat ze geen meter heeft. Kijk, doordat die mensen geen meter hebben, betalen die mensen vastrecht en een klein deel verbruik. Dat wil zeggen, het bedrag dat ze betalen, kunnen ze net zo goed voor hetzelfde bedrag de hele dag door water gebruiken. Dat wordt niet in rekening gebracht. Snapt u? Ik snap het wel dat het een beetje lastig is dat ze nog geen meter hebben. Maar het is diezelfde vastrecht die je betaalt en een klein deel. Snap je toch? Maar als je een meter zou hebben op het adres, je zou een meter naar thuis hebben, dan zou je rekening moeten houden. Dan zou je niet alle door water kunnen gebruiken. Snapt u?
1: Dus grabbers, dat is wat ik
3: yes.
1: Grabbers, zeggen ze. Grabbers. Goedemiddag, je hebt ook een probleem. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
4: Hi, goedemiddag. Naar Kenneth.
1: Kenneth, ga je gang.
4: Hi, Japan, je hebt sideline. Messi, wat lokaal was, wat kan je voor moord die drinkwater? Zou je mij doen aan het dat jongen?
1: De car was nou?
4: Hi, gewoon de mij spoit vloer clean aan water, wat wel dood wat in aan het dier drinkwater. Dat onusa en wat breken wat er moest paaien die die slag. Toch? Is hier aan monica de mij paaien, want amona nou aan valt monica de mij paaien, de mij accident gewoon no voor wat wel wat die. Dat mij voor moord zou boem boem wat rijden.
1: Ah bon, thanks. 1000, niet bij voorbaar, die was me ook iets aan.
5: Ja, maar dat van car washes is inderdaad onder onze aandacht. Nee, ik heb 400 betaald.
1: Ja, ik ook.
5: Maar de man praat over een belangrijk onderwerp. Het gebruiken van drinkwater om auto's te wassen. Maar we hebben daar structurering in gebracht. Erkende in tenminste, carwashes moeten zich registreren en ze worden in een bepaalde tariefgroep geplaatst. Ik dacht grondstoftarief. En zij betalen dus zoveel meer dan huishoudens.
1: Oh, oké.
5: 100 zoveel. Ja, 100 zoveel.

0: controle, want wanneer je de mensen oproept om zich te registreren, de man is kon. Dus wat de afdeling keuring en controle doet, we gaan zoeken de man. We gaan zoeken de car wash en dan kijken we is alles in orde en dan kom je in een grondstoftarief. Dus we begrijp als zorg, want het gaat om drinkwater natuurlijk, exactly. Maar ja, in hoeverre iemand dat van de man ook is wat trafumoro. Dus er is een grondstoftarief en op basis daarvan doen we het nu.
1: Oké, ik zal dus nu wel de mensen hun apps lezen. Ik stel voor dat jullie wel, jullie hoeven niet gelijk te antwoorden, maar dat er aantekeningen worden gemaakt. En dat jullie zelf bepalen wat jullie straks, waarop jullie ingaan. Dan willen we tijd. Goedemiddag, ik heb pas ontdekt dat ik al bijna een jaar 1000 SRI betaal voor water, wat veel te veel is. Ik hoop niet dat dit al behandeld is hoor. Ik woon alleen en de betaling gaat automatisch via de bank. Ik vraag me af als ze de meterstand komen opnemen. Die mevrouw die daar zit moet weten. Ik wil dat te veel aan geld die SWM inhoudt, cash terug. Of ze storten het weer op mijn rekening. Ik ga geen genoegen nemen met compensaties bij betaling van komende rekeningen. Want dat is wat ze doen. Ik wil het te veel aan geld dat ze hebben ontvangen, teruggestort zien op mijn rekening. Lim, kan die meneer vertellen over Moutanban? Wat is dat? Wat is dat? Moutanban
2: project.
1: Oh, oké. Mensen, u hoeft niet te bellen. Kunt die meneer vertellen over Moutanban en wateraanleg in het project? Dus dat, als u de aansluiting maakt, de aantekening. Ik wil niet vervelend zijn. Ik wil niet vervelend zijn, maar waarom moet het volk steeds te goed hebben bij SWM? Geef die mensen hun geld gewoon terug. Dit is niet goed voor het bedrijf en ook niet voor het volk. Er is al jaren zo, laten ze ermee stoppen. Het komt boefig over, zegt Gerald. Mensen, als u berichten blijft sturen, dan blijven we aan de gang. Dus ik verzoek u in afzin morgen, want Lim, laat SWM de gemeenschap vertellen hoe het komt dat ze je een rekening aansmeren. Je betaalt en ze komen na maanden met een term opgestapeld verbruik. Verbruik kan je niet opstapelen en niet gespecificeerd wordt aangegeven hoeveel meer ik per maand moet betalen. Ze komen met een totaalbedrag waarvan je schrikt. Hoeveel of wat is het bedrag per kub? SWM betaalt en betaalt, dit is powerplay. Jullie hebben de klant een rekening aangesmeerd en het is betaald. Wat komt de SWM nog meer zoeken? Big T zegt dat. Goedemiddag Limburg. Oh, dit is ook te lang hoor, sorry meneer, dit is lang. Het is echt te lang. Goedemiddag Lim. Na zoveel maanden is de directeur van economische zaken ontheven. De bende van Oké, maar dat is even niet voor dit moment. Cliff, de mensen van SWM moeten ook eerlijk zijn dat met het wegvallen van subsidie om de zoveel jaar de rekeningen worden verhoogd. IMF-subsidie. Goedemiddag, normaal betaal ik 600 SRD. Afgelopen maand moest ik 1800 betalen. Hoe dan? Wie praat daar? Wie? Zo leuk. Hey, Yves, dan de grap. Hey, Barrio. Heeft waterleiding duidelijke bovengrondse markeringen waar er buizen lopen? Lim, als men vaak aangeeft dat de meters na een tijd onleesbaar worden, worden dan diezelfde meters weer geplaatst bij nieuwe aansluitingen? En hebben ze geen slimme meters, welke dus op afstand gelezen kunnen worden, digitaal dus. Tijdens mijn bouw heb ik via de lijst van SWM een erkende en bekende installateur gehad. Zijn installatiewerk is toen door SWM afgekeurd. Ik moest opnieuw betalen voor herstel, dus een nieuwe keuring. Dat kan toch niet, ruim 3600 SRD. Ik was moe van alles en wilde mijn aansluiting en ik heb daarom opnieuw betaald. Ik voelde me gechanteerd. Dat ding heet Overschoon, Cliff. Waarom leest u mijn app niet, meneer Le-

0: geef iedere maand 15 mijn meters dan door. Even zouden de mensen laten zien wat de oplossing is, toch? Kan dat?
1: Ja.
0: Dus dat was Bindastraat, no?
1: Ja.
0: Mensen, kijkt u even wat het probleem was van de ongeduldige meneer van de Bindastraat. Die heeft, of althans de SWM heeft de beelden gestuurd voor... We gaan zo meteen naar het... De mailhouwer maakt me dat via de andere kant. Met de telefoontjes. Wat is het? Dit is iets anders, no?
1: Ja, ik zag twee video's. Was de meter belast gegooid? Die verstopt was.
0: Laat de mensen even zien. Ja, wat gebeurt hier? Misschien kan je dat vertellen via die microfoon. Buiten beeld.
1: Ja, daar ziet u dat die heren bezig zijn met het losmaken van die watermeter. Omdat die verstopt was. En dat de klant nu weer normaal is voorzien van drinkwater. Dat zijn die rotanks weer normaal vult.
0: Maar die rotanks hebben ze net kring.
1: Hij moet zijn die rotank wassen.
0: Vind je het veel?
1: Moet ik net een beetje, omdat je die rotank twee keer per jaar moet wassen. Moet reinigen.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Dan moeten jullie echt hier komen, want ze is niet aan mij was aan het zien.
1: Ja,
0: maar.
1: Ja.
0: Mensen, maar ik zie hier. Ja, hoe ga je dat zo toeslaan?
1: Als je goed kijkt op de bodem.
0: Zeg je zo?
1: Ja, gaat
0: hij loli.
1: Ja, loli. Echt,
0: man. Gelukkig baat ik hier niet. Oké, dit is hem.
1: Yes. Jawel.
0: Maar hoeveel betaal je als je hem alleen schoon te krijgen? Maar bel me Lingaar en ik ga je mijn akkoording.
2: Linga.
0: Ja, zo je deed dan. De directeur, Linga. Maar kijk, dit is wat iemand mij... Dit, ik hoef het niet te laten zien. Maar dit komt uit de krant bij iemand. Dus...
2: Oh. In de krant.
0: Ah, dat staat er. Vreselijk. Iemand zegt, kijk wat uit de krant komt. Mijn onleesbare meter is wel vervangen. Ik heb mijn... te veel betaalde geld middels verrekening teruggaat, is de persoon die zegt, je leest mijn bericht niet. Kijk op de foto, dan ziet u duidelijk. Alsjeblieft. Erg, hè?
2: Ja. Wat is het adres?
0: Ja, maar ik hoop dat de persoon dat adres heeft doorgegeven. Zat u uw adres? Is Flora. Limit water uit de leiding op Flora A is heel erg vuil. Ik heb pas mijn erfleiding vervangen. Moet wekelijks een nieuwe filter plaatsen. Dat zijn de filters, hè. Nee. Maar kunt u uw adres zetten, hè? Want anders... kunnen we u niet helpen. Wacht, laten we even wachten, want ze typt of hij typt. Ik weet niet wie dat is, maar of een vrouw. Geen lange bidden, gewoon snel adres... Zodat ik het kan doorgeven aan Lange Graziestraat nummer 12. Ze noteren het. Lange Graziestraat nummer 12. Je kunt uw nummer hebben. Is dit uw nummer wat hier staat op uw... ik ben een vrouw, hoor. Oké, aangename vrouw. Ja, dat is uw nummer. Oké, dan kan je het nummer even noteren voor je collega. 829. Dit is het nummer boven. Hier toch, hierboven. Kom op. Hierboven, kijk hier.
1: Yes.
0: Heb je hem?
1: Jawel.
0: Mevrouw, ze hebben uw nummer genoteerd en uw adres. Dan ga ik even doorlezen. Terwijl de tijd in de gaten houden, hoor, want we hebben een straks een live uitzending. Kunt u... Nou, die is ook zo lang. Je moet aan die man van ons daar zeggen. Hij moet gewoon die dingen schrijven. Want volgens mij probeert hij die problemen op te lossen. We zeggen SWF. Dan moet die filter weghalen. Echt niet.
3: Je moet gewoon het telefoonnummer en contact.
0: Middag, Urrel hier. Er bestaat geen regeling meer, dus waar praat men over? Alleenstaande vrouw hier hiervoor. 3500. Begrijp je dat?
3: We treffen
0: er bestaat geen regeling meer, ja. Dus waar praat men over?
3: Er worden
0: alleenstaande
3: wel termijnregelingen gegeven.
0: Hoeveel vragen ze om een watertank schoon te maken? Die vragen gaan ze straks beantwoorden. Die vraag is belangrijk. Meneer Limburg, hoe rijmt het dat SWM zegt... dat er geen meters zijn? Maar de gasten daar hebben aan ongeveer 5 tot 6 personen... in de uitzending verteld dat ze hun meters zullen vervangen... omdat ze naar de studio hebben gebeld, zegt Stamma. En hij vindt het niet eerlijk... Goedemiddag, die meneer gaf aan dat het het beste is als je geen meter hebt en niemand daar woont. Om het af te sluiten. Maar ik wil weten of je veel moet betalen om het weer open te stellen. Middag, die heer kunt... Kan die heer me bellen? Ik ben moe van alles, jaren al met hoge rekening. 2000 tot 4000, Frederikshoop 60. Mij hebben ze afgezet. Dit is mijn nummer. Meneer Van Flora. Kijk, zijn nummer hier. Hier helemaal onderin. Heb je hem?
4: Ja,
0: Van Flora, ja. Als je die aansluiting... Voordat die mevrouw geeft haar rekening elke maand door en plotseling moet ze 3500 betalen en er is geen regeling mogelijk. Urrel van Noord. De meelwama of middelabij hoor je niet. Kan ik een meter die dus onleesbaar dreigt te geraken niet ter plaatse? Kan het niet ter plaatse worden schoongemaakt? Middag, ik ben in het project CLO van de heer Hooghaard. Hij had al alles betaald voor de SWM-aansluitingen, maar ik heb na 2 jaar nog steeds geen aansluiting. Ik heb tot vervelens toen naar SWM geweest, ben ik geweest, echter zonder resultaat. Esperanceweg moet het zijn. Het project van meneer Hoogie. De mensen hebben gehoord dat ze moeten neertellen, mountain bike project. 1.650.000. Boy. Waarom zoveel? Limburg, dit jaar zelf heeft mijn dochter voor de 2e keer weer duur betaald voor water. 5.000. Normaal betaalt ze tussen de 1.500 en 1.700. Wat moet ze doen? Goedemiddag, kunt u de heren vragen hoe het zit met met het nieuwe pompstation in aanbouw vlakbij een SWM-centrale? Graag een update. Ik heb het 2 keer behandeld. Limbo, men praat over asbestbuizen. Weet men niet dat het kankerverwekkend is? Het is echt vreemd. Met Lilian, ik loop al vanaf 2023 bij SWM langs, omdat mijn meter onleesbaar is en ik ben gepensioneerd. En nu ben ik in huis met mijn zoon, die de hele dag werkt en pas in de vooravond of 's avonds thuis is. Goedemiddag, heren en dames. Het waterprobleem is dat vele momenten de druk hier laag is. Soms ook helemaal geen water. En enkele keer in de ochtend is er wel voldoende druk. Ik heb geen watertank, geen hydrofoor. Een ander probleem, na weken of maanden, is dat ik 's morgens vroeg opmerk dat het water vuil is. Het is bruin. Ik laat de kraan open tot al het water helder wordt. Ik ben van de verlengde Keizersstraat. Limburg, hoe is het mogelijk dat er direct een meter voor iemand die klaagt geplaatst kan worden? En ik wacht al sinds vorig jaar op een nieuwe meter. SWM belooft telkens een meter te zetten. Hoe dan? Klant nummer 56869 is mevrouw aan. Noteer maar. Klantnummer en aansluitnummer. Hé, wat ben je mee aan? Je zegt, mijn SWM nog. Die pen dan zo SWM naar Lim. Ik heb wat er. Dat je helemaal gelijk. Hoi. We gaan even door. Hey, shit. Sorry. Ik vind het gevaarlijk dat mensen hun adres weer in de uitzending doorgeven. Nummers noemen ze niet in de uitzending, maar huisadressen wel. En iemand zei nog, 's morgens is niemand thuis. Niet goed hoor. Ja, ik zei het nog aan die dame, maar ze zei van, ik ben prepared. Het zou goed zijn als men elke maand de meterstand appt naar de SWM. Dat doe ik al jaren. Vraag aan de mensen. Laat deze mensen bij mij thuis komen kijken. Mijn systeem filtert eerst het water dat de SWM levert via zijn leidingen. En daarna gaat het in mijn duro-tank. Laat de mensen komen kijken hoeveel vuil meekomt met het SWM-water op Zorg en Hoop. Zorg en Hoop, oké. Maar waarom stuurt u dat bericht 1, 2, 3, 4 keer? Vier keer gestuurd, boy. Dit is wat ik uit de kraan kreeg. Wat zijn die dingen? Is het een kakkerlak? Wat is het?
5: Of is het in een tissue?
0: Of een spin?
5: Water of een tissue. Ja, een tissue of zo gezet.
0: Wat is het een tissue gezet? Maar dat is dan niet.
5: Een tissue of dan heb je er
0: lekker. Maar wat is het? Is het een spin?
5: Nee, veel water uit. Wat is zo krekel?
0: Zie je die poten niet?
6: Had je gewoon
5: insecten,
6: hè?
0: Ja, toch?
5: Nou,
0: lukkoboen,
5: de papieren
6: kreeg.
5: Kijk,
6: Ivan.
3: Lukkoboen, de papieren.
6: Oh,
3: de papieren,
6: hè?
3: Ja, het lijkt aan de kranten zijn gezet en vastgebouwd.
0: Ja. Oké. Okay. Oh, ze zei, is dat lapje?
3: Ja,
0: dat aan mijn kraan zet, dat ik het allemaal kan.
5: Ja, tot daar gaat het zo.
0: Nee, gewoon. Het is een wit lapje. De heer Foster en team zijn geweest. Waar? Thank you, probleem opgelost. Heren zijn geweest hoor. Waar is dat? Is de man in time P. Meneer Foster. Iemand meneer Foster en team zijn geweest. En het probleem is opgelost.
5: Er waren twee adressen van Benastraat.
0: Dat is Benastraat.
5: Ja, 2, 27 en 20.
0: Ik wil bij deze mijn misnoegen uiten omtrent de klantenservice van SWM. Ik wacht al sinds december 2024 op antwoord van het bedrijf. Ik zal maar niet aangeven welke mogelijkheden ik al heb doorgelopen. Mijn naam is Kenneth. Ik heb gewoond op Lelydorp. Op Latour, sorry hoor. Kenneth woonde op Latour. Ik ben bereikbaar op dit telefoonnummer. Het gaat om de meter die door medewerkers is meegenomen. En dit is Kenneth's nummer. Kenneth, meter meegenomen. Mensen, we gaan moeten afronden, want het is al bijna 5 voor half 5. En ik heb honger. Lim Brouwer, mijn zoon moet 46.000 aansluiting kosten betaald. Die meneer zei 32.000. Hoe dan? Oké, ik kan helaas niet alles meer lezen. Maar misschien moet de SWM, mevrouw Groeneveld. Want ik weet hoe hard jullie werken. Maar misschien moeten jullie. Hoe zeg je dat? Een soort campagne, no? Voorlichtingscampagne. Een extra. dementie aangeven.

0: geven om de mensen meer uit te leggen. Als jullie willen betalen, hebben jullie hier een SWM-uurtje of half uurtje. Praat met meneer Linga. Via Lim, elke dag. Bam, bam, bam. Trouwens, jullie hebben het al op dinsdag.
1: We hebben,
0: vandaag.
1: We hebben radioprogramma's. Ja.
0: Ik kom in de war. Vanmiddag om 6:00 hebben jullie hier een uitzending.
1: Nou, we hebben ook de Facebookpagina en de website.
0: Ja, ja, ja, inderdaad, inderdaad. Nee, ik kom in de war. Ik moet dat ook beter doen. Gaat u gang. Gaan jullie vragen beantwoorden?
1: Ik ga er een paar uitpikken.
0: Een paar, ja.
1: Ja. Ik zag dus dat er werd aangegeven door een mevrouw dat ze 1000 SRD betaalt voor water. En als het zo is dat ze restitutie moet krijgen, dat ze niet verrekend wilt en dat ze het gewoon in handen wil. Dat gebeurt ook. Dus het is niet een wet van mede en pers om het zo te zeggen dat bij een restitutie er altijd verrekening plaatsvindt. Als die informatie goed is, aansluiting is op de persoon, dan wordt er wel uitgekeerd. Je gaat natuurlijk eerst naar klantenservice voor het verifiëren, maar dan ga je naar de kas en krijg je dat geld. Er is ook gesproken over slimme meters, waarom nog niet? Het zit in de planning. We zijn in het traject er niet over uitweiden. Maar slimme meters zitten in de planning. En die slimme meters is het zo dat je niet eens meer op het terrein hoeft te gaan. Maar dat je gewoon langs rijdt en dat het dus registreert. Er is ook gesproken over elke maand de meters staan doorgeven en plotseling een hoge rekening. Dat kan ik begrijpen. Soms kan er ook een fout zijn in de opname. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Een 5, terwijl het een 2 moet zijn, of het omgekeerde kan maken, dus dat er een verhoogd verbruik wordt geregistreerd. Maar ook dat moet gewoon onderzocht worden. Meterstaande door appen. We hebben natuurlijk vele mogelijkheden om de meterstand door te geven. Ik hoorde volgens mij in een bericht dat die persoon zei elke 15e van de maand wordt de meterstand doorgegeven. Die persoon is heel goed bezig, want eigenlijk sluit onze factuurmaand den 15e. En als je daar op die dag doorgeeft, krijg je eigenlijk een waarheidsgetrouwe rekening. De klantenservicepersoon was ontevreden. Maar als het goed is, dacht ik, gaat hij zijn informatie doorgeven. Ja. En dan kijken we hoe we verder gaan. Meneer Keenswijk.
2: Yes. Ik wil even een paar. Er was gevraagd als er ook markeringen zijn voor hoofdbuizen. Ik wil aangeven dat de SUM op strategische plaatsen markeringen heeft voor die hoofdbuizen. Dus er wordt aangegeven, hier loopt er een hoofdbuis. Maar daarop wordt er niet gelet hoor, wanneer de mensen zo bezig zijn met die graafwerkzaamheden. Ik heb een klant had aangegeven dat er een installatie was afgekeurd en dat de klant dan opnieuw moest betalen. Ik denk dat de klant iets zei van 3600 SRD. Dat bevreemdt mij, omdat de afdeling keuring en controle, er is een garantieverklaring waarin wordt aangegeven dat de installateur de installatie moet plaatsen volgens de installatievoorschriften. En als dat niet gebeurt, toch, dat moet de installateur dan op gaan opdraaien voor die kosten van het niet goed doen van het werk. Dus ik weet even niet hoe het komt dat deze klant dan toch 3600 SRD heeft moeten betalen voor het feit dat die installatie eerste keer was afgekeurd. Er wordt aangegeven dat het niet eerlijk is dat mensen die nu hebben gebeld dat hun meter eigenlijk vervangen wordt. Maar ik zeg, de mensen hebben gebeld en de mensen hebben aangegeven, het gaat om een probleem welke ze nu hebben. We weten dat er meerdere problemen zijn, maar het zou een beetje snu zijn, vind ik hoor, als de mensen nu bellen, hun probleem direct doorgeven en we eigenlijk niet eens wijzen dat we de moeite willen doen om die mensen dan direct te helpen. Dus daarom doen we het, pakken we het ook direct aan. Er wordt aangegeven dat asbestcementbuis, er wordt gesproken over asbestcementbuizen en ze zijn kankerverwekkend. Die asbestcementbuizen zijn sinds het begin van de SUM, van het ontstaan van de SUM in de grond. Asbestcementbuizen zijn gevaarlijk wanneer ze droog zijn en er dan, je kan zeggen, een breuker is eraan, het is droog en er komen stofdeeltjes die losraken. Dan kan het de longen aantasten. Maar voor zover de asbestcementbuizen die in de grond zijn, die watertoevoerende buizen, die hebben geen gevaar. We hebben de hele tijd gesproken over het omwisselen van meters. Maar wat we soms ook doen, we spoelen de meters ook. Want een klant heeft dat ook gevraagd, als de SUM dat ook doet. We spoelen de meters ook. En er zijn situaties waarbij die meters worden gespoeld en de meter dan weer leesbaar is. Maar je hebt andere situaties waarbij die meter eigenlijk zo vervuild is, dat al zou je hem spoelen, hij niet meer leesbaar is. Dus het spoelen van meters gebeurt ook. Dat is het zo'n beetje wat ik heb genoteerd met betrekking tot de vragen.
0: Wat is die andere vragen?
3: Ja.
0: Motorbaan.
3: Ja. Dat van motorbaan project. Het is zo dat een project dat bedrijf een project verkavelaar. Mm. En hij heeft die percelen verkocht voor de mensen. Als je project verkavelaar bent, dien jij eigenlijk water toevoer voor de mensen te regelen, te organiseren in zo'n project. Dat is niet gaan gebeuren. Maar ondanks de weinige middelen die we hebben, is de directeur toch besloten om dan een hoofdtoevoer voor de mensen aan te leggen in zo'n project. En we hebben dan 2 openbare tapkranen voor de mensen gezet voor een oplossing voor nu. Toch? Dus de mensen hebben nu toegang tot drinkwater, maar ze moeten alleen naar voren komen om dat water af te tappen daar. Maar als ze nog hoofdbuizen verder willen voor hun huis of wat dan ook, dan gaan ze wel moeten betalen daarvoor. Maar dan nog zegt de directeur dat we een mogelijkheid gaan bedenken en checken hoe we deze mensen van hoofdbuis kunnen voorzien. En ja. Dat was van Moutabaan.
0: Mm.
3: En ik had nog eentje, dat is dat van Esperanceweg. Meneer Hoger had inderdaad een brief gestuurd naar de directeur. De directeur had ook gereageerd daarop. En de directeur heeft ook zijn groen licht gegeven dat we die mensen ook kunnen aansluiten op het waterleidingsnet. Ik had met meneer Hoger al gesproken. We hebben gesproken over. Ik heb hem toen gezegd dat hij gaat langskomen. Ik ben gegaan. Ik ben gaan checken. Dus als de mensen even nog een beetje vol kunnen houden, dan wordt dit alles dit weekend afgerond wat betreft Esperanceweg. Die mensen worden dit weekend nog aangesloten op het waterleidingsnet.
0: Dat is mooi, man.
3: Yes.
0: Nou, guys, ik moet eerlijk eens over zeggen dat ik tevreden ben. Nou ja, tevreden in die zin dat daar gaat het bij mij om. Oesaboestof, jullie weten waar jullie over praten. Jullie beheersen de materie. En jullie hebben zoveel als mogelijk geprobeerd. Is er nog wat?
2: Ja, er is nog wat, ja.
0: Zoveel als mogelijk geprobeerd om waar nodig zaken te verduidelijken. Ga je gang.
2: Ja. Er werd gevraagd toch wat het kost om een duro tank te wassen. Oh, ja. Het is 1430 SRD. En voor een extra duro tank, laten we zeggen, als er nog een duro tank erbij is, is het SRD 250 erbij.
0: Zo'n 1500 kan je zeggen.
4: Het is inclusief terreinleiding.
2: Oh, het is inclusief terreinleiding. Oh, oké, die terreinleiding dan ook.
4: Ja.
2: Dus die leiding die loopt naar de binneninstallatie.
0: Mm.
2: Dus de mij was dat duro tank.
0: Plus.
2: Een extra duro tank, die was 250 erbij. Plus een terreinleiding, zei Wakagona also. Dus dat wordt ook doorgespoeld.
0: Oké. Okay,
2: is dat heel systeem schoon.
0: Dat moest doen.
2: Dan is het ongeveer 1680.
0: Kalaga.
2: Alasan we poespuru. En ik zie ook eentje. Zonder terreinleiding heb je dan 1315, dus alleen die duro tank. En want 245 SRD heeft een extra duro tank.
0: Mm.
2: Yes.
0: Oké, okay, dan weten we dat. Blijven jullie de mensen informeren. Ik ga iedereen zo'n beetje het laatste woord geven. Laten we beginnen bij Mr. Piquet. Ik ben blij dat de jongens zijn uitgereden. Zeker voor 2 gevallen, no?
3: Jawel.
0: Tot slot.
3: Ja, dus wat ik aan de mensen...
0: Closing remark.
3: Wat ik aan de mensen wil meegeven, dat nog een beetje geduld hebben. Het komt goed. SWM doet hun best. Ondanks de weinige middelen zeg ik nogmaals. Het directeur doet hun best. Voel kondings, maar die is toch tegemoet. Om zoveel mogelijk problemen op te lossen in het veld. De meters te verwisselen. Ja, dus dat wil ik zeggen. Tot slot.
0: Mevrouw, een beetje geduld. Mevrouw Groeneveld.
1: Ik wil besluiten met aan te geven dat communication de key is. We hebben gemerkt vandaag dat inderdaad soms het schort aan communicatie, terugkoppeling, waardoor mensen ontevreden zijn. Communication is de key. We gaan het verder aanscherpen.
0: Bent die familie van onze Sylvana?
1: Yes.
0: Je kent Sylvana van ons?
1: Ja, ik ken Sylvana.
0: Oké, okay. Ja. Nice. En dan meneer Kingsweg.
2: Yes. Wat ik wil zeggen, wat ik als laatst wil zeggen is, vooral met betrekking tot dat van die hoofdbuizen, die buisbreuken. Als aan dat nou een heat hang ijzer. En ik heb niet al te veel gesproken over OW. Maar ik hoop dat dit gesprek ze ook ter oren komt. En ze daadwerkelijk even desnoods ons weer laten roepen. Zodat we echt kunnen om de tafel kunnen zitten en weer erover kunnen praten. Om daadwerkelijk dit probleem opgelost te krijgen. Omdat wij ook niet eigenlijk het zo willen aanpakken zoals ik eerder heb aangegeven. Als het anders kan, dan doen we het gewoon anders op een rustige manier. Verder wil ik aangeven, meneer Piquet heeft het ook aangegeven. Geduld. We vragen de gemeenschap geduld. We zijn een dienstverlenende organisatie en we weten dat er een aantal issues zijn die opgepakt moeten worden. Maar stapvoets komen we waar we willen en waar we moeten zijn. Maar we vragen wel geduld. We begrijpen die frustratie. Kijk, daarom zijn we hier gekomen. We zijn in een ontspannen sfeer hebben we hier gezeten. Dus God kon. We hebben ze mooi gepareerd, want dit kon. Maar we begrijpen het en we werken eraan om deze frustraties van de mensen zoveel als mogelijk eigenlijk tot het verleden te laten behoren. Dat is wat ik nog wilde zeggen.
0: Oké, mensen van de SWM, dankjewel. Veel succes verder. Ik heb nog 2 berichten die ik ga doorsturen. Ik ga trouwens naar die uitzending. Ik heb nog een paar mensen die... Maar ter voorkoming dat we dus steeds doorgaan. Abon, dankjewel.
2: Yes.
0: Mensen, we gaan deze BT dan gelijk beëindigen. Bij wijze van uitzondering doen we de advertenties na het programma. Ik hoop niet dat de adverteerders boos worden, hoor, maar ze weten, ze hebben altijd een extra bij ons. Zij mist die idee, ik is dan maar dubbel. Ja, jullie zijn toch 1 met Lim. Is dat die travas nog daar? We horen bij elkaar en we poweren elkaar. Dit was heel erg belangrijk. Het heeft met water te maken, de watervoorziening. En laten we ons zeggen, Usabi, we hebben niet lang, ik heb lang niet alle apps kunnen lezen. Weet je hoeveel er nog zijn. Maar nodig zal ik met de mensen een paar berichten even doornemen aan het eind. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Morgen is het Idul Adha. Een heel bezinningsvolle dag toegewenst aan onze, in het bijzonder, onze moslimgemeenschap. En over het algemeen aan iedereen. Het fijne Idul Adha. Dus er is geen bakadnatori. Maar misschien is er wel een live somewhere. Dus blijft u ons gewoon volgen. Dan ziet u BT weer donderdag. Nogmaals, fijne dag verder. Straks om 6:00 wordt u weer de SWM en het voorlichtingsprogramma verzorgd door Olu Abena. En daarna is Robert R. in de uitzending. Goedemiddag.
4: Sepi mi godo.
5: Ja, mi lobby. Mi popki. Mi sugru skrati.
4: Shala send money, Jim. Baya me beji. Chami go na kari transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
5: Vrouw, lentja pakoku. Heb je ook een Western Union? Onaf go so far?
4: Nee. Mi wan go na.

0: si odoro baka.
1: Isap sang, do say wani.
0: Mi popchi, a seti eh?
1: Mi teji no cham concha. A Western Union dis nap euro, den nap dala. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Mana Holland si never stang. Den no habi, se hebben niet. They don't give. Jonga jiang tifu.
0: Okay, dan mo chari ga on trawa.
1: Nee. It's foot natural. Me want gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen me chisme euro altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat shell zijn euro die wala toe. You go taking and you take give you one doro. Give me no doro.
1: Stop take a tif ko axima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa euroso.
0: Ze mij pa euro ne egi ozo.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Dag Nieuw Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Patti Colla Gansenhoek en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel

0: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.
1: Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: jij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. Imperial Venue is the place.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Sabaku, Young Koshy, Sankofa, DJ Faceface, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers.

0: 06410
1: 529-46.
0: Zaterdag 5 september.
2: Dat die lezing.
3: MS Security. MS Security. Klantgericht. Betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat. Objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security. Aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecurityNV.com. MS Security. Your safety is our mission.

Moro SWM Info Digi Yuk Motofu NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij SWM. Koutaki fu a meki di SWM e meki dringi watra. Fa wuroko disi ego. Den bigi blow

De klok tikt aan. 6:54 heen getild. 6:30 net niet gelukt, maar 4 minuten over. In plaats van 14 over of 15 over is denk ik al een hele stap vooruit. Alle grapjes aan de kant. Een hele, maar dan ook een hele goede avond. Op deze mooie, wat is het vandaag? Het is vandaag dinsdag 26 mei alweer. Dinsdag 26 mei, ik raak de tel een beetje kwijt. Dan popt er een vrije dag hier. Dan is het Pinksterweekend daar. Ja. Voor mij een beetje moeilijk om bij te benen. Een beetje moeilijk om te volgen. Wat ik wel weet, en dat is een feit. Het is vandaag dinsdag 26 mei. Mijn naam is Robert. Dat weet ik ook nog wel gelukkig. En het is vandaag weer tijd. Het is weer studio time voor mij. Hier op deze mooie zender Lim FM. Je treft ons uiteraard op 91.7. Het is een mooie dag tot zover. Ja, regen hier en daar. Zonneschijn hier en daar. Goede energie overstroomt ons. En in ieder geval bij mij is dat het geval. Dus tot zover heb ik een prima dag. En ik hoop dat de jouwe absoluut niet minder is. Vanavond mogen we weer, kunnen we eindelijk weer. Het is weer dinsdag. We zijn weer op de vaste plek. En het menu van vandaag ziet er als volgt uit. Het is niet anders dan de andere weken. We hebben weer oude pokus, nieuwe pokus, bekende, onbekende. Lekker in een hele grabbelton gegooid. Daar gaan we helemaal los mee. Ik twijfel nog een beetje. Moeten we vandaag, een topic erbij pakken? Ik heb ergens ver echt wel wat in mijn hoofd zitten. Maar even kijken of dat met de tijd ook goed uitkomt. Waarom zeg ik dat? Ik heb vandaag om 7:30 heb ik weer een studiogast. En het is in ieder geval een combinatie van... wederom heb ik vandaag Promarman bij me. Om 7:30, nog niet. Om 7:30 schuift Promarman weer aan. En als ik zeg Promarman schuift aan, dan weet je eigenlijk al waar het om gaat. Het gaat om een nieuwe artiest die hij meeneemt vandaag. Wie dat is, welke song die hij komt promoten. Wacht het lekker af tot 7:30. Zoals ik Promarman ken, is hij hier stipt op tijd. Zo hoort het ook. Dus 7:30 gaan we van start. Krijg je daar alles over te horen. Nogmaals, ik ga even kijken, even nadenken. Komt dat uit om dan nog een topic erbij te pakken? Ik denk het wel. Ik denk van wel. Ik wil de lijn graag houden. Die consistente lijn. Dat we toch iedere keer een topic erbij pakken. Dus ook al gaan we niet helemaal uitgebreide diepte in. Maar lijkt me vandaag wel toch ook wel weer nodig. Het is altijd nodig als je dat mij vraagt. Maar goed, hoe gaat het met de rest? Hoe is het aan jouw kant? Voel je je goed? Zit je lekker in je vel? Heb je iets te vieren vandaag? Wat het ook mag zijn. Is het je verjaardag? Is het een promotie die je te pakken hebt? Is het een anniversary? Ik kan even de Nederlandse benaming niet vinden in mijn hoofd, maar dat maakt niet uit. Je snapt wat ik bedoel. Of misschien ben je vandaag geslaagd voor je rijbewijs. Ook dat kan natuurlijk. Nou, als je daar binnen die categorieën valt, van harte, van harte, van harte. Maak er een mooi feestje van. En geniet van deze dag. Geniet van dit moment. Want ik denk dat je dat dik en dik hebt verdiend. Ben je ziek, zwak, misselijk, heel veel beterschap, wordt snel weer de oude. Ik zeg altijd, als je het alvast in je hoofd begint te schakelen, nou, ik ben weer beter, dan volgt het lichaam vanzelf. Ik weet, het is heel makkelijk uitgelegd, maar kort door de bocht, van harte, ja, heel veel beterschap en wordt razendsnel weer de oude. Nee, dan kan ik niet zeggen van harte gefeliciteerd, nee, maar wel heel veel beterschap uiteraard. Heel veel mensen, dat hoor ik ook, hè, met verkoudheidjes, met griepjes. Ja, de een zegt, komt doordat het weer zo verandert. Ik weet niet waar die verandert. Volgens mij is het gewoon al een tijdje dat we moeten zeggen, het is de regentijd, punt.
En ja, dat gaat niet morgen anders zijn. Je moet me niet vragen tot wanneer de regentijd duurt of welk seizoen hierna volgt. Volgens mij kloppen die dingen al lang niet meer zoals wij dat toen op school hebben geleerd. Maar als ik het goed heb, zouden we nu moeten zitten in de kleine regentijd. De kleine. Denk ik, oké, als dit de kleine is, dan ben ik bang voor de grote. Maar goed. In ieder geval, hier moeten we het mee doen. En ja, je kan gaan klagen over de regen. Het gaat niet stoppen als je erom klaagt. Dus ja. Maar goed, tot zover valt het volgens mij reuze mee. Ik denk dat de introductie lang genoeg is. Ik denk dat we heel snel de pokoes in gaan duiken. Laten we die energie lekker gaan opwekken, gaan oppompen. En samen er een mooie uitzending van maken. Ik zeg in 3, 2, 1 hier op Lim FM 91.7. Let's go and take it away. Enjoy the ride.

Oké, ik zei, even kijken, hoe laat is het? 7:05. Oké, als we hem echt een hoog tempo aanhouden, moet het lukken. Ik heb geen onderwerp voorbereid. Ik had er wel eentje in mijn hoofd zitten. En toen dacht ik, daar ga ik dan helemaal uitgebreid op in. Helemaal los. Het is ook in het verlengde van vorige week. Toen spraken we natuurlijk over nationalisme. En als je het hebt over nationalisme, stel dat je niet helemaal door... Als je het hebt over nationalisme, dan heb je het natuurlijk over het feit dat alles wat Suriname is, alles wat Suriname ademt, alles wat Suriname ruikt, alles wat Suriname beweegt, alles wat Suriname is, zou je natuurlijk daar de volle ondersteuning aan moeten geven, toch? Als je het gewoon even zo plat bekijkt. En toen merkte ik iets bij mezelf gebeuren, toch? Dat gaat mijn gedachte, mijn hoofd gaat ergens naartoe. En dat ik denk, wacht even, dat valt me een beetje op. En ik zie het bij producten. Ik zie het bij mensen. Ik zie het bij artiesten. Ik zie het bij bijna alles. Waar doe ik op? Waar heb ik het over? Misschien moet ik er een vragende vorm van maken. Maar het is echt iets dat me al een tijdje bezighoudt. En als ik de vragende vorm ervan ga maken, dan is de vraag... En nogmaals, alles wat je hier uit mijn mond hoort, het is mijn mening, het is mijn kijk erop. Het is hoe ik het zie. Maar de vraag die ik dan wil opgooien is: waarom geloven we soms sneller in buitenlandse dingen? Ik zeg het echt even plat. Waarom geloven we soms sneller in buitenlandse dingen? Ik zou bijna kunnen zeggen, het valt me echt op. En als ik zeg, ik zie het bij mensen, toch? Dat mensen eerder zoiets hebben van... iemand die uit het buitenland komt. Iemand die in Nederland heeft gezeten en die komt solliciteren. Bijna willen we contracten gaan aanpassen om die persoon binnen te kunnen krijgen. Over buitenlandse producten. Als ik in de supermarkt om me heen kijk, zie ik het ook gebeuren. Artiesten zie het ook gebeuren. En dan denk ik van, maar hoe dan? Vergeten we dat wij er zelf ook zijn? Vergeten we dat wij ook goed zijn? Vergeten we dat onze producten ook goed zijn? Hey, begrijp me niet verkeerd, hè? Ik zeg niet dat buitenlands slecht is. Maar het lijkt soms echt alsof alles van buiten automatisch beter is. En dat lijkt me een beetje een hele slordige conclusie om zo te trekken. Toch, terwijl talent van hier, van Suriname, eerst 10 keer moet bewijzen dat ze ongeveer dezelfde waarde hebben. En denk ik van, maar hoe dan? Snap je? Ik kijk naar Suriname. Iemand uit Amerika zegt, ik begin met een merk. Ik launch iets, bam. En iedereen laaiend enthousiast, dit, dat. Maar wanneer een Surinamer iets probeert neer te zetten, die launcht iets. En ineens hoor ik dan om me heen, even kijken hoe lang dit gaat duren. Even kijken hoe lang hij of zij het volhoudt. Ja, minasabi hoor. Toch even kijken of het goed is. Iedereen begint tegenwoordig dan een soort van in twijfel te trekken. Of iemand verkoopt lokaal gemaakte producten. Maar sommige mensen willen liever buitenlandse labels zien. Buitenlandse namen, buitenlandse bevestiging. En denk ik echt van, denk je nou echt dat kwaliteit alleen met een vliegtuig of met een schip hier binnen kan komen? Of moeten we toch eens een keer anders
andere mindset gaan neerzetten wanneer het gaat om ons eigen ding. Ik moet vaart erin houden, ik moet tempo erin houden, dus super uitgebreid ga ik hem niet maken. Maar ik vind het dus wel iets om erover na te denken. Straks meer hierover.

Mooie phrase, hè? Een mooie phrase wordt gedropt in dit nummer. Working is a thing that you should love. Ja, maar dan moet je wel het juiste doen. Dan moet je wel iets doen waar je inderdaad van houdt. Want anders wordt het een behoorlijke uitdaging om werk op die manier te zien. Meteen een gouden tip, denk ik. Meteen een mooi onderwerp, inderdaad. Working is a thing that you should love. Ja, ben ik mee eens. Maar echt, ik kan dat alleen maar als ik doe wat ik leuk vind om te doen. Anders voelt het als een hele zware belasting. En de realiteit is, je kan niet... Niet iedereen doet altijd puur hetgeen dat ze leuk vinden om te doen. Dan heb ik het over werk, hè. Dat is... Je probeert zo dichtbij mogelijk te komen en uiteindelijk moet, ja, dat moet wel je streven zijn. Maar het is wel een bepaalde weg naartoe. En op die weg ernaartoe zijn er ook genoeg dingen die je tussen aanhalingstekens moet doen. Sorry, ja, maar die je niet meteen het leukst vindt. Maar goed, even terug naar het onderwerp, want ik heb niet heel veel tijd op de klok zitten. Ik heb het over het fenomeen dat ik vind, wat mij op, dat wij als Surinamers vaak, onze focus is heel erg gericht op buitenlands. Mensen, producten, diensten, artiesten. En dat ik mis een beetje dat we staan achter ons eigen product, achter onze eigen mensen, achter onze eigen kunnen, toch? Dus ik denk, daar gaat het even over. Mocht je het eerste stuk gemist hebben. En dan denk ik, als wij zelf als Kondremangs, als Surinamers, niet gaan geloven in onze ondernemers, onze artiesten, onze eigen bedrijven, onze eigen producten, vooral onze eigen producten, denk ik, maar op wie wachten we? Wie gaat het voor ons doen? Ik weet niet of je daar ooit eens in verdiept hebt, hè, maar bepaalde landen die staan voor een bepaald product. Een mooi voorbeeld, ik hoef niet lang na te denken, Jamaica staat voor een bepaald product. En nee, dan heb ik het niet over wiet. Maar Jamaica staat voor dancehall. Jamaica staat voor reggae. Dat is hun product. Dat kun je bijna zeggen, dat is hun trademark. Nigeria staat voor afrobeats, als je dat nog niet wist. Ghana staat voor azonto. De stijl die daar geboren is in Ghana. En die vanuit Ghana de wereld bijna heeft veroverd. Afrobeats, het is geboren in Nigeria. Afrobeats is nu volgens mij het hotste dat er is. Die genre Afrobeats is het hotste dat er bestaat. Wie is er als eerst in gaan geloven? De Nigerianen zelf, hoor, kan ik je vertellen. Het is daar geboren, daar gelaunched. En omdat zij er zo achter zijn gaan staan, zij er zo in zijn gaan geloven, is Afrobeats wat Afrobeats vandaag de dag is. Nog een voorbeeld. Korea, K-pop. Als je er ooit in hebt verdiept, is iets wat ook de wereld overneemt. Nee, absoluut niet bekend in Suriname. Maar de wereld is veel meer dan Suriname alleen. Maar het moet ergens beginnen. Het moet ergens beginnen. En dan denk hardop na. Wat is het trademark? Wat is ons product? Ja, daar heb ik ook niet 1, 2, 3 het antwoord op. Maar als we dat kunnen pakken, daar massaal achter gaan staan. Wij zijn de eerste die erin moeten geloven. Door al die bewegingen die ik net heb opgenomen, want ik noem het bewegingen, het zijn movements, zijn groot geworden omdat mensen eerst intern erin zijn gaan geloven. En daarna spreidt het zich uit naar buiten. Echt, wees. Je moet hier gewoon eerlijk zijn tegen jezelf. Ondernemen in Suriname is geen makkelijke job. Mensen proberen restaurants op te bouwen, kledingmerken te starten. Amersfoort, Surinaams merk. Hallo, waar heb je het over? En een prachtig Surinaams merk. Maak geen reclame hier. Ja, stiekem wel. Weet je, in Suriname, mensen doen het met muziek.
met events te organiseren.

0: Echt Surinamers die alles laten alleen om hun eigen business van de grond te krijgen. Misschien met die denken, met die wetenschap, wat ze er allemaal voor moeten doen. Bloed, zweet en tranen, soms letterlijk. Misschien moeten we elkaar echt iets meer gaan supporten in wat we doen, man. Weet je, en support hoeft niet eens, het hoeft soms niet eens een huge thing te zijn. Weet je, kijk naar de Surinaamse producten. Koop een keertje lokaal. En ja, ik heb het ook gehoord. Ja, maar soms zijn de lokale producten duurder dan de buitenlandse producten. Ik zie het ook. Maar bijna wil ik zeggen, maar broer, zus, is het niet een beetje logisch? Als iedereen denkt van, no, ik laat die aan de kant en ik ondersteun. Hoe meer je het gaat ondersteunen, hoe meer erin geïnvesteerd wordt, hoe makkelijker die productie op gang komt en er één tweetje is, dan kan als de productie, als die investering omlaag gaat, wordt de prijs ook minder. Weet je, koop een keertje lokaal. Als dat moeilijk gaat, oké, I feel you. Geld is een uitdaging. Ik weet het, ik ga mijn ogen er niet voor sluiten. Deel iemand zijn business een keer via social media. Wat dacht je daarvan? Om een keer een business waarvan jij denkt van, hé, ja man, dit is een goed Surinaams product, Surinaamse business, bam. Gratis even niets. Ik ga het delen. Ik ga het sharen. Het kost je niks. Het kost je niks. Geef social media, Facebook, Surinamers zijn freaking actieve Facebook gebruikers. Gebruik het een keertje positief dan. Deel een keer positieve feedback. Je gaat wel eens eten, misschien in een Surinaams restaurant. Of je gaat eten halen bij een kleine local. Yegotiki Osonyang. Waarom kies je ervoor om sneller te zeiken op Facebook? Waarom deel je niet een keer gewoon positieve feedback? Van, hey, ik ben daar gaan eten. Ah, nou, wakagim. Kun je ook doen. Toch, ik wil het geen zware lading geven vandaag. Echt niet. Weet je, gun mensen gewoon meer hun groei. Praat elkaar niet omlaag. Want eerlijk, dat is super makkelijk om te doen. Sommige mensen doden echt. Dromen sneller met hun mond dan moeilijkheden of uitdagingen dat doen. Wij doen het zelf. Weet je, we kunnen andere keuzes maken. Echt waar, weet je. Ja, ik wil het niet diep maken. Ik wil het echt niet diep maken. Besef heel goed hè, dat wanneer meer Surinaamse businesses gaan bloeien, booming gaan worden, dat het ook meer werkgelegenheid betekent. Meer kansen, meer ontwikkeling, meer inspiratie voor jongeren, meer mogelijkheden voor jongeren. Laten we dat wel echt even goed beseffen. Dus misschien moeten we echt even goed gaan leren als natie, als Surinamers, elkaar meer gaan opliften dan wat anders. Meer samenwerkingen met elkaar aangaan is ook een idee. Toch de positieve dingen meer gaan delen in plaats van onzinnige dingen te delen op social media. Eerder geloven in elkaar dan dat we onze blik, onze visie richten naar het buitenland. Echt, ik vind we moeten echt gewoon meer gaan nadenken over dit soort dingen. Stel je voor wat Suriname zou kunnen worden. Wanneer we echt elkaars groei beginnen te gunnen. Weet je hoe hard we dan kunnen gaan? Dat noem ik grap, man. Daarom ben ik blij dat ik vandaag weer Promarman bij me heb. Die wederom een Surinaamse artiest die boost komt geven, die lift komt geven. En je weet, ik ben super kritisch. If wasan nes donbong, dan is donbong. Maar als het goed zit, als het opbouwend is, als het inspirerend is, dan sta ik er keihard achter. Dat was even de boodschap die ik vandaag door wilde geven. En deze guy, want deze pokkel die je nu gaat horen, nou ja, die omschrijft het ook. Dus luister daar maar naar.
1: Oké.

0: Nou, nogmaals, nog een keer Suriname, een hele goede avond. Je hebt mijn jingle heb je inmiddels 2 keer gehoord. Dat wil zeggen dat er een nieuwe aankondiging volgt. Eigenlijk een nieuwe introductie in het gezelligste blok hier op Lim FM 91.7. Ik had hem al aangekondigd. Ik heb wederom 2 gasten in de studio live vandaag bij me. En uiteraard deze live die wordt is niet alleen hier via de ether te horen of te volgen. Nee, we gaan hem wat uitbreiden. Je kan hem meteen ook live volgen via Facebook. Zo, gelijk live. Als dat niet genoeg is, bijna direct na de live kun je hem ook nog eens een keer terugvinden op YouTube. Kun je massaal gaan bekijken op je eigen tijd, op je eigen moment. Maak daar dus gretig gebruik van. Ik zeg altijd, je moet keihard je best doen om ons te missen. Al helemaal wanneer we, net zoals vandaag, nu, dit moment, wederom 2 hele bijzondere mensen in ons midden hebben. Ik heb een oud bekende bij me. Iemand die we nog niet zo lang terug hier in de studio hebben. En eigenlijk heb ik dat in mijn intro eerder rond 6:30 al gezegd. Promarman is weer hier in de building. En wanneer Promarman hier aanschuift, dan gaat het ergens over. Dan is het tijd dat er een Surinaamse artiest wederom gelaunched wordt. We gaan een combinatie maken. Ik heb een beetje in het voorgesprek gevraagd. Waar gaan we de focus op leggen? Alleen op de nieuwe pokoe? Of pakken we meteen ook de artiest achter de pokoe erbij? Als je die vraag aan mij stelt, allebei zijn net zo belangrijk. Ik heb het, Promarman. Wil jij het zeggen over wie ik het heb?
1: Vaar de goedenavond natuurlijk. Ik ben blij om hier bij Lim FM te zijn. Weet je, de andere radio. En dat zien we elke keer dus weer. Ik ben dus blij om hier te zijn. En ik ben hier met die artiest zelf. Mm-hmm. Maar ik denk dat die man zichzelf mag voorstellen natuurlijk.
0: Zeker. Toch hoeven wij het niet te doen.
1: Dus dat.
0: The mic is yours. Yes.
2: Ik ben Lino van Young Family. En ik heb een nieuwe genre gecreëerd. Sikisu. En mijn nieuwe track die ik vandaag kom launchen bij jullie, het Awang.
0: Awang.
2: Yes.
0: Oké. Waar wil je eerst op focussen, Lino? Wil je eerst focussen op Lino? Mm-hmm. Of wil je eerst focussen op die nieuwe pokoe? Jij mag het kiezen.
2: Nou, ik wil eerst de essentie zetten op die pokoe.
0: Oké, dan gaan we dat doen.
2: Ja, omdat het een nieuwe genre is dat ik heb gecreëerd. Mm-hmm. Je hebt zelf ook net daarna geluisterd en je zei, je kon die beat niet echt volgen.
0: Nee,
2: en dat klopt. Komt omdat het nieuw is. Meestal als iets nieuw is, dan is het een beetje moeilijk voor mensen in het begin om te accepteren.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik heb Dansal erin gezet.
0: Ja. Yeah.
2: Soek en Kasiko.
0: Die combinatie.
2: Ja, die combinatie. En dat is die genre zelf.
0: Ja, en hoe heet die genre nog een keer?
2: Sekesu heet het.
0: En dat is een combinatie van Dansal, Soek, mm-hmm, en Kasiko.
2: Yes.
0: Oké. Ik heb inderdaad die track gehoord net. Nee. En ik denk die combinatie. Ik denk, wat hoor ik?
2: Ja.
0: Dus misschien kan je daar even op uitweiden. Wat horen we? Laten we beginnen bij die genre. Is het nieuw? Heb jij het bedacht?
2: Nee, het is nieuw. Brand nieuw. Is nog nooit eerder gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben op het idee gekomen omdat ik dacht van Jamaicanen hebben hun eigen ding.
0: Yeah.
2: Dansal, reggae is van hun. Iedereen weet dat. Als zing jij reggae, mensen weten van waar het afstamt.
0: Ja.
2: En bij mij gaat het gewoon dus aan daarom. Dat Surinamers iets worden herkend wanneer we muziek maken. Want zo alleen kunnen we op een internationaal niveau echt doorbreken. Dat ook Surinamers hier dat kunnen doen.
0: Ja.
2: Weet je, want je kan je eigen taal zingen. En omdat Sikisu dan door het buitenland is erkend, kan je nog steeds op het internationale podium komen te staan. Net zoals die Afrikanen dat doen. Want zij zingen ook gewoon overgeroesterd. Ik weet niet precies welke talen ze zingen.
0: Mm-hmm.
2: Maar laten we het even onder Afrikaans gooien.
0: Ja.
2: We verstaan ze niet, maar we luisteren naar hun. Die Latino's verstaan we ook niet, maar we luisteren naar ze.
0: Zo is dat.
2: Dus wij kunnen dat ook. Dus dat is gewoon ook het heb gezien. Dat heeft me gemotiveerd om eigenlijk iets voor Suriname te doen. En dan ben ik dus dan dacht ik van, boy, met welke track ga ik beginnen?
0: Mm-hmm.
2: En ik heb eigenlijk het moment of momenten mij gewoon een beetje laten leiden van oké, wat gaat eigenlijk de eerste pokoe zijn dat ik in deze genre ga creëren? En ik heb dan een beat laten maken en ik had in het begin een ridersblok. Ik dacht van boy.
0: Wat is dat precies?
2: Is wanneer je Als artiesten, mensen, auteurs hebben dat, of mensen die scripten schrijven voor een film of liedjes, dat ze even vastzitten met, wat schrijf ik verder?
0: Aha, ja.
2: En waarover gaat dit? Weet je, soms heb je misschien al de helft af, maar dan weet je gewoon niet wat je verder moet schrijven.
0: Blokkeert het ineens.
2: Ja, omdat ook wat je erin gaat zetten misschien niet interessant genoeg is, of al 10.000 keer al is gehoord.
0: Mm-hmm.
2: En meestal als artiest, dan wil je apart klinken. Je weet, al is het één ding dat je erin zet, dat toch een beetje apart is.
0: Exact.
2: Ja, precies. Daarmee zat ik zeker een week of twee zat ik ermee vast.
0: En hoe doorbreek je zo'n blok? Wat doe jij om daar doorheen te gaan?
2: Michael Jackson had een keer uitspraak gemaakt. Ik keek naar een interview van hem en hij zei, beste muziek schrijft zichzelf.
0: Oké, okay, hoe dan?
2: Dus ik dacht ook van, hey, hoe dan?
0: Ja.
2: Maar omdat ik zelf ook muziek schrijf en dan soms dan zet je die beat gewoon misschien na twee dagen weer.
0: Mm-hmm.
2: En opeens komt alles gewoon automatisch naar je toe. Je hoeft niet te doen, niet af te doen, denk je van, hey, oké, okay, iets aan mijn put. Het komt gewoon.
0: Gaat vanzelf.
2: Het float gewoon.
0: Ja.
2: En dat is the best type of music. En werkelijk, dat is werkelijk ook zo. Wanneer ik naar mijn eigen liedjes kijk en ik zie van, hey, waar het gewoon automatisch is gegaan,
0: mm-hmm,
2: is het gewoon beter gegaan. Het schrijven, kunst gewoon zelf erin, je flow erin, is,
0: precies,
2: is gewoon alles gewoon vanzelf gekomen.
0: Ja. Mm-hmm. Even een vraag. Wat heb je eerst ontwikkeld? Die genre / die beat, mm-hmm, en dan de tekst of andersom? Hoe neem me even mee. Hoe gaat zoiets?
2: Ik heb eens die genre ontdekt, toch? Dus ik heb dacht van, naar waar wil je naartoe gaan?
0: Mm-hmm.
2: Als je wil weten naar waar je naartoe gaat, moet je weten waar je gaat stoppen, toch? Dus ik heb het bekeken als in van, oké, okay, als ik op een internationaal niveau en Suriname zou meedrukken en Suriname iets wil geven, dat we voor de rest van onze leven tot na mijn dood zelf kunnen meenemen, wat moet mijn eerste stap zijn?
0: Ja.
2: Kijk. En triggers zijn triggers geweest natuurlijk. En een van de triggers was die pokoe van Burna Boy laatst.
0: Mm-hmm,
2: dacht
0: mm-hmm.
2: Ik van, nou, heeft de Afrikaan kadwin, mix zo aan trangen, hij de ono kadwin toe.
0: Ja,
2: dus
0: ja,
2: als hij trigger me echt, dacht van, nou man, ik kan het ook. Dus ben ik gaan zitten, ga denken van, boy van mokie, dacht van, nou, kasiko moet 100% erin.
0: Mm-hmm,
2: maar dat
0: mm-hmm.
2: is echt van ons. Dus dat is hoofdingrediënt van het gerecht, kasiko.
0: Is kasiko, dat is de basis.
2: Is echt van ons.
0: Ja, klopt.
2: Weet je, die dansal is van die Jamaica. Maar kijk, reggae en dansal, zij mm-hmm. zijn zo sterk dat reggaeton zelf ervan is afgestaan. Dus dansal heb ik ook erin verwerkt, omdat mensen dat ook direct snappen en begrepen. Die ritme een beetje.
0: Klinkt daarom, toch wat bekend precies. In de
2: dus oren. Jij dacht dat je die flow kende, maar toen merkte je van, hé, wacht even. Het gaat de andere kant op.
0: Zeker, ik zat bijna gelijk ernaast eigenlijk. Ja. Dat ik denk precies, van, nee, dit is niet het meer.
2: Precies, dat moet het zijn. Is dat je laat denken van, dit is toch een beetje anders. Want ook toen ik begon naar Afrobeats luisteren, dacht ik ook dat het dansal was.
0: Mm-hmm. Maar is het niet.
2: Precies.
0: Nee.
2: Zo word je dan op den duur erkende grote companies, corporations gaan doen. Zeggen van, hey, er is iets nieuws op de markt.
0: Ja.
2: En een Surinamer heeft het gemaakt. Hey, die Surinamers zijn nog niet zo groot op de markt. Maar ze beginnen een wave te creëren. Er komt een tsunami.
0: Mooi gezegd.
2: Weet je?
0: Ja. Dus mooi
2: laten
0: gezegd.
2: Laten we ze volgen. Laten we kijken wat gaat gebeuren.
0: Ja.
2: Ja, en ja, dus dat is gewoon eigenlijk het verhaal erachter.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Laten we dieper gaan kijken. Dat nummer. Nieuwe nummer wat je hebt gelaunched.
2: Ja.
0: Neem ons even mee. Hoe heet het nummer? Waar gaat het over?
2: Het heet Awang.
0: Mhm.
2: Het gaat over een relatie dat jij met een dame of omgekeerd. Want jij kan degene zijn voor iemand, maar omgekeerd is zij ook degene voor jou.
0: Mm-hmm.
2: Dus het gaat merendeels gewoon daarover de liefde dat jullie met elkaar delen, wat jullie aan elkaar geven. En hoe goed ze eigenlijk voor je is en hoe goed jij voor haar bent.
0: Yeah.
2: Ik heb beide erin proberen te verwerken. Erin natuurlijk, mijn mannelijke perspectief ga je meer een mannelijk perspectief vinden.
0: Uh-huh.
2: Maar ik heb ook aan de vrouwenskant iets erin proberen te zetten. Weet je wat eigenlijk een vrouw wil zeggen? Meestal willen vrouwen een champion, om het zo te zeggen. Ze mm-hmm. willen zelf geen champion zijn, maar ze willen wel een champion.
0: Ja, en is het gebaseerd op je eigen ding? Zit je nu in een relatie waarvan jij de champion bent en zij is degene, vertaald naar Awang?
2: Nou, het is niet mijn eigen ding. Ik weet dat en ieder liefde ervaart.
0: Uh-huh.
2: Weet je, dus het is niet altijd zo persoonlijk als je denkt. Ik weet, ik kan gewoon, jij kan iets aan mij zeggen nu op dit moment.
0: Mm-hmm.
2: En omdat je dat tegen mij hebt gezegd, kan ik naar huis gaan en een hele boek erom schrijven.
0: Het gewoon hoeft niet per se je eigen ding te zijn. Nee.
2: We kunnen nu praten over een relatie. Jij vertelt me iets en denk van, hé boy, dat lijkt me echt vervelend, boy. Dan kan ik schrijven een boek waar we dat zijn.
0: Ja.
2: Ik hoef niet eens je heel verhaal te kennen.
0: Nee. Oké. Okay. En ik heb goed geluisterd. Ik luister altijd 2.0, zoals ik het noem. Ik luister de diepte in. En ik hoor liefde en ik hoor, ja, hoe moet je het noemen? Dat nummer is, ik ga het gewoon plat zeggen, het klinkt best wel sexy.
2: Ja.
0: Was dat ook de bedoeling als in liefde,
2: liefde
0: en sexyheid verkoop trekt aan? Hoe zie jij dat? Ja.
2: Maar wat is liefde zonder seks? Kan je wel liefde doen? Precies, je zegt een keer ervan.
0: Ja, ja. Kan ik? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat iedereen...
2: Kan. Ik denk niet dat het kan.
0: Op zijn eigen manier...
2: Je bent sowieso aan elkaar aangetrokken, toch? Je wilt elkaar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Dus seks is ook erin verwerkt.
0: Ja, ja, precies. Toch? Ja. Dus het is niet alleen liefde. Het is lust is het woord waar ik naar zocht. En ik heb hem nu wel gevonden.
2: En was er aan hem aan, dus is dat voelde ik bah.
0: Ja. Oké. En dan denk ik van, oké, waar moeten we naartoe gaan? Als we dit nummer horen, waar dan ook. Iemand die zit in de auto of je hoort hem in de club.
2: Ja.
0: Misschien een beetje een gekke vraag, maar wat moeten we erbij voelen bij dit nummer?
2: Als jij daar
0: zelf richting aan mag geven, okay, als de artiest achter het nummer.
2: Kijk, als je verliefd bent op dat moment, dan ga je nog meer liefde voelen.
0: Yeah.
2: Maar if in mijn Libia moment dat je het overkomt, want je denkt van samen als maar bij jou wang.
0: Ja, kijk.
2: Dus het is een beetje moeilijk meerdere om tegen mensen te zeggen wat ze moeten voelen omtrent een kunst dat je hebt gemaakt. Dat is heel moeilijk.
0: Ja.
2: Dus ja, het is wat jij op dat moment ervaart, dat daar gaan je emoties je brengen.
0: Ja. En dat is zo, toch? Iedereen vult het anders in, toch? Ik vind het mooi wat je zegt. Eigenlijk waar je op dat moment doorheen gaat, dat gaat bepalen hoe dat nummer bij je binnenkomt, zoals ik het zeg. Als we dan gaan kijken naar het thema, liefde en lust, kokar en zo, dubbele L. Ja. Liefde en lust gecombineerd met... die genre, die nieuwe genre die eigenlijk jij hebt bedacht. En eerlijk, ik dacht bij mezelf, dancehall, souk, kaseko. Ik denk bij mezelf, broer, wat voor moxalesi draai jij daar in die keuken?
2: Ja, ja.
0: Toch, maar is wat voor thema's zou je nog meer kunnen koppelen aan deze genre?
2: Alles.
0: Alles kan erachter.
2: Ik heb alles gedacht.
0: En ervoor?
2: Alles heb ik gedacht. Ook in mijn logo.
0: Mm-hmm.
2: Op mijn Facebook page.
0: Ja.
2: Er zijn symbolen in mijn logo bewerkt die elk emotie van de mens aangeeft. Boosheid, liefde, jaloezie, verdriet. En alle menselijke emoties ga je ooit kunnen vinden in een project van mij.
0: Kijk. Ja.
2: Ja.
0: Dus dat er nu is gekozen voor lust en liefde.
2: Ja.
0: We kunnen nog heel veel verwachten.
2: Je kan verschillende dingen verwachten. Ik heb hem net iets laten horen. Vertrouw me, je gaat niet verwachten dat het Sikisu is. Wat je net hebt gehoord, alle andere projecten klinken helemaal anders.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Hoe lang heeft het je geduurd om deze pokoe te maken? Vanaf punt 0 tot naar wat het nu is?
2: Dat zeg je misschien 2 weken of zo, 2 weken, 3 weken. Omdat ik die writer's block had, toch?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus ongeveer 2-3 weken moet het zijn.
0: Oké. Okay. Mm-hmm. Wat was daarbij de grootste uitdaging? Dat je denkt van, hey, los van die writer's block, is het
2: om het zo spannend mogelijk te houden. Want je vertelt iets. Dus dat het verhaal moet je spannend houden. Ik kan niet dezelfde flow en ritme blijven behouden in die hele track. You gotta switch it up sometimes. Mm-hmm. Soms een beetje sneller zingen. weet je, soms een nadruk op bepaalde woorden zetten. Dus dat was de challenge. En mijn zangleerkracht, die is bij Perotti. Mm-hmm. Met haar was ik in de studio. Zij me begeleid.
0: Dat is niet de minste.
2: Nee.
0: Je noemt een naam daar, Lisbeth Perotti, ja, als zangcoach.
2: Ja, naar puntjes op de Ida.
0: Ja.
2: Dus met haar heb ik gewerkt en zij heeft me begeleid. Tijdens het gesprek, ook in de studio.
0: Ja.
2: Ja, dus hoe ik er moet zingen, welke toon ik moet houden. Want ik ga nu ook naar zangles om mijn vocals te verbeteren. Mm-hmm. Want ja, natuurlijk als ik het op internationaal niveau... Waar, dan moet ik in mezelf investeren en dat is precies wat ik doe.
0: Exact.
2: Dus dat was een challenge, kan je zeggen. Om het zo goed mogelijk te doen.
0: Ja.
2: Wat was nog meer? Eigenlijk hoe ik die kassiekor in ga verwerken.
0: Waarom was dat zo'n uitdaging?
2: Omdat je met je producer moet zitten. Ik kan het zelf niet intypen. Nee, ik kan hem wel zeggen van, hey, dit is wat ik wil. Zet dit hier, haal dit hier zo weg. Dus we maken het dan samen.
0: Ja,
2: dus daar precies. Was een beetje die challenge. Omdat net zo jij net dacht van boy, dan zal zoeken als ik van je combineer dat aan. Ik heb zelf de vragen gehad.
0: Ja.
2: Ik heb het gewoon gedaan. En uiteindelijk, wanneer je iets gewoon doet, die movement is er. Sommige dingen, they fall in place. Je hoeft niet te veel mee te vechten.
0: Ja, exact.
2: Het is dezelfde ideologie dat ik neem van Michael Jackson. Laat de bepaalde dingen zich gewoon in eigen leven leiden.
0: Precies.
2: En je gaat de antwoorden op den duur wel vinden.
0: Ja, wat zeker ook natuurlijk een eigen leven gaat leiden is... En dan moeten we echt is een beetje de laatste vraag... en dan wil ik die pokoe echt nu gaan horen. En nu ben ik mijn vraag kwijt. Ik had de vraag in mijn hoofd net. Nee, ik ben hem kwijt. Ik ben hem kwijt. Ja, ik ben hem kwijt.
2: Jammer.
0: Ja, maar geen nood. Hij gaat weer terugkomen in mijn hoofd. Dat is iets dat ik zeker weet. Mm-hmm. Ik denk, technicus, dan kijk ik even jou aan. Dat we die pokoe moeten gaan droppen. En als ik die vraag weer in mijn hoofd krijg, ga ik je onderbreken. Nee, grapje. Ko Arka Pokoe.
1: 100.
0: Ja, Ko Arka Pokoe. Awang.

0: Nou, Suriname heeft, denk ik, niet alleen kennis gemaakt met een nieuwe pokoe, maar ik denk met een nieuwe beweging. Als ik dit zo hoor.
1: Zuiver.
0: En ik denk het mooie wat ik er persoonlijk aan vind, is je kan rijmen. Oké, nu hoor ik dit, nu hoor ik dat, nu hoor ik zus, nu hoor ik zo. Maar ik had er wel 2 of 3 keer naar moeten luisteren. Zeker. Maar dat maakt je nieuwsgierig.
2: Ja. Zeker.
0: Maar dat is mijn kijk op de pokoe. En daar ging ik naartoe. En dat was mijn vraag net voordat we de pokoe hebben gehoord. Jullie hebben al wat promotie gedaan. En zeg ik jullie, want Promarman staat erachter.
2: Zeker weten.
0: De promotiebaas staat erachter.
2: We doen ons best.
0: Mag gezegd worden, moet gezegd worden.
2: Dank je wel.
0: En dan denk ik van, Lino, wat zijn de eerste indrukken van hoe die pokoe is aangekomen bij het Surinaams publiek? Heb je daar al een beetje een beeld van kunnen vangen?
1: Ik heb tot nu toe, overigens, er alleen positieve reacties gehad. Maar zoals je zei, sommige mensen moeten een paar keer naar luisteren. En dat is gewoon oké. Dat geeft eigenlijk ook aan dat je je aandacht wil vestigen over wat ik eigenlijk zeg.
0: Exact.
1: Want dat is wat ik eigenlijk ook het belangrijkste vind. Dat mensen echt luisteren naar wat je zegt.
0: Ja. Nee, zeker. Waarom ik zeg voor mezelf nogmaals, waarom ik er bij de tweede keer denk ik van, ai, ik hoor hem. Ik probeer die beat te ontcijferen.
1: Ja.
0: En ik leg de focus op, oké, wat is die nieuwe genre die nu gecreëerd wordt? Weet je, daar leg ik de focus op. En net zo interessant als de inhoud van dat nummer, uiteraard. Ja. Ja. Maar vanuit mijn kant, props voor wat je hebt bedacht. Ja, en man, props voor wat je hebt gecreëerd.
1: Yes, thank you.
0: Absoluut. Dan denk ik van, oké, nu we die pokoe kennen, die kennis hebben gemaakt met die pokoe. Ik zei het al, vind ik het net zo belangrijk om ook grondig kennis te maken met jou. Met Lino als de nieuwe artiest in Suriname.
1: Ja.
0: Van waar komt de naam Lino? Laten we daar even mee beginnen.
1: Mijn naam is gewoon Dalino, wat ik van mijn moeder heb gehad.
0: Dalino.
1: Ja, ik heb en daar een idee is Lino. Die oude gehad.
0: En daar is Lino vanuit afgeleid.
1: Ja.
0: Oké. En dan wil ik vervolgens weten, wie is Dalino voor de muziek? Voordat hij met zijn muziek is begonnen.
1: Vroeger hield ik van voetballen. Ik wou vroeger voetballer worden, maar ik heb dan een aantal keren achter elkaar blessures gehad. Enkel, knie.
0: Mm-hmm.
1: En tijdens mijn blessure dan heb ik een keer een tekst geschreven.
0: Waarom?
1: Ik weet niet meer wat eigenlijk. Ik
0: weet is een hele stuffe vraag, ja, maar gaat niet, ergens
1: ik
0: naartoe.
1: Ik weet niet waar het is begonnen, maar ik weet nog dat ik in de voorzaal zat.
0: Uh-huh.
1: Ik heb een schrift genomen, tikte een pen. Oh, hoe te schrijven? Ik had een beat gezet van Exhibit Foundation.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ik denk 14 of 15, denk ik.
0: Oké.
1: En toen dacht ik van, jammer, een tekstboom.
0: Ja.
1: Heb ik een mattie van me gebeld. Van, yo, misschien was aan jou.
0: Weet je nog waar het over ging?
1: Boy, wacht hiervoor.
0: Het is langer.
1: Ik ging aan denkwerk.
0: Ja, hoe oud ben je nu? Want je was toen 14. Hoe oud ben je nu?
1: Ik ben 32.
0: 32. Ja, het is, ja. We praten niet over 5 jaar terug.
1: Nee. Ja. Ik denk dat het ging over het straatleven, denk ik. Wat je eigenlijk daar kan ervaren.
0: Ja. Oké. Ja.
1: Daarover ging het, ja.
0: En waarom ik zeg, weet je, die suffe vraag gaat ergens naartoe. Maar heb je zelf het straatleven ervaren? Wat is je achtergrond daarin? In een nutshell? Nou, niet te klein, maar.
1: Oké, hoe kan ik het zeggen zonder mezelf in problemen te zetten?
0: Zo.
2: Heel belangrijk, ja. Lino. Heel belangrijk, want dit wordt vastgelegd.
0: Ja.
2: Dus denk er goed over na.
1: Nou, boy, hoe geef ik antwoord hierop? Je vindt me dat bij.
0: Nou,
2: ik zal je even helpen. Want wat belangrijk is, Lino is niet de makkelijkste geweest. Mm-hmm. En hij heeft dus zijn ouders soms gewoon heel veel problemen gegeven.
0: Ja.
2: Ik zal je helpen bij deze, Lino.
0: Ja,
2: om het zo netjes als mogelijk te doen. Uh-huh. Hij is niet de makkelijkste geweest. Heeft zijn ouders soms heel wat koppijn gezorgd. Maar ondanks dat heeft hij laten zien van dat hij toch iets in de maatschappij is geworden. En daar gaat het uiteindelijk om.
0: Klopt.
2: Ja.
0: Klopt. Zo is het. Het is niet, we gaan niet blijven hangen in wat was. Maar toch, we kijken vooruit naar wat is. En vanaf dat punt uiteraard verder. Maar toch, Lino, wanneer dacht je voor het eerst van oké, met muziek kan ik serieus aan de slag en dat ga ik ook doen. Wat heeft voor die switch gezorgd? Want dat ene nummer wat je toen hebt, of die ene tekst die je toen hebt opgeschreven, ongeveer 17 jaar geleden of 18 jaar geleden, daarvoor zitten we nu niet hier.
1: Ja.
0: Dus waar is dat moment ontstaan en waardoor, misschien ook interessant om te weten, dat je hebt gedacht, de muziekwereld, daar stap ik met twee benen in.
1: Toen ik 15 was, had ik al besloten van, nou, muziek is wat ik wil doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ik naar artiesten als Tupac kijk, Bob Marley, Michael Jackson, maar dat is niet alleen dat ze mooie liedjes hebben, maar de impact dat ze hebben gemaakt. En ik dacht toen al zo. Mm-hmm. En zo zie je dat ik bijna 15 jaar later, 16 jaar later op een idee ben gekomen van, los van mijn muziek, maar wat voor impact kan ik zelf ook echt maken? En dus dan een genre gecreëerd. En dus dat is dus dan de impact. Want dat is iets dat altijd blijft bestaan.
0: Precies. Waar wil je dat dit eindigt?
1: Waar zit je zo eindig?
0: Ja, waar wil je dat dit met naartoe gaat en waar moet het eindigen?
1: Met Surinamers die de muziekindustrie zeker voor 5 of 10 jaar domineren, net als alle andere genres dat hebben gedaan.
0: Mooi antwoord. En wat is er mooi antwoord? En wat is er voor nodig om dit te kunnen bewerkstelligen?
1: Samenwerking, geloof hebben.

0: opstaat en die zegt, hé, hey, deze Shara, dat zint me wel.
1: Ja.
0: Ik ga er ook een tekst op loslaten. Dan is het niet zo dat Lino denkt, maar wacht even, ik heb het bedacht.
1: Nee. Het is de genre waarop iedereen kan springen.
0: Ja.
1: Weet je, hoe meer mensen, hoe meer bekendheid.
0: Precies.
1: Ja, ik zou het fijn vinden als zelf buitenlanders erop zouden springen, want je maakt Suriname bekend.
0: Ja.
1: Het is van ons. Als je reggae zingt, maak jij dansal bekend.
0: Zo is dat.
1: Jamaica bekend. Als je dansal zingt, gaat altijd terug naar zijn begin.
0: Exact.
1: Ja.
0: Ja. Hoe ga je deze movement als een olievlek in de oceaan zich laten verspreiden? Hè? Heb je daar een plan voor? Ik zie iemand die naast je zit.
1: Ja.
0: Dan ga ik zeggen, dat is stap 1.
1: Ja, dus ik
0: zal en hoe verder?
1: Dus nu ben ik aan het begin. Ik weet dat er nog heel wat stappen gemaakt moeten worden. Wat ik nu alvast nodig heb is een hit.
0: Mm-hmm.
1: Nummer 1, zodat mensen zich gaan afvragen wat is dit.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Het verhaal erachter kan alles op den duur dan sterker gaan maken. En dan gaat het dus dan een beetje automatisch. Maar dan gaan andere mensen ook mee willen doen aan de genre. Mensen gaan het ook willen pushen. Surinamers gaan trots tonen wat dat betreft. Van, hey, dit is van mijn land. Dus nu is aan het begin nu een hit.
0: Ja. Yeah.
1: En de rest is gonna be history. Want trust me, wat ik in die gunny heb.
0: Ja. Yeah.
1: Loaded. Lock and loaded.
0: Ja.
1: Ja, man.
0: Heb je misschien al nagedacht over de tweede? Ik weet niet of ik nu ver vooruit loop. Maar heb je al nagedacht over de tweede? Het is één ding wat ik me afvraag. En ik vraag me ook af in het verlengstuk van de tweede.
1: Ja.
0: Awang klinkt nog best... hoe moet ik het noemen, is mijn mening, nog best wel mellow. In de zin van lekkere schuiver, mijn schouders kunnen mee, Temera Danzaal kunnen mijn voeten mee. Is het zo dat je als artiest kijkt, nadenkt over van, hé, oké, maar wat sluit aan? De Surinamer houdt misschien van iets meer... tempo. Swingen erin, iets meer tempo. Dat ik ook bijvoorbeeld denk van oké, maar als we dit in de club bossen, wat dan? In het verlengstuk daarvan, wat voor ideeën krijg je dan voor de tweede?
1: Zeg het, Abraham, of zijn bij mijn keren net?
2: Dus hier en om hier, want zijn Lino, maar is op zijn amor belangrijk zijn in de toren. Lino heeft genoeg materiaal. Weet je, Robert, deze man heeft over dingen nagedacht. Net, ik heb met een man gezeten, ik heb met hem gesproken. En ik heb genoeg muziek gehoord. En Lino kan ook heel extreem gaan, hoor. Isabi, dus ook to the poko dat miere.
0: Uh-huh.
2: Op een gegeven moment als promotor krijg je muziek.
0: Ja.
2: Ik ga ernaar luisteren. En toen ik heb geluisterd, er was zeker een keuze van 6-7 nummers. En op een gegeven moment heb ik Lino gezegd, luister, dit is de eerste die we gaan lanceren. En ik denk, we gaan met Awang beginnen. Laten we kijken van hoe Awang zal gaan. Want je weet nooit van wat er met die single zal gebeuren.
0: Klopt.
2: We zijn bezig met de promotie. We zijn vorige week begonnen. Vandaag eindigen we hier dus bij Lim FM. En dat betekent, vrijdag komt de videoclip online. Want hij heeft ook een videoclip gemaakt van die Poku Awang. En dat betekent, dan gaan we dus kijken van wat er gebeurt. Want je weet nooit, nogmaals, dat weet je nooit vooraf. Als je gaat zeggen van dit is een hit, brada.
0: Ja, weet je niet.
2: Dat weet je niet, snap je? En je moet mensen het vaak horen. En hoe vaak die Poku Awang airplay zal genieten hier bij Lim FM. Dan gaan we kijken van wat er zal gebeuren. Wat voor mij als promotor heel belangrijk is. Ik ben nu hier bij Lim FM. Maar ik kan je zeggen, we zijn vorige week begonnen met de promotie. En op dit moment, as we speak, staat hij in de promolijst van een andere radiozender. Die ik hier niet ga benoemen. Omdat we hier zijn bij Lim FM.
0: Ja,
2: wij weten niet van wat er hier zal gebeuren bij Lim FM. Dus daarmee, dus dat betekent voor mij als promotor, betekent dat Lino een hele grote stap al heeft gemaakt. Want

0: Soms zitten mannen 10, 20 jaar in de business. Ze hebben nooit die promolijst bereikt.
1: Klopt.
0: En Awang is al op een promolijst. Wat er hier gaat gebeuren bij Lim FM, dat weten we niet. Wij geloven één ding. Mm-hmm. En één ding, hoe vaak mensen die pokoe zullen horen, dan zullen mensen Lino gaan searchen. Dat is
2: zo
0: één.
2: Is dat. Ja.
0: Mensen zullen die pokoe gaan omarmen. En als ze dat gaan doen, dan betekent het dat Lino dus op weg is naar zijn journey. Want Amantak, je hebt gehoord wat hij net heeft gezegd. Mi wan hit. My here and my brother. Wan hit een kies 1, 2, 3. Wan hit dat wan taki Morocco. En a Morocco zou we doen nou dit op een moment. Die zie, unuf pro maar mannen zorgu taki if na radio. If na kranti. If na televisie. If na social media. Overal waar deze man gehoord, gezien, gelezen kan worden, daar maken we ons de komende tijd sterk voor. Dat zeg ik iedereen. Ja. Het gaat niet vanzelf. Je moet werken, je moet uren maken. En dan zullen we kijken voor wat het zal worden. Maar dat gaat het groot publiek van Suriname. Zij gaan bepalen voor wat er met die single zal gebeuren van Lino. Ja.
1: Nee, helemaal goed. Duidelijk ook wat je onderstreept, toch? De mediahuizen, de radiostation, niet alleen radio, gewoon mediahuizen over het algemeen.
0: Amen.
1: Die spelen daar ook zeker een grote rol in.
0: Ja.
1: Ik hoor ook wat je zegt, weet je. Talent, ja, ik denk dat er even algemeen veel talent is in Suriname. Het is zeker de vraag, wie doet er wat mee? En ook zeker op momenten dat het moeilijk wordt, wat gebeurt er dan?
0: Ja. Ja.
1: Toch? Dus...
0: En je kan niet steeds hetzelfde blijven doen.
1: Nee.
0: En dat is voor mij belangrijk waarom dus Lino dus uniek is. Want hier is nog even pokoe nog boem, promar man ne linken ne na rotzooi.
1: Precies. No,
0: we komen niet voor rotzooi, broer. We komen voor echte dingen. En Lino weet het zelf. Eigenlijk mino aan takasansi.
1: Ja.
0: Maar Lino is promar man zelf gaan googelen om te weten wie promar man is.
3: Oh my god, ChatGPT.
0: Oké. Snap je?
3: ChatGPT, leg me uit van man. Als je naar hem gaat, weet wat je wil. Je moet goed erover nadenken. Zeg dit tegen hem, want dit gaat hem triggeren met je samen te... Ateg me alles aan.
1: Kijk, nee, ik vind zulke dingen zijn interessant. En het is... Promar, het is alleen maar goed dat je daar ook de nadruk op legt.
0: Zeker.
1: Toch? Want anders kun je aan de voorkant heel veel dingen doen. Maar als er daarachter niks gebeurt, komen uiteindelijk toch nergens. Dus... Misschien een beetje een gevoelige vraag, of ik weet het niet. Maar weet je, ik ben daar nooit te voorzichtig mee.
0: Nee.
1: Ik ga die vraag aan jullie beiden stellen.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben een beetje benieuwd. Ja, hoe moet ik het invullen? Vrij algemeen, hoor. Mm-hmm. En het is vrij algemeen. En als het te gevoelig is, zeg het ook maar.
0: Tuurlijk.
1: Ik ben benieuwd. Heeft de Surinaamse mentaliteit...
0: Mm-hmm.
1: In hoeverre... Promarman, zie jij dat terug... Mm-hmm. Bij de artiesten?
0: Mm-hmm.
1: En aan jou de vraag... Lino... In hoeverre zie jij dat terug... Bij het Surinaams publiek? Mm-hmm. En in hoeverre heeft het invloed... op je doel.
3: Dus als ik
1: de Surinaamse mentaliteit. Uh-huh. Maar wat moet je wel even weten.
3: Wat voor invloed het kan hebben op waarmee ik bezig ben.
1: Op jou als artiest precies. Uh-huh. Op de doelen die je hebt. Uh-huh. En Promarman bij jou. Zie jij dat terug bij de artiesten? En zo ja. Wat voor invloed heeft het dan op het plan dat jullie hebben?
0: Ik zal zo beginnen. Die ik geboren. Uh-huh. In Obigiwaka direct.
1: Mm-hmm.
0: Ja toch? Dat want ik kruipie.
1: Ja.
0: En Lino is dus met Sikkesu gekomen. Mm-hmm. Ja? Wat voor invloed zal het hebben op het Surinaams publiek? Het is wat het Surinaams publiek gaat horen. Het is wat het Surinaams publiek gaat zien. Is waarover mensen zullen lezen. Ja? Dat kan het interessant maken voor het Surinaams publiek.
1: Ja.
0: If in a potaspoon in demofo, then I'll go zoeking.
1: Exact.
0: En dat is wat ik al Lino heb gezegd. Mensen weten niet wie je bent.
1: Mm-hmm.
0: En waarom zou ik naar je moeten luisteren? Dus dat betekent, we moeten werken.
1: Ja.
0: En daarom zijn wij dus met de promotie gestart van deze. Ten eerste die nieuwe Shara Sekesu, die pokoe heet Awang. Mensen die op dit moment luisteren, die kunnen zeggen van, ik vind het helemaal niks.
1: Mm-hmm.
0: Dat mag en dat kan.
1: Ja.
0: Alleen, ik ga iets aanhalen. Die pokoe gangam style. Gangam gangam style. Jeng, jeng, jeng, jeng. Niemand had gedacht dat die pokoe zo'n grote hit zou worden. Crazy Frog. Gang, bang, bang, bang. En daarom, wanneer ik als promotor ik een pokoe krijg, broer, dan ga ik er kritisch naar luisteren. Want ik moet erachter staan. En als ik niet erachter sta, bij mij heb je dus geen middenweg. Het is ja of het is nee.
1: Exact.
0: En luister, deze Surinamer, jonge Surinamer, die artiestennaam heeft van Lino, die man heeft zijn huiswerk gemaakt. Ik heb met die man gesproken. We hebben diepgaande gesprekken gevoerd.
1: Ja.
0: En als iemand mij kan overtuigen, eigenlijk wilde ik vandaag niet hier zitten om het interview te doen. Ik wilde er gewoon bij zijn, maar mi bewantak Lino wamus betaki.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk is het toch anders gegaan.
1: Precies.
0: Weet je waarom? Omdat dat maakt die connectie toch. Dus dat betekent, die artiest heeft zijn kracht gemaakt, heeft met zijn team gewerkt. Lisbeth Perotti, Nano, degene die Heidanus. Mastering heeft
3: Manboy.
0: Gedaan. Manboy. Dus er is een team toch die aan dat product heeft gewerkt.
1: Ja.
0: Dat daar man bameka pokoe, toch? Dan aman komita promotor toch? Van, want apis dat aman obesabi. Van hoe de promotie dus aan toe moet gaan. Hij heeft het wel gestudeerd, want nogmaals, Lino doet bepaalde san in apokusani. En daarom stelt die man me ook veel vragen.
1: Ja.
0: Wanneer de afgelopen tijd. Dus doordat hij dat gedaan heeft, dan aman komita promotor. We hebben deze pokoe geselecteerd. We zijn vorige week begonnen met de promotie. Hier eindigen we dus vandaag met de promotie.
1: Yeah.
0: En dat betekent, vrijdag komt die videoclip online. En voor de rest moet het publiek van Suriname gaan bepalen. Of exact. Ze het wel of niet gaan omarmen. Iets wat je niet kent.
1: Precies.
0: Ino aan tissing. Maar die tissing, de outro aan trasani, dat wil je het vaak.
1: Ja.
0: En daar gaat het uiteindelijk.
1: Nice. Yes, ik vind het mooi hoe je invulling hebt gegeven aan. Want ik heb het bewust, daarom heb ik gezegd, het is gevoelig of niet.
0: Ja.
1: Het is hoe jij er invulling aan geeft. En ik ben blij dat je die route hebt gevonden om de Surinaamse mentaliteit op die manier invulling aan te geven. Het komt erop neer.
0: Ja.
1: Wat we niet kennen, kunnen we sceptisch over zijn. Van, hey, wacht even, maar wat is dat dan? Wat hoor ik dan?
0: Ja.
1: En dan moeten we het leren kennen.
0: Ja, amen.
1: Ja. Maar we moeten er wel voor openstaan.
0: Zeker toch?
1: Toch?
0: Zeker.
1: Want wat de boer niet kent, dat eten niet, dat gaan we niet hanteren.
0: Je wil niet elke dag bruine bonen eten toch?
1: Ja. Precies.
0: Nee,
1: precies.
0: Toch? Ja, zo propaganda aan troa ook toe toch?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: En daar gaat het uiteindelijk om. Ja,
1: precies. Lino,
3: hoe ik het zie?
1: Ja.
3: Vanuit mijn perspectief?
1: Juist.
3: Oké, ik ga het zo aan je uitleggen. Is net als je terug naar de oudheid gaat. Mensen wisten niet wat Oost en West was.
0: Mm-hmm.
3: Ze waren hun eigen plek gewend. Maar nu, misschien voor Fabian, wat als we verder gaan? Wat gaat gebeuren? Fabian dacht, oké, nou dan. Ik dacht, ik ga dat zeggen. Ik ga elkaar dit raam. Iedereen is een beetje er tegen, want ze zijn sceptisch. Ze zijn bang. Ja. Is ze begrepen. Maar het ligt nu aan mij en aan Fabian om je te overtuigen van naar waar we gaan, daar is goud.
0: Mm-hmm.
3: En ik ben erop voorbereid dat, al ben ik onderweg met een heel groep mensen, dat ik weet dat ze gaan discussiëren. Pa man, ze chami goyo, maar ze charugo de jongen.
1: Die ja.
3: Dat
1: ja.
3: gaat er altijd zijn. Je ja. kan, zulke verhaaltjes kan je vinden in de Bijbel.
0: Amen.
3: Waar Mozes met mensen liep en maar bij klagen. Ondanks Gadopoor de man dat
1: ja. Vertrouwen.
3: Dus ik weet gewoon, ik weet naar waar ik naartoe wil gaan. En je mag me volgen als je wilt.
0: Mm-hmm.
3: Ik weet naar waar ik naartoe ga dat succes daar zo zit. Maar niet alleen voor mij. Voor iedereen die met me meekomt.
1: Dat is een mooie insteek.
3: Dat is hoe ik het zie.
1: Ja.
3: Ik doe het niet alleen voor mezelf. Ik doe het voor heel Suriname. Mijn hart zit daar.
1: Ja.
3: En natuurlijk ook voor mijn kinderen dat ze kunnen zeggen, hey, dat is mijn vader.
1: Ja, precies. Ja.
3: Mijn vader heeft dat gedaan. Weet je?
1: Ja, ik vind het prachtig. Het is inderdaad iets wat je neerzet. Een beweging, een movement, iets nieuws wat je
3: erop... Mag ik iets nog even bij toevoegen?
1: Tuurlijk.
3: Kijk, Suriname is een klein land. Dus daar hebben we nogal soms het gevoel dat we dingen niet kunnen. Omdat we een klein land zijn. We denken van, nou, we gaan geen veel effect kunnen hebben.
1: Ja.
3: Maar als je ooit denkt dat je te klein bent in een situatie om een verschil uit te maken, probeer met één muskiet een avond te slapen.
0: Wauw.
1: Jeetje. You caught me off guard there. Wauw.
0: Wow.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja, word ik stil van.
3: Dat is precies wat we kunnen doen. Maar we hebben elkaar nodig.
1: Ja.
3: Ja, ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig.
1: Ja.
3: Weet je, ik moet muziek voor jou brengen. En jij speelt hem af.
1: Ja.
3: Jij interviewt mij.
1: Ja.
3: Weet je, ik heb Fabio nodig, Fabio heeft mij ook nodig.
1: Ja.
3: We hebben allemaal elkaar nodig.
1: True
3: ik
1: that.
3: Ik heb nodig om die...
0: Technisch. Ja,
3: technisch gedeelte
1: ja, te doen. Ja, want ik had al tegen de technicus gezegd. Ja. Dat zorg dat je op tijd terug bent. Dat is ook klaar.
3: Je ziet toch.
1: Ja.
3: Dus we hebben gewoon elkaar nodig. We zijn een klein aantal, maar we kunnen veel effect hebben. Want zoals je zegt, Surinamers hebben veel talent. Maar we moeten nu gaan geloven in dat we discipline, structuur en consistentie erachter zetten. Dus onze mentaliteit moeten we echt gaan veranderen wat dat betreft.
1: Ja.
3: Anders gaan we hoe dan ook weinig effect hebben.
1: Precies.
3: Maar als we dat veranderen, al is het een kleine groep van nu, al zijn het nu 50 mensen of 100 mensen, kunnen we wel een verandering brengen.
1: Zeker, man. Ik zou het niet beter kunnen verwoorden, Lino. Echt niet. Ik zou niet eens een poging doen. Dan zijn mijn last passie direct. We gaan een beetje naar het einde toe kruipen van dit gesprek. En dat wil ik toch gaan afsluiten met een... Ik noem het de snelle sensatieronde. Mm-hmm. Ja, neem ik mee. Hij heeft simpele spelregels. Eigenlijk maar één spelregel. En dat is dat je niet nadenkt over het antwoord, maar het antwoord gewoon direct geeft. Dus ik begin ook gelijk in 3, 2, 1, go. De keus Michael Jackson of Bob Marley?
3: Michael Jackson.
1: Snel nadenken. Danzaal of Kaseko?
3: Danzaal.
1: Geld of respect?
3: Respect.
1: Een studiosessie of een live performance?
3: Studiosessie.
1: Nederlandse dames of Surinaamse?
3: Surinaamse dames.
1: Moest even een afwijking hebben. Ja. Oké. Okay. Internationale fame of lokale loyaliteit?
0: Lino, kom op. Kom op, Lino. Je denkt
3: heel erg aan. Lokale loyaliteit.
1: Weet je het zeker?
3: Je kan altijd terug naar huis komen, toch?
1: Oké. Okay. Liefde of lust? En die haal ik uit
3: liefde.
1: Je pokoe. Liefde, alright. Groot talent zonder discipline of minder talent met discipline?
3: Minder talent met discipline.
1: Waarom?
3: Omdat je kan zo talentvol zijn en als je niet eraan werkt, dan ga je uiteindelijk niets kunnen bereiken. Maar al heb je weinig talent, als je elke dag ermee bezig bent, op den duur word je steeds beter en beter en beter. Je kan zelf beter zijn dan degene die meer talent heeft dan jou. Als je meer tijd erin steekt.
1: Geloof ik ook. Ja. Helemaal. De laatste twee, we zijn er bijna. Wie vind je gevaarlijker? Een stille artiest of een artiest met te veel praatjes?
3: Artiest met te veel praatjes.
1: Oké. De laatste zijn we. Wie gelooft het meest in Lino? Is dat Lino zelf of is dat eerst Promarman?
0: Hey, dat is
1: Lino. Want Promarman gaat hier niet zitten als hij niet in jou gelooft.
0: Wauw, Robert.
1: Ik kan het niet laten, sorry.
0: Nee. Maar weet je, ik ben blij toch om hier bij Lim FM te zijn. En dat we dit zo hebben gedaan. Weet je waarom? En dit is ook de laatste.
1: Ja.
0: Weet je, die we doen qua interviews voor nu.
1: Mm-hmm.
0: Het gaat om het Surinaams ding toch. En vaak genoeg hebben we het... We praten, maar we doen het niet.
1: Ja.
0: En wat ik hier vandaag heb ervaren... Robert, Lim FM... Ik wil jullie uit de grond van mijn hart... Wil ik jullie gewoon zeggen... Dat jullie door moeten gaan. met wat jullie aan het doen zijn. Omdat dit is wat Suriname nodig heeft. Niemand gaat het voor ons doen. Wij moeten het zelf doen. En als wij het beginnen te doen, dan zal de rest het gaan volgen. Dat is, hiermee wil ik volstaan. En wat ik ook nog wil zeggen, want misaranan tongo mino libi. Maar alle de arkimang zei arkilem FM nono dit op een moment. Die zie, is het nou radio of live? Wil je deze pokoe van Lino alla gado te horen? Dat want ik je teka concrete. En a concrete na telefoon. Dan ga je bellen en dan ga je het aanvragen. Want dat is wat we nodig hebben. En voor de rest, mi eliba laatste woord toe. Gia artiest hemzelf. Mekama takang en people. Want fans heeft hij al. Maar nieuwe mogen erbij komen. Want dat omeka brom chijari.
1: Kijk eens aan. Promarman, dankjewel. Sowieso dankjewel voor die big up.
0: Alsjeblieft.
1: Waardeer ik, niet alleen ik, maar het hele team hier. Ja. Waardeer dat enorm.
0: Ja.
1: En ik bedank jou net zo keihard terug. Want if you ne doro... Nanga de artiest, nanga a vibe, staan wij ook met lege handen. Dus dat even vooropgesteld.
0: Amen.
1: Lino, we gaan met jou afsluiten. En inderdaad, Promarman heeft hem al ingeleid, aangekondigd, ingetrapt. Je hebt al een fanbase. Hoe nodig je de nieuwe fans van je uit? En wat is jouw korte boodschap naar hun toe? Maak ze nieuwsgierig.
3: Ik ben Lino. Ik heb Sikisu gecreëerd voor heel Suriname, zodat wij op den duur op de internationale muziekindustrie een plek kunnen domineren. We moeten het nemen, want ze gaan ons niet geven. Dus dit is eigenlijk mijn boodschap, wat ik met Sikisu aan jullie wil geven. Dit is mijn track, mijn eerste track die ik op hoog niveau heb gepromoot, samen met Fabian Promarman. Mijn track heet Awang.
1: Ik zeg technicus, ik sluit hem af voor dit moment. Het live gesprek met nieuwe artiest Lino. Heeft zijn single hier gedropt, Awang. Promarman staat erachter. Laten we het nog een keer gaan luisteren. Ik sluit straks mijn reguliere radiosending af. Maar het is nu tijd voor Awang en niets anders.

Nou, even kijken. Heb ik alle knoppen weer op de juiste stand? Ja. Staat allemaal goed. Nou, het is even kijken, even spieken. Het is 12 minuten over de klok van 8:30 heen getild. Dat wil zeggen, we kruipen zo zoetjes aan naar 9:15. En dan heb ik toch echt maar 15 minuten over op de klok. En dan is het weer einde van het gezelligste blok hier op deze mooie zender Lim FM 91.7. Nou, we hebben een topgesprek gehad met Lino, nieuwe Surinaamse artiest. Die heeft zijn tune gedropt hier naar Wang. Hoeft niet alles voor je te herhalen. Je hebt het gevolgd, je hebt het meegekregen. En ik geloof zelf dat dit de start is van echt een nieuwe genre in Suriname. Een combinatie van danshall, souk en kaseko. Ik vind het lekker klinken. Ik vind het lekker klinken. En zeker, ik zei het al, deze pokoe ga je nog heel vaak hier horen. Ik wacht op het moment totdat hij zijn intrede gaat doen in onze top 10. We gaan het volgen. En dan is het kijken waar eindigt hij. Maar ene einde is alweer het begin van een andere, nieuwe. Dus ik verwacht van deze artiest echt nog heel veel mooie dingen. Weet je, ik denk, een nieuw geluid, een nieuwe genre. Nou ja, daar kan ik alleen ongelooflijk trots op zijn. Dus ik weet nu al met welke pokoe ik straks ga afsluiten. En dan gaan we lekker verder. We gaan even lekker verder swingen naar de klok van 9:00 toe. Maar daar zijn we nog niet. Dus ik bos nog echt even wat spangetunes voor je.

bekruipt me inderdaad ineens morgen, woensdag 27 mei, is een nationale vrije dag. Ja, is een nationale vrije dag. Ik hoef morgen niet vroeg op te staan. Kan iemand me even helpen? Ik ben het even kwijt. Je weet, als ik iets echt even ben vergeten, dan ben ik het gewoon vergeten. Maar waar staan we? Waar staan we bij stil? Morgen? Nee, ik heb de hulplijnen gaan razendsnel. Ik was het echt even kwijt. Het is, nu ik die reminder krijg, bam, dan weet ik het natuurlijk gelijk weer. En ik hoef niet meer te spieken. Het is morgen Eid al-Adha. Woensdag 27 mei valt die in het jaar 2026 op. Morgen dus, Eid al-Adha. Staat voor mij ook wel bekend als het offerfeest. Ja, in Suriname is Eid al-Adha een officiële feestdag. Het is een nationale vrije dag. Is niet overal zo. Maar ja, het is een offerfeest, noem ik het, onder de moslimbroeders en zusters. Ik las vanmorgen een interessant artikel dat eigenlijk ja, deze dag, Eid al-Adha, offerfeest, toch wat uitdagingen met zich meebrengt dit jaar. Omdat, ja, wat wordt er geofferd? Gewoon even in een nutshell, ik ga er niet een hele lezing over geven. Wordt ook knap moeilijk, want ik heb by far niet alle informatie. Dus ik doe het gewoon echt even zo uit mijn hoofd. Het is in ieder geval de tijd of wat wordt er herdacht. Waar wordt de focus op gelegd? Is ja, het brengen van een offer. En ik leg de nadruk op een offer, want ik heb dat ook vandaag geleerd. We denken meteen bij Eid al-Adha, het offerfeest, denken we aan het offeren van dieren, toch? Runderen is ja, eigenlijk zijn altijd runderen, denk ik. En de uitdaging is dat de prijs van runderen, die dus ja, gebracht worden als offer, de prijs, I kid you not, ik heb bedragen van 20.000 SRD voorbij zien komen. Ging het over het offeren van een stier. Zag ik bedragen van 100, variërend 140, 150, 160.000 SRD. Ik dacht toen ook, zonder dat ik het artikel al verder had gelezen, dacht ik van wow, oké. Dit is, plat gezegd, dit is wel een behoorlijk offer waar we het over hebben. Toen las ik verder en daar werd ik best wel blij van. Dat ik noem het even de geestelijke organisatie die staat achter het offerfeest in Suriname, eigenlijk richtlijnen heeft meegegeven van let op, weet je, het hoeft niet letterlijk gezien te worden als dat per se een runder geofferd moet worden. Maar het kan ook op andere manieren, weet je, in de zin van een gezin bijstaan met andere middelen die ze wellicht niet hebben. Ik las verder in het artikel, weet je, dat iemand had erover nagedacht van hey, je kan ook medicamenten beschikbaar stellen voor mensen die het moeilijker hebben. Het kan op tig verschillende manieren, maar de essentie hiervan blijft er voor elkaar zijn. Degene die het minder hebben, een helpende hand toereiken. En als je zo het offerfeest benadert, ik werd echt blij van wat ik daar las, dan zeg ik, dan heb je het echt goed begrepen. Want het kan geenszins de bedoeling zijn dat mensen zichzelf in schulden of in bochten moeten gaan wringen, omdat ze denken, koste wat het kost, ik moet een runder offeren. Nee, dat mag, dat kan. Maar het wordt wel veel breder bekeken dan dat. Je kan het offer geven, brengen op verschillende manieren. En daar werd in het artikel de nadruk op gelegd. En ja, daar werd ik vrolijk van. Dus zeg ik vanuit deze plaats, vanuit de studio van Lim FM,
hier aan de Maikoestraat, niet alleen namens mij, maar namens het hele team, dat deze organisatie runt. Alvast ja, hele fijne Idul Adha toegewenst morgen. En heb je je hart op de juiste plek? Dan zou ik al invullen dat dat al het meest waardevolle is. En waardevoller dan per se een runder letterlijk brengen naar de slachtbank. En daarbij dat gaan offeren. Het gaat om je binnenste. Het gaat om je hart. En als dat goed zit, dan heb je al gewonnen.

0: The message from Burna, I believe, would be that every black person should please remember that you were Africans before you became anything else.
1: Oeh, sterke boodschap. Goed, wat ook een sterke boodschap is, is dat het inmiddels al 2 minuten voor de klok van 9 uur is. En dat het dus tijd is voor mij om aan de afkondiging te beginnen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb vaak van tevoren een soort van een beetje in mijn hoofd. Oké, hoe gaat die uitzending gaan? Welke kant gaan we op? En op de een of andere manier vinden we samen toch een weg om de consistentie erin te houden. Er is gelukkig toch een topic besproken. En op de een of andere vreemde manier sloot die topic dan toch aan op de nieuwbakken artiest Lino. Met zijn nieuwe hit Awang. Degene. Nieuwe genre, een combi van dancehall, souk en kaseko. En dat pakt gewoon lekker uit. En dan ben ik daar altijd gewoon extra, extra blij om. Dus onwijs bedankt voor dit moment. Onwijs bedankt dat je erbij bent geweest. Erbij bent gebleven. Het is dinsdag 26 mei. Morgen woensdag 27e. Idul Adha. Offerfeest. Ik heb het al gezegd. Ik herhaal het nog eens een keer. Voor al mijn moslimbroeders en zusters. Voor elke kondreman die hierachter staat, die achter deze dinkie staat, het offerfeest, op een prachtige manier, zeg maar, uitgelegd van het gaat niet alleen om het offeren van runderen, maar het is veel meer dan dat. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik dat artikel heb gelezen en dat ik daar een klein beetje van heb mee kunnen geven. Dus nogmaals onwijs bedankt voor het moment. Ik ga je groeten. Ik wens je uiteraard niks minder dan een hele fijne, mooie voortzetting van je avond. Wat je vanavond ook gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig, doe dat met mate. Morgen is een vrije dag, maar dat betekent niet letterlijk alle remmen los. En over remmen los gesproken, ook wederom de focus op ons gedrag in het verkeer. Denk daar alsjeblieft wat langer over na. Op het moment dat je die rare capriolen wil gaan uithalen. Ik zag van de week nog een filmpje voorbij komen waarbij iemand vol gas noord en Timtak alle remmen los. Heeft die persoon het waarschijnlijk letterlijk genomen, alle remmen los. Die scheurt over een van die wegen daar in Noord. En die vindt zijn eindbestemming in de goot. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus alsjeblieft, denk wat beter na over je gedrag in het verkeer. Laten we wat beter nadenken over ons gedrag in het verkeer. Niet omdat morgen een vrije dag is, moet betekenen dat we ons als idioten gaan gedragen. Want niemand wordt daar uiteindelijk beter van. Elk één die we moeten verliezen in het verkeer is er eentje te veel. Want 8 van de 10 keer, 9 van de 10 keer, bijna 10 out of 10, heeft het te maken met echt verkeerde keuzes die we maken. En gewoon roekeloos rijgedrag. Punt. Maar goed, nogmaals, heb een hele mooie avond. Wij gaan elkaar donderdag weer spreken over de ether. Donderdag mogen we weer, kunnen we weer. Het is dan 28 mei. Dus zorg ervoor dat je dan ook weer afgestemd bent en het ook blijft. Dan bouwen jij en ik samen weer aan een mooi feestje. Mijn naam is Robert en ik sluit af met een boodschap waar ik altijd mee afsluit. Hou van elkaar, maar toch echt op de allereerste plaats. Hou van jezelf. Alleen maar liefde en tot donderdag. Ciao.